0: is 3:00. Een goede nacht. VRT Nieuws met Jo Valvekes. In de Hoge Venen blijven de hulpdiensten ook vannacht doorwerken. Zowat 100 brandweerlui blijven in het veengebied, omdat het vuur er geregeld opflakkert. En dat kan nog wekenlang zo zijn, ook al is er geen groot brandgevaar meer. Gisteren zijn 2 Noorse helikopters en een helikopter van de federale politie ingezet. Vrijdag kon dat niet door de weersomstandigheden. Het grootste risico komt nu van ontwortelde bomen en boomstronken die vuur vatten als de wind opsteekt. Dat zegt brandweerkolonel Quentin Grégoire.
1: C'est principalement au niveau des arbres déracinés qui sont couchés par terre. Dès qu'il y a peu de vent, ils reprennent. Ou alors c'est au niveau des souches d'arbres qui se consument et qui brûlent.
0: De politie moest gisteren een aantal wandelaars en fietsers tegenhouden. De toegang tot het gebied is nog verboden. In Noord-Macedonië zijn 5 mensen overleden die besmet waren met het Westnijl-virus. Dat heeft de overheid bekendgemaakt. Er is sprake van een epidemie. Ruim 20 mensen liggen in het ziekenhuis. Het virus wordt overgedragen van besmette vogels op de mens via muggen. En in de meeste gevallen blijft een infectie zonder symptomen, maar Westnijlkoorts kan gevaarlijk zijn voor ouderen en mensen met een zwakke gezondheid. Er is geen vaccin. In Noord-Macedonië proberen ze de verspreiding van het virus tegen te gaan met sproeioperaties tegen muggen. Er is ook gevraagd om zwembaden leeg te maken en dode vogels te melden. Britse wetenschappers hebben een volledig biologisch afbreekbare ballon ontwikkeld. Gewone ballonnen zijn populaire feestartikelen, maar ze zijn een ramp voor het milieu. Het duurt meerdere jaren voor het materiaal van een gewone ballon vergaat. De nieuwe ballon, die gemaakt is zonder schadelijke chemicaliën, is binnen de 9 maanden 100% biologisch afbreekbaar. De onderzoekster werkte 3 jaar aan de formule. De ecologische ballonnen zouden binnen 2 jaar op de markt kunnen komen. De prijs zou vergelijkbaar zijn met die van gewone ballonnen. In het voetbal hebben Antwerpen en Racing Genk 4-4 gelijk gespeeld. Genk stond 10 minuten voor het einde nog met 1-4 voor, maar gaf die voorsprong dus nog uit handen. Speler Josué Kongolo verwoordt het gevoel bij Racing Genk.
2: Het voelt pijnlijk, hè. Als je 4-1 voor staat, dan is het, dat zie je al de overwinning voor je. En dan is het alsof het nu een nederlaag is. Ook al is dat niet, maar het voelt gewoon pijnlijk.
0: In de stand is Genk 8e met 4 punten. Antwerp staat 3e met 7 punten. 2 minder dan leider Charleroi. Vannacht droog met brede opklaringen en tot 15 graden. Tegen de ochtend kans op nevel of mist in de Ardennen. Na het ochtendgrijs brede opklaringen, later wat stapelwolken, meestal droog en tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Een heel goeiemorgen. VRT Nieuws met Jo Valvekes. In Sint-Gillis is een man gewond geraakt bij een schietincident. Het slachtoffer is buiten levensgevaar. Burgemeester Spinet vermoedt dat het gaat om een schietpartij tussen drugsdealers. Er loopt een onderzoek om de precieze omstandigheden van het incident vast te stellen. De buurt staat al langer bekend als een plek waar drugs worden verhandeld. Het drugsgeweld in Brussel laait weer op. Vorige nacht werd er nog een politiecommissariaat in Anderlecht onder vuur genomen. Minister van Binnenlandse Zaken Quintin zegt dat de strijd tegen de drugscriminaliteit in Brussel dit najaar nog zal worden opgevoerd. De Amerikaanse president Trump deed vorige maand meer dan 1000 beurstransacties. Samen goed voor maximaal $263 miljoen. Dat blijkt uit een financiële verklaring. De handel roept vragen op over mogelijke belangenvermenging. Zo kocht Trump bijvoorbeeld aandelen in cryptobeurs Coinbase, terwijl zijn regering tegelijk de regels voor crypto versoepelde. De president verdiende vorig jaar ruim $1,4 miljard met cryptohandel. Het Witte Huis ontkent elke belangenvermenging en zegt dat Trumps beleggingen onafhankelijk worden beheerd. De Russische president Vladimir Poetin waarschuwt Oekraïne voor vergeldingsacties. Oekraïne valt al weken olieraffinaderijen en logistieke centra aan op Russisch grondgebied. Ook magazijnen van Russische webwinkels worden geviseerd. Poetin zegt dat Oekraïne daarmee een gevaarlijke grens heeft overschreden. Ze hebben de doos van Pandora geopend, zei hij in een interview. De tegenmaatregelen komen eraan, klinkt het. Rusland heeft vrijdag nog een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih aangevallen, de geboortestad van president Zelensky. En daarbij vielen zeker 16 doden en 130 gewonden. Rusland viseert in zijn oorlog tegen Oekraïne steeds vaker burgerdoelen. In het voetbal hebben Antwerp en Racing Genk 4-4 gelijk gespeeld. Genk stond 10 minuten voor het einde nog 1-4 voor, maar in het slot sleepte Antwerp toch nog een punt uit de brand. Verdediger Rijn van Helden van Antwerp is trots op de manier waarop zijn team gereageerd heeft.
1: Ja, een minuut. Wat was het toen de 1-4 viel? Toen, dat was even een klap. Maar toen die fantastische gewoon eer aan die 4-2, toen geloofde er onmiddellijk in. En, ik denk dat we zelfs nog de kans hebben om het af te maken. Maar goed, dat is misschien, weet je, dat moeten we meepakken. En ik denk dat we het positieve moeten onthouden als je ziet hoe we hier terugkomen. Tegen Genk, tegen een goede ploeg ook.
0: Antwerp staat voorlopig derde. Genk is achtste. Het weer, vannacht droog met brede opklaringen, tot 15 graden. Tegen de ochtend kans op nevel of mist in de Ardennen. Na het ochtendgrijs brede opklaringen, later wat stapelwolken, maar het blijft meestal droog en tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: 5 uur. Een goedemorgen. VRT Nieuws met Jo Valfekes. Als reactie op de Amerikaanse invoerheffingen voor Canadese producten gaat Canada hetzelfde doen met een aantal Amerikaanse producten. De handelsgesprekken tussen de buurlanden zijn gisteren op de valreep afgesprongen. De premier van de Canadese provincie British Columbia verdedigt de beslissing. De VS zijn niet meer te vertrouwen. Je weet nooit hoe lang een deal overeind blijft, zegt hij.
1: It is clear that the current US administration cannot be trusted. You just can't trust Trump. Even if an agreement had been signed, how long would it have lasted? It is necessary to stand up to a bully. And if you don't, they'll just keep coming back for more.
0: Tegen pestkoppen moet je opstaan, anders wordt het alleen nog maar erger, zegt hij. En dus voert Canada op zijn beurt invoerheffingen van 50% in vanaf 8 september op Amerikaans staal, zuivel, landbouwwerktuigen en elektronica. In Zuid-Korea is een containerschip vertrokken dat voor het eerst via de Arctische route naar Europa vaart. Schepen uit die regio varen normaal altijd langs het Midden-Oosten, maar Zuid-Korea zoekt alternatieven omdat het in het Midden-Oosten te onrustig is. Door het smeltende zeeijs kan de route langs de Noordpool commercieel interessant worden. Het schip vaart langs het Russische schiereiland Kamchatka en de Beringzee richting Rotterdam. De reis zal ruim 40 dagen duren. Zuid-Korea wil tegen 2030 van de Arctische route een vaste handelsroute maken. Milieugroepen waarschuwen dat meer scheepvaart via die route de opwarming van de aarde nog kan versnellen. In Franstalig België start het schooljaar morgen. Vorig schooljaar eindigde erg woelig omdat er veel protest was tegen de besparingen van de Franse gemeenschapsregering. En het lijkt erop dat de onrust nog niet gaat liggen. Mars Attacks, een beweging van mensen uit het onderwijs zelf, en Parent Attacks, een beweging van ouders, hebben in Namen een dag georganiseerd met debatten en workshops over de toekomst van het onderwijs. De deelnemers willen hun verzet in het nieuwe schooljaar verder zetten. De vakbonden hebben ook al stakingsaanzeggingen ingediend tot eind september. In het voetbal hebben Antwerpen en Racing Genk 4-4 gelijk gespeeld. Het was een spektakelwedstrijd waar vooral Antwerp met opgeheven hoofd uitkomt. Genk stond 10 minuten voor het einde nog 1-4 voor, maar gaf die voorsprong dus nog uit handen. In de stand is Genk nu 8e met 4 punten. Antwerp staat 3e. En dat waren de laatste aanmoedigingen voor ultraloper Karel Sabbe, net voor hij het eindpunt van de Hexatrek aantikt. Dat is een tocht van meer dan 3000 kilometer, een ronde van Frankrijk zeg maar, dwars door de Jura, de Alpen en de Pyreneeën met 140.000 hoogtemeters. Sabbe deed er 33 dagen en 14 uur over en dat is ruim een week sneller dan de snelste tijd tot nu toe. De West-Vlaamse tandarts vertrok vorige maand in het noorden van Frankrijk en finishte gisteravond aan de Spaans-Franse grens. Onderweg belandde hij kort in het ziekenhuis, maar dat hield hem niet tegen om het record te verpulveren. Vanochtend kans op nevel of mist in de Ardennen. Na het ochtendgrijze brede opklaringen, later wat stapelwolken. Meestal droog en tot 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Beminde gelovigen, gisteren ging ik naar de cinema.
1: Olé, olé.
0: U weet wel, met zo'n doek en een camera.
1: Olé, olé.
0: En wat ik daar zag, heeft me blij gemaakt.

0: Ik zag de grootvader van Prins. En die leidde daar een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Ah, oh, beminde gelovigen, dat was toch alles een kerkdienst.
1: Olé.
0: Niet zoals hier, waar menige uitgescheten kruidenier met zo'n wezenloos grijskostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor.
1: Olé, olá.
0: Nee, het was een stel uitgelaten donkergekleurde medemensen en een misbezetene stond van voor.
1: Olé, olá.
0: En ik bezweer je, beminde gelovige.

0: En toen dacht ik, beminde gelovigen, waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte?
1: Olé, ola.
0: Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten?
1: Olé, ola.
0: Zwijg maar van de laatste kutgroep uit Engeland.
1: Olé, ola.
0: Spreek me liever van Tina Turner, die ondertussen vertrokken is naar de oven.

0: Het is 6 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Minister van Binnenlandse Zaken Kaan Tuin gaat de strijd tegen de drugscriminaliteit in Brussel dit jaar najaar nog opvoeren. De minister reageerde op de beschietingen van een politiecommissariaat in Anderlecht vrijdagavond. Twee verdachten sloegen op de vlucht en zijn nog spoorloos. Aan de RTBF zei Kaan Tuin dat hij al meer geld heeft gegeven aan de Brusselse politie, onder meer 7,5 miljoen euro voor extra camerabewaking. Maar dat er dus ook nog meer geld komt.
1: 7,5 miljoen à disposition des zones de police pour renforcer les caméras. Et je peux déjà vous dire que à la rentrée nous allons passer à la vitesse supérieure dans ce plan de lutte contre les narcotrafiquants.
0: In Sint-Gilles is gisteravond nog een man gewond geraakt bij een schietincident. Volgens de burgemeester was dat een incident tussen drugsdealers. In Noord-Macedonië zijn 5 mensen overleden die besmet waren met het West-Nijl-virus. Er is sprake van een epidemie. Ruim 20 mensen liggen in het ziekenhuis met het virus. Dat wordt overgedragen van besmette vogels op de mens via muggen. In de meeste gevallen blijft een infectie zonder symptomen, maar het kan wel gevaarlijk zijn voor ouderen en mensen met een zwakke gezondheid. Er is geen vaccin. In Noord-Macedonië proberen ze de verspreiding van het virus nu tegen te gaan met grootschalige sproeioperaties tegen muggen. En er is ook gevraagd om zwembaden leeg te maken en om dode vogels te melden. De Amerikaanse president Trump heeft vorige maand meer dan 1000 beurstransacties gedaan, samen goed voor meer dan $260 miljoen, blijkt uit een financiële verklaring. De handel roept vragen op over mogelijke belangenvermenging. De president verdiende vorig jaar ruim $1,4 miljard met cryptohandel, terwijl zijn regering de regels voor cryptomunten versoepelde. Het Witte Huis zegt dat Trumps beleggingen onafhankelijk worden beheerd. Sport in het voetbal hebben Antwerpen en Racing Genk 4-4 gelijk gespeeld. Genk stond 10 minuten voor het einde van de wedstrijd nog 1-4 voor. Maar in het slot sleepte Antwerpen nog een punt uit de brand met 3 doelpunten op 8 minuten tijd. Verdediger Rijn van Helden van Antwerpen is trots.
2: Ja, een minuut. Wat was het toen de 1-4 viel? Toen, dat was even een klap. Maar toen die fantastische gewoon eer aan die 4-2, toen geloofde er onmiddellijk in. En, ik denk dat we zelfs nog de kans hebben om het af te maken. Maar goed, dat is misschien, weet je, dat moeten we meepakken en ik denk dat we het positieve moeten onthouden als je ziet hoe we hier terugkomen tegen Genk, tegen een goede ploeg ook.
0: En op het WK hockey hebben de Belgische vrouwen met 3-1 gewonnen van Duitsland. Het was een belangrijke zege om de halve finales te kunnen bereiken, zegt speelster Alix Gerniers.
3: Ik denk dat vandaag echt cruciaal was om te winnen, om Duitsland achter ons definitief te laten. Nu wachten we wat het andere resultaat is en dan nog, ik denk dat we niet op die resultaat moeten wachten. We hebben het allemaal in handen. Argentinië komt, wordt een zware wedstrijd. Dus ja, we gaan volop voor de winst en om groepswinnaar te zijn.
0: Het weer hier en daar ochtendgrijs, daarna brede opklaringen. Op een lokaal buitje in het westen, daarna blijft het droog tot 21 graden. Morgen meestal zonnig tot 22 graden. En de dagen daarna geleidelijk nog wat warmer met soms buien. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Oh ja, man.
1: Ik sta hier, hè. Ik bedoel, ik kan het allemaal volgen. Je zit hier al een kwartier aan het swipen of zo.
2: Ja, sorry, maar het ziet er gewoon allemaal zo goed uit.
0: Ik hoef deze echt niet te weten.
2: Eigenlijk zou het wel makkelijker zijn als jij ook wat swipet, hè. Dan kunnen we samen kiezen. Huh? Allee, watermeloen of zo.
0: Ik kan echt niet volgen.
2: Of mijn gezekjes voor de barbecue.
3: Swipe in de dagelijkse kost-app en kies samen wat je wil eten.
0: Doe dus naar rechts.
3: Perfect als je deze zomer samen wil koken.
4: Oh, we hebben een match.
3: De dagelijkse kost-app.
5: Hey, dan Mark.
6: Ja, dan Mark.
5: Wes.
6: Dan Mark. Kom ben.
5: Merci.
7: Thuiszorg, familiezorg is er voor jou. In je vertrouwde thuisomgeving. Aandacht en zorg voor jong en oud. Gewoon bij je thuis. Heb je thuiszorg nodig? Of wil je meewerken? Alle info op thuiszorgfamiliezorg.be. Thuiszorg, familiezorg. Vertrouwd en dichtbij.
8: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
9: 7,9 graden op de weide van Pukkelpop. 9,5 in Antwerpen. En 17,3, dat is 10 graden warmer aan zee. Daar bij Pukkelpop zullen ze dicht tegen elkaar aan moeten kruipen, denk ik.
10: Elke dag telt voor twee. WNT Radio 2.
11: 7 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Gert van Boksel. In de Hogeveen is de brandweer vannacht opnieuw moeten uitrukken voor opflakkeringen van de zware natuurbrand die er al 3000 hectare verwoest heeft. Er staan nog altijd zo'n 100 brandweerlui stand-by in het gebied om in te grijpen indien nodig. En er kunnen nog wekenlang opflakkeringen zijn, ook al is er geen groot brandgevaar meer. Vannacht was er opnieuw ook veel rookhinder rond het getroffen veengebied, omdat de wind volledig gaan liggen is. Vanmorgen zou er ook weer wegtrekken zodra het warmer wordt. Minister van Binnenlandse Zaken Quintin gaat de strijd tegen de drugscriminaliteit in Brussel dit najaar nog opvoeren. Dat heeft de minister gezegd na de beschieting van een politiegebouw in Anderlecht vrijdagavond. Bij de RTBF zei Quintin dat hij de Brusselse politie al 7,5 miljoen euro extra heeft gegeven voor camerabewaking, maar er komt dus nog meer.
12: J'ai mis 7,5 millions à disposition des zones de police pour renforcer les caméras. Et je peux déjà vous dire qu'à la rentrée, nous allons passer à la vitesse supérieure dans ce plan de lutte contre les narcotrafiquants.
11: In Sint-Gilles is gisteravond nog een man gewond geraakt bij een schietincident. Volgens de burgemeester was dat ook een incident tussen drugsdealers. De Russische president Poetin waarschuwt Oekraïne voor vergeldingsacties. Oekraïne valt al weken economische doelwitten aan op Russisch grondgebied, zoals olieraffinaderijen en magazijnen van webwinkels. Volgens Poetin heeft Oekraïne daarmee de doos van Pandora geopend en komen er zeker vergeldingen. Rusland viseert overigens al een tijd steeds vaker burgerdoelwitten in Oekraïne. In het Amerikaanse nationaal park Death Valley in de staat Californië is een Fransman van 68 dood teruggevonden. Volgens de autoriteiten is de man omgekomen door de extreme hitte in de vallei. Samen met een landgenoot was de Fransman vast komen te zitten met zijn wagen en zijn ze te voet hulp gaan zoeken. Het was toen 46 graden warm. Death Valley is een van de heetste en droogste plekken ter wereld. Sport in het voetbal hebben Antwerpen en Racing Genk in een spectaculaire wedstrijd 4-4 gelijk gespeeld. Genk stond 10 minuten voor het einde nog voor met 1-4. Maar dan scoorde Antwerp 3 keer in nauwelijks 8 minuten tijd. En dat kwam aan bij Genk, zegt verdediger Josué Kongolo.
13: Het voelt pijnlijk, hè. Als je 4-1 voor staat, dan is het, dat is hier al de overwinning voor je. En dan is het alsof het nu een nederlaag is. Ook al is dat niet, maar het voelt gewoon pijnlijk.
11: Op het WK hockey hebben de Belgische vrouwen met 3-1 gewonnen van Duitsland. Dat was een belangrijke zege op weg naar de halve finales. Morgen spelen ze tegen Argentinië voor de groepswinst. Argentinië versloeg gisteravond Spanje met 3-0. Het weer hier en daar ochtendgrijs, daarna brede opklaringen. Een lokaal buitje in het westen, maar overigens blijft het droog tot 21 graden. Morgen meestal zonnig tot 22 graden. De dagen daarna geleidelijk warmer met soms buien. Meer in de app van VRT Nieuws.
14: De meest betaalbare schrijnwerker van het land.
15: Radio 2 Zomerweekend.
14: Bjorn Verhoeven.
9: Een heel goedemorgen. Fijn dat ik even mag mee in bed komen liggen als je nog via de Wekker Radio luistert. Samen wakker op deze zondag 23 augustus.

0: Dries, dankjewel om die foto's te delen. Dries de Schepper die heeft twee keer Roxette aan het werk gezien in Duitsland deze zomer. Hij heeft zelfs nog wat plektrums aan overgehouden en mooie foto's natuurlijk. Hij zegt lekker wakker worden met mijn jeugdherinneringen. Ja.
1: Dit is een van onze genomineerden voor VRT Zomerhit.
2: Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max

Spannende dag ook, hè, voor Gert en James vandaag. Want vandaag komen de artiesten die genomineerd zijn voor VRT Zomerhit te weten of jij er voldoende op gestemd hebt. Want de vraag is, welke 10 artiesten halen de finale van VRT Zomerhit? Dat wordt deze namiddag bekendgemaakt. Kim de Brie, Niels de Stadsbader, Siska Schoeters en Zita Wouters. Zij maken de 10 finalisten bekend. Maar net als de artiesten kan ook jij een ticket naar de finale bemachtigen door deze namiddag mee te komen graven in de Blankenbergen. Want vanaf 1 uur kan je naar het strand komen naast de Radio 2 studio aan de pier in Blankenbergen. Daar hebben we een zone afgebakend en er liggen 10 schatkistjes begraven in het zand. En in elk kistje zit een duo zomervip-ticket voor de finale van VRT Zomerhit. En die is dan weer aanstaande zaterdag. Hè. Komende zaterdag de grote finale, dan weten we ook wie de zomerhit van 2026 op zijn naam krijgt. Maar ja, er zit ook een naam van een finalist in dat kistje dat je mogelijk opgraaft deze namiddag. En zo weten we meteen wie de 10 genomineerden zijn om de zomerhit te winnen. Alle reden dus om vandaag nog even naar Blankenbergen te komen. Om 1 uur ben je van harte welkom, zelfs eerder eigenlijk al. Want er is straks ook nog Kickstart met Caroline de Becker. Kan je meteen nog een plaat aanvragen om wat energie op te doen om te graven. En deze namiddag weten we dus wie de genomineerden zijn voor VRT Zomerhit. Ja, want het is volgende week zaterdag al de laatste uitzending volledig live. En dan zit de zomer er weer zo goed als op, hè. Wat gaat het snel. Hey Björn, goedemorgen. Ik hoorde net Gert en James, er ging binnenkort ook geen zandloper, maar het Peter van der Veire zijn met de vrouw van Gert. Ja, die komt eraan. Volgende zondag zit zij in de zandloper, ons elke. Maar vandaag zijn de zussen Korevits te gast. Dat zometeen vanaf 9 uur. Maar eerst lekker wakker worden met Milo. Hey, hey, VRT, Radio 2.

0: Fijn te zien dat de eerste uittips hier binnenkomen. Ook daar is Radio 2 Zomerweekend voor. Hè. Kwestie van een leuke zondag te bezorgen. Als je zelf iets leuks organiseert of je weet iets in je buurt, stuur maar door. VRT Max, doorklikken naar Radio 2. Trouwens, vanaf volgende week is er geen Radio 2-app meer. Dus je moet zeker VRT Max al gedownload hebben. Want alle radiostations van VRT kan je voortaan dus via VRT Max gaan vinden. En zo kon je gisteren ook mee binnenkijken op de camping van Caroline. Het was echt legendarisch, hè? Met Bokkie de Rapper die op bezoek was. En die heeft nogal een bewogen jeugd gehad.
1: En dat is op je 13 jaar, dat is wel een keer, ik weet niet wat ik het moet zeggen, maar ja, aan het Maria-beeld, een sigaretje gaan roken met de oudere mannen. En we voelden ons wel stoer in het dorp of zo.
2: Ja, ja, tuurlijk. Maar ja, er was geen jeugdbeweging en kampjes om je af te leiden? Of?
1: Nee, dat deden we allemaal niet. We liepen op straat. Ik kom nog uit de tijd waar dat er... Ik ben 41, dus dat is perfect. Ik heb de tijd meegemaakt dat we gewoon buiten konden spelen. En daarna internet hebben gehad. Dus ik heb het alle twee kunnen proeven. Ja.
2: Maar je prille kindertijd was zonder internet.
1: Zonder internet. En ja. Dan moest je... Om te zien waar je kameraden zaten, dan moest je even trekken met je fiets en kijken waar de fietsen buiten stonden.
2: Ja.
1: Ah, ze zitten nu bij Filip allemaal. En dan moest je daar gaan aanbellen en hopen dat je ook nog binnen mocht. Dus ja, dat was onze Snapchat of zo.
0: En ik kijk alvast uit naar volgende zaterdag, want dat is Christel Verbeke te gast op de camping.

0: Claudia en Stefan haalden haar inspiratie in Nederland trouwens. Ja, ja. Ze moesten optreden in een Utrechtse discotheek, de Cartouche. Ze zagen dat mensen daar rare conga-bewegingen maakten op Dr. Beat. En ze dachten, dan moeten we een liedje maken dat over conga gaat. En voilà, het wordt een wereldhit. Staat trouwens in de Guinness Book of Records, want maar liefst 119.000 mensen hebben tijdens een groot festival in Miami in 1988 samen de conga erop gedanst. Ja. Wist je dat, Lies? Kan jij goed de conga dansen?
1: Nee.
0: Je hebt een leukere tip voor ons deze ochtend.
1: Ja, de Rommelmarkt in Zielheim, in de Snelheimstraat en de Dixmusseherweg.
0: Dixmusseherweg.
1: Een grote Rommelmarkt.
0: Hoeveel kraampjes denk je? 10, 100, 200?
1: 200.
0: 200, voilà. Allen naar Zetelgem. Lies, wanneer ga jij daar te vinden zijn?
1: Ik ga dat smorgens zijn, want vanmiddag ga ik naar de radio.
0: Ah ja, kijken wie VRT Zomerhit genomineerd zijn.
1: Maar wie met de auto is, kan in de voormiddag naar de Rommelmarkt gaan en doorrijden naar Blankenbergen.
0: Ah,
1: dat is niet zo ver van hier.
0: Geweldige tip, Lies, bij deze. Dankjewel. Een fijne zondag en blijven luisteren inderdaad voor wie de VRT Zomerhit genomineerd zijn. Hè. Okay. Dankjewel, Lies. Ciao, ciao.
1: Dankjewel, dag.
2: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
3: Ben je online les aan het volgen? Is dat normaal dat er het eerst zelf er niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
2: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
4: Twee.

0: ze is inderdaad weg, hè, met haar tent daar op het kleine strand van Oostende. Vorige dinsdag was haar laatste show daar, deze Camille. Zondag 23 augustus, goedemorgen. Als je jarig bent, namens de hele ploeg van Radio 2, kom eens hier. Drie kussen, zo gaat dat hier bij ons in Vlaanderen. Maak er een mooie zondag van. Je bent samen met wat bekende mensen jarigen, hè? Bijvoorbeeld Johan Bruineel, bekende voormalige Vlaamse wielrenner en daarnaast succesvol ploegleider in de wielrennerij. Werd geboren in 1964. Johan, van harte proficiat. Er zou iemand jarig geweest zijn, deze man namelijk. Come on with the rain, have a smile. Hij zou 114 worden, mocht hij nog geleefd hebben. Gene Kelly, bekend Amerikaans zanger en danser uit onder meer Singing in the Rain. Eén dame is wel jarig vandaag, ja, ja. De dame die voor deze absolute meekweler zorgde, wordt 74 lentes vandaag. Vicky Leandros, après toi. En deze stoere man die een hit scoorde in de 90s met A Girl Like You Before, Edwin Collins, wordt 67. Ik zit in een cafeetje, want ik wil een beetje eenzaam. En ook deze dame is jarig, Jetty Paletti. Hoe oud ze is, dat is niet vermeld. Zal ik ook niet doen, zeker. En ja, er is ook een fictief personage jarig vandaag. Ken je Balthazar Boma uit FC De Kampioenen, gespeeld door Marijn de Valk. Hij zou geboren zijn, fictief hè, in FC De Kampioenen, op 23 augustus 1947.
1: Mijn gedacht.

0: Wauw, amazing. Hoe oud is Balthazar Boma dan, het fictieve personage? Wel, 23 augustus 1947. Dan zou hij dus 79 worden vandaag. Boma uit de kampioenen. Misschien moeten we volgend jaar een verjaardagsfeestje geven, maar hij is met pensioen, hè. Eens kijken, het is ondertussen 19:30. Betekent tijd om al het nieuws uit de wereld eens te vernemen. Straks nog Whitney Houston en Jeremy Vrielink onderweg.
1: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.

0: Het is 7:30. Een goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. In de Hogeveen is de brandweer vannacht opnieuw in actie gekomen voor enkele opflakkeringen van de zware natuurbrand. Zo'n 100 brandweerlui zijn nog altijd stand-by in het gebied om in te grijpen indien nodig. En er kunnen nog wekenlang opflakkeringen zijn van de brand, ook al is er geen groot brandgevaar meer. De Russische president Poetin waarschuwt Oekraïne voor nieuwe vergeldingsacties. Oekraïne valt al weken economische doelwitten aan op Russisch grondgebied, zoals olieraffinaderijen en magazijnen van webwinkels. Volgens Poetin heeft Oekraïne daarmee de doos van Pandora geopend en komen er zeker vergeldingen. Rusland viseert overigens al een tijd steeds vaker burgerdoelwitten in Oekraïne. In het voetbal hebben Antwerpen en Racing Genk 4-4 gelijk gespeeld. Genk stond 10 minuten voor het einde nog 1-4 voor. Maar in het slot haalde Antwerpen nog een punt binnen met 3 doelpunten op 8 minuten tijd. En op het WK hockey hebben de Belgische vrouwen met 3-1 gewonnen van Duitsland. Daarmee houden ze een goede kans om de halve finales te halen. Morgen spelen ze tegen Argentinië voor de groepswinst. Argentinië won met 3-0 van Spanje en is daardoor al zeker van een plek in de halve finales. Het weer, hier en daar ochtendgrijs, daarna brede opklaringen en op een lokaal buitje in het westen na blijft het droog tot 21 graden. Morgen meestal zonnig en tot 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Dankjewel Gert.
2: Radio 2. Radio 2 Zomerweekend. Bjorn Verhoeven.

0: Vijf over half acht op je zondagochtend. En als je Whitney Houston hoort met deze How Will I Know, dan weet je dat je bij Radio 2 zit. Je garantie om met een smile wakker te worden en in de verte al wat zon die de kou zal verdrijven. Want het was bijzonder koud vannacht. Heel wat mensen zijn in de war. Hey Björn, ik dacht dat Marijn de Valk geboren was op 16 maart 1951 en hij is dus maar 75. Ja, Marijn de Valk wel, maar Boma, zijn personage in De Kampioenen, heeft een andere geboortedatum. Ja, ja, die was vandaag 79. Ze hebben hem wat ouder gemaakt in de tijd. Is misschien nog een goede vraag voor een quiz of zo. Zeg, is er een quiz bij jou in de buurt? Dan mag je dat laten weten, want dit is Radio 2 Zomerweekend. Met altijd leuke tips. Marnik van Bekelaren zegt, bij ons in Zarren in West-Vlaanderen is er ook een hele mooie grote rommelmarkt. Ik zal eens met mijn schoonmoeder gaan. Je weet maar nooit dat ze trakteert voor koffie. Absoluut. Het is meer dan de moeite. En ja, wat er voor jou nog te doen is, dat vertel ik je zo meteen naast te kijken wat onze weermannen en weervrouwen hebben voorspeld. Radio 2. Goedemorgen. Vandaag veel stabieler weer. Het blijft de hele dag zo goed als droog. En de zon krijgt iets meer ruimte om te stralen. In steden zoals Kortrijk en Roeselare warmt het op naar een goede 20 graden. En de speciale troef is de afzwakkende wind, waardoor een wandeling op de Zeedijk ineens weer lekker comfortabel wordt op deze zondag. Dus zeker doen. Met z'n allen erop uit in West-Vlaanderen.
1: Radio 2 in West-Vlaanderen.
2: Elke dag telt voor twee.
3: Weet wat er leeft in jouw buurt.
0: Bijvoorbeeld naar Nieuwpoort, want daar is de laatste dag van de Sint-Bernardusfeesten. Er is een braderie, live muziek, straattheater en heel veel gezelligheid op de Zeedijk. De voorbije dagen kwamen al Ian Thomas, Gersper Doel en de Soul Brothers naar Nieuwpoortblad. Maar de sterren van vandaag zijn de Sint-Bernardshonden. Om 10:30 trekken die samen door de badplaats voor een traditionele wandeling met aansluitend een zegening. En daarna kan je nog de hele dag genieten van optredens, animatie en een zomerterras. Met z'n allen dus naar Nieuwpoort, naar de Sint-Bernardusfeesten.

0: Check voor vertrek.
1: Oké, er is hinder op de E40 aan Drongen.
0: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
1: Check.
2: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
3: Wat? 150 baht?
2: Schatje, dat is 4 euro.
3: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
2: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
4: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
5: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom. Ja, en de volgende is pas binnen... Een keer kijken hoor.
6: Maak tijd voor een XL-modenummer van Feeling.
5: Toch minstens één. Nee ja, pak maar 2 uur.
6: Met meer dan 50 pagina's catwalk-trends, shoots in 4 Hollywood-genres, de meest iconische filmlooks en alles over het mode-item van het najaar. Onze Feeling Scarf Jacket. Feeling, haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
8: Gewoon koken.
9: En, wat wordt het vandaag?
7: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
9: Quesadilla!
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
10: Proximus stelt voor... De Business Packs. Wat een verschil.
11: Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen?
10: Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Packs. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
12: Elke dag telt voor 2.
13: Radio 2.

0: koude zondagochtend. Aan zee is het iets warmer, zie ik temperatuur al rond de 14 graden, dus dat komt goed. En de zon is in de verte ook te zien. Het wordt een mooie dag vandaag, dat hoorde je net ook in het weerbericht. Ik zie Steve Aardgeers, die stuurt beste Björn. Zometeen vanaf 8 uur is het ook op Linterfeest. Ik wil zeggen, echt een dorpsfeest op het Sint-Genoveva-plein. Het Ganzendries en de Neerlinterse Steenweg in op Lintertienen. En dat duurt nog tot 5 uur met muzikale optredens, zomerterrasjes en heel veel te beleven ook voor de kinderen en rommel en ambachtenmarkt. Voilà, stuur maar door. VRT Max, Radio 2. Dan hoor je het hier bij Radio 2 Zomerweekend. Radio 2. De leukste weekendtips, je hoort hier bij Radio 2 Zomerweekend. En als je nog nooit in Doel bent geweest, dat is een plaats die je sowieso eens moet bezoeken. Echt een spookachtige stad. Maar vandaag gebeurt er iets speciaals. Er is de Scheldeweiding. En zelfs een koor uit Blankenbergen zal er optreden. Het Shanty-koor. Daar weet Peter Sappe alles van. Peter, goedemorgen.
1: Goedemorgen daar, ja.
0: Voilà, het is al de derde keer dat jullie in Doel zijn uitgenodigd. Dan moet je het wel goed doen met de band, hè?
1: Ja, maar het is een leuke maritieme sfeer. En daar gaat ons koor voor natuurlijk. Alle maritieme activiteiten zijn we aanwezig. Laatst nog op de Tall Ships reis. En nu in Doel.
0: Voilà, ja, de Shanty-koor. Ik denk, is dit een Shanty onlangs? The Wellerman. The Wellerman?
1: Ja.
0: Ja.
1: Dat is de meest bekende sedert de coronaperiode. En dan is eigenlijk die Shanty-wereld voor het grote publiek opengegaan. En ondertussen is de Wellerman eentje die al voordien op ons programma stond. Maar we brengen hem graag ook nog eventjes uit Doel.
0: Het is de hit. Het is de hit bij uitstek in de Shanty-wereld.
1: Het is de hit bij uitstek, inderdaad. Ja, ja, ja.
0: Allee, zeg Peter, wat zijn nog zo van die typische liederen? Zitten er ook Vlaamse liedjes tussen?
1: Eigenlijk, vermits dat we nu in Doel, in Antwerpen, bij manier van spreken optreden, moet ik toch verwijzen naar John Lundström. En John Lundström was eigenlijk, zijn pa was een zeeman die in Antwerpen was gearriveerd. En hij is eigenlijk een volkszanger in Antwerpen. En hij heeft dan, laten we zeggen, die typische werkliederen toen al gedemonstreerd. En ik verwijs naar het liedje van Douwe Jongens Douwe. Zeer bekend.
0: Douwe Jongens Douwe. Allee, schitterend. Zeg, de toeschouwers die er zijn, krijgen die dan een soort van liedjesteksten in een boekje? Want ik kan me voorstellen, Peter, dat het anders moeilijk te volgen is.
1: Wel, in feite zijn het liedjes die repetitief zijn. Want de arbeid, de werkliederen, die moesten uitgevoerd worden. Dus je hebt een voorzanger en je hebt dan eigenlijk het refrein. En het refrein, ja, dat zit zodanig in de vingers dat de mensen rust kunnen meezingen zonder een tekstboekje. Dus dat wordt leuk.
0: Geweldig. Ja, je zegt heel veel optredens bij maritieme dingen. Tuurlijk, want het zijn allemaal zeemansliederen. Hoeveel optredens doen jullie zo op een jaar?
1: Nou, we zitten toch boven de 20. Ja, er zijn wel verschillende maritieme activiteiten hier in Vlaanderen, België. En Vlaamse kust uiteraard. Maar we gaan ook internationaal. We zitten regelmatig in Nederland. We zaten in Frankrijk. Hebben in Engeland gedaan vorig jaar. Dus een internationaal publiek. Ja.
0: Ah wel, bij deze ben ik alvast trots op jullie. Met hoeveel zijn jullie in het Shanty-koor van Blankenbergen?
1: We zijn maar ruim 40 mensen. 40 zangers. Wow. Maar gemiddeld op onze optredens zijn we zeker met 30 man. Ja, dat is een ruime bende.
0: Prachtig. En jij kan meezingen met het Shanty-koor uit Blankenbergen. Jullie vertrekken zometeen naar de Scheldeweiding in Doel. Hoe laat moet jullie optreden daar?
1: Wel, om 12 uur. Dus om 11 uur is er een misviering. Om 11:15 vertrekken de volkszangers, of de volksmuzikanten, wil ik zeggen, naar het haventje. En daar is eerst en vooral de Scheldeweiding. En wij zingen daar de toepasselijke liedjes.
0: Sowieso van 12 tot 5 zijn jullie daar te vinden in Doel aan het haventje van de Scheldeweiding. Een unieke uitstap deze zondag, dus doe ze de groeten van Radio 2 daar. Zeg, het was leuk aan de lijn te hebben, Peter, en zing ze straks. Hè?
1: Tot straks, dat doen we jou in de Doelen. Elke dag telt voor 2.
2: Radio 2 Zomerweekend.

0: De zomer van 2026 was de zomer van de subtropische temperaturen, van de hittegolven en ook van het WK. Met dit als Song Die Die van Shakira en de Burna Boy. Anita Wouter zegt, hey, goedemorgen Björn. In Westerode bij Meissen is vandaag ook de afsluiter van de zomerfeesten. We gaan van start om 3:00 in de namiddag met artiesten zoals Luc Steno, Danny Fabri, Salem Segers, Jovali en vele anderen. Iedereen welkom, we maken er samen een fantastische afsluiter van de zomer van Westerode in Meissen. Dus de zomerfeesten, veel plezier daar. Ja, ons zomerfeest begint deze namiddag om 1:00. Dan weten we de 10 finalisten voor VRT Zomerhit. Jij kan ervoor helpen, hè. Je kan meekomen graven op het strand van Blankenbergen naar kistjes. In die kistjes zitten duo-tickets voor de finale van VRT Zomerhit nu zaterdag. En dan maak je meteen ook een van de 10 finalisten bekend. Deze man won in 2024 met Ik wil dat je liegt, Maxime.
1: Ik zit

0: vanavond op VRT1.
1: DDT, vleesindustrie. Klinkt goed, hè?
2: Zijn jullie van plan om bomen zijn fabriek over te kopen?
1: Ja, mijn garage draait niet meer, hè? Dan kan ik beter saucissen draaien.

0: geniet je van de film FC De Kampioenen 4, Viva Boma. Op VRT Canvas volg je live mee wat er allemaal op Pukkelpop gebeurt. Of op VRT Max kan je je weekend afsluiten met de romantische film Brooklyn. Alvast veel kijkplezier.
1: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten, met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Pitloze witte of rode druiven, 2 bakjes van 500 gram voor maar 3 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag.
2: Carrefour. Van griezelen tijdens Nachtwacht Halloween, tot wegdromen bij een magische kerst. In Plopsaland beleef je dit najaar samen betoverende momenten. Verleng de magie en boek nu jouw droomvakantie met 25% vroegboekkorting naar Plopsaland.
3: Jij kent mij misschien als Axel Tazelaar. Maar in Amerika ben ik vooral bekend als Axel Tazelaar. Met open vizier trek ik door het land van anti-woke, complottheorieën en fake news. Daar ontmoet ik de good, maar ook de bad en de ugly. En zelfs de freaky en de extreme.
4: Axel terug naar Amerika. Elke dinsdag nieuw op Play.
5: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
6: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
7: En dan kan je deze zondagochtend meekwelen met de Backstreet Boys, met Sam Goris. En jouw Summer of 69 met Bryan Adams, die krijg je zometeen na het nieuws. Dus we zetten de radio al wat luider, hè?
8: Elke dag telt voor twee, VRT Radio 2.
9: Het is 8:00 en goedemorgen VRT Nieuws met Gert van Boksel. Franse verkeersovertreders blijven in ons land maar moeizaam hun boetes betalen. De Russische president Poetin dreigt met zware vergeldingen voor Oekraïnse aanvallen op economische doelwitten in Rusland. En in het voetbal haalt Antwerp op spectaculaire wijze een achterstand op tegen Racing Genk. Bijna 7 op de 10 buitenlandse bestuurders betalen hun Belgische verkeersboete. Vooral Nederlanders doen het goed, zo'n 86% betaald. Bij de Fransen is dat veel minder. Van de ruim 1,5 miljoen boetes bleef de voorbije 5 jaar bijna de helft onbetaald. De overheidsdienst Justitie heeft vaak ook te weinig informatie over de Franse overtreders, zegt Edward Lanceren.
10: Een van de verklaringen is dat we Franse voertuigen niet in alle dossiers over voldoende gegevens beschikken om eigenlijk de overtreder correct te identificeren. België maakt gebruik van een Europese databank, maar als die databank onvoldoende informatie heeft, dan kunnen wij die Franse overtreder niet identificeren en dan kunnen wij ook geen boete gaan uitsturen.
9: In de Hogevenen is de brandweer vannacht opnieuw moeten uitrukken voor opflakkeringen van de zware natuurbrand die ruim 3000 hectare verwoest heeft. Er staan nog altijd zo'n 100 brandweerlui stand-by in het gebied om in te grijpen indien nodig. En opflakkeringen kunnen er nog wekenlang zijn, ook al is er geen groot brandgevaar meer. Vannacht was er ook opnieuw veel rookhinder rond het getroffen gebied omdat de wind is gaan liggen. Maar vanmorgen zou die rook wel weer wegtrekken van zodra het warmer wordt. Minister van Binnenlandse Zaken Quintin gaat de strijd tegen drugscriminaliteit in Brussel dit najaar nog opvoeren. Dat heeft de minister gezegd na de beschieting van een politiegebouw in Anderlecht vrijdagavond. Bij de RTBF zei Quintin dat hij de Brusselse politie al 7,5 miljoen euro extra heeft gegeven voor camerabewaking, maar dat er dus nog meer komt.
11: J'ai mis 7,5 millions à disposition des zones de police pour renforcer les caméras. Et je peux déjà vous dire qu'à la rentrée, nous allons passer à la vitesse supérieure dans ce plan de lutte contre les narcotrafiquants.
9: In Sint-Gilles is gisteravond nog een man gewond geraakt bij een schietincident. De burgemeester vermoedt dat dat ook een incident tussen drugsdealers was. De Russische president Poetin waarschuwt Oekraïne voor zware vergeldingen na de Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen en logistieke centra van webwinkels in Rusland. Volgens Poetin heeft Oekraïne daarmee de doos van Pandora geopend. Marijn Trio, wat bedoelt Poetin daarmee?
12: Wel, Oekraïne probeert de Russische olie-export te verstoren met zijn aanvallen, maar ook de economie te schaden met aanvallen op magazijnen van de 2 grootste webwinkels in Rusland, Wildberries en Ozon. Maar volgens Poetin heeft dat amper effect en is het belangrijkste gevolg dat Rusland keihard zal terugslaan tegen de meest gevoelige sectoren van de Oekraïnse economie, zegt hij. De voorbije weken is Rusland al voortdurend havens aan het bombarderen om de export van Oekraïns graan over zee onmogelijk te maken. Ook energiecentrales worden aangevallen en het is nu afwachten of Poetin ook andere sectoren wil viseren. Sowieso valt Rusland de laatste tijd voortdurend burgerdoelen aan. Eergisteren nog een enorm winkelcentrum bij klaarlichte dag waarbij heel veel doden zijn gevallen. De boodschap van Poetin is in elk geval duidelijk. Hij gaat niet plooien onder economische druk, maar de oorlog tegen Oekraïne voortzetten en eerder escaleren dan onderhandelen.
9: Dankjewel, Marijn. Israël heeft een droneaanval uitgevoerd in de buurt van Damascus, de hoofdstad van Syrië. Volgens Israël was een terrorist het doelwit, maar Syrië zegt dat een burgervoertuig is geraakt en heeft het over een schending van zijn soevereiniteit. Het is al de tweede Israëlische aanval op Syrië deze week. Het Israëlische leger voerde eerder al luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten, niet ver van de grens met Turkije. Dit soort incidenten veroorzaakt ook meer en meer spanningen tussen Israël en Turkije, zegt correspondent Gulşah Erçetin.
13: Het is wel heel erg gespannen, hè? Want Turkije is een belangrijke bondgenoot van Syrië. De twee landen werken nou samen. Dit soort aanvallen zorgen natuurlijk dat die relatie natuurlijk verder onder druk komen te staan. Want Turkije wil koste wat het kost natuurlijk een stabiel Syrië. Want die jarenlange oorlog in Syrië heeft namelijk natuurlijk directe gevolgen gehad voor Turkije. Denk alleen al aan de miljoenen vluchtelingen.
9: In Noord-Macedonië zijn 5 mensen overleden die besmet waren met het West-Nijl-virus. Er liggen ook ruim 20 mensen met een besmetting in het ziekenhuis. Het virus wordt overgedragen via muggen van besmette vogels op de mens. In de meeste gevallen blijft een infectie zonder symptomen, maar West-Nijl-koorts kan gevaarlijk zijn voor oudere mensen en mensen met een zwakke gezondheid. In Noord-Macedonië proberen ze de verspreiding van het virus tegen te gaan door grootschalig te sproeien tegen muggen. En er is ook gevraagd om zwembaden leeg te maken en dode vogels te melden. Sport in het voetbal hebben Antwerpen en Racing Genk 4-4 gelijk gespeeld na een spectaculair slot. 10 minuten voor het einde van de wedstrijd stond Genk nog 1-4 voor. Maar in de laatste 10 minuten haalde Antwerpen nog een punt binnen met 3 doelpunten op 8 minuten tijd. Verdediger Rijn van Helden van Antwerpen.
14: Ja, een minuut. Wat was het toen de 1-4 viel? Toen, dat was even een klap. Maar toen die fantastische gewoon eer aan die 4-2, toen geloofde er onmiddellijk in. En ik denk dat we zelfs nog de kans hebben om het af te maken. Maar goed, dat is misschien, weet je, dat moeten we meepakken. En ik denk dat we het positieve moeten onthouden als je ziet hoe we hier terugkomen. Tegen Genk, tegen een goede ploeg ook.
9: Antwerp staat voorlopig 3e, Genk is 8e. En op het WK hockey hebben de Belgische vrouwen met 3-1 gewonnen van Duitsland. Daarmee houden ze een goede kans om de halve finales te halen. Morgen spelen ze tegen Argentinië voor groepswinst. Argentinië won met 3-0 van Spanje en is daardoor al zeker van een plek in de halve finales. Het weer hier en daar ochtendgrijs, daarna brede opklaringen en op een lokaal buitje in het westen na droog tot 21 graden. Morgen meestal zonnig, de dagen daarna geleidelijk wat warmer met soms buien. En we begonnen met de verkeersboetes die buitenlanders in ons land krijgen. 7 op de 10 overtreders betalen, maar er zijn wel grote verschillen. Bij de Nederlanders betaalt 86%, bij de Fransen is dat heel wat minder, maar iets meer dan de helft. Meer op vrtnieuws.be.
7: Dankjewel Gert. 7/8.
15: Welke kast je ook zoekt, ontwerp hem zelf op
16: Maatkasten Online.
17: Radio 2 Zomerweekend.
18: Bjorn Verhoeven.
7: En op Pukkelpop liggen ze nog lekker tegen elkaar in de tentjes bij 9,5 graad, 11,6 in Antwerpen en 17,5 in Blankenbergen. Hey.

0: Johan, die stuurt heerlijk wakker worden op een zondagochtend met deze Summer of 69. Ik heb meegekweeld onder de douche. Je hebt groot gelijk, Johan. Ik zeg altijd, kam je haar met een gitaar. Zeker op zondagochtend dan, dat, als je nog mensen moet zien. Hè?
1: Ja, ja.
0: Zeg, Vivian, die is ook onderweg richting Blankenbergen. Die wil weten wie de VRT Zomerhit genomineerden zullen zijn. En ze gaat meehelpen graven. En ze heeft een cadeautje bij ook voor het Radio 2-team. Dankjewel, Vivian. Tot straks in Blankenbergen. Doe mijn collega's de groeten daar.

0: Jan Balkaan die stuurt hier Björn. Met een piano zal het moeilijker gaan, uw haarkammer. Ja, toch niet zonder de spoedafdeling van binnen te zien hebben, denk ik, hè? Goedemorgen. Een hele goede morgen. Ja, we hebben het al een paar keer over gay prides gehad hier. Hè? Tips om te bezoeken in Antwerpen, in Hasselt. Maar er is nog een andere soort van parade die meer dan de moeite is, met meer dan 25 groepen. En dat vinden we in Aarschot. En de burgemeester daarvan is Gwendoline Rutte. Goedemorgen, Gwendoline.
1: Goedemorgen.
0: Zo fijn je nog eens aan de lijn te hebben. Hoe lang geleden is dat nu weer?
1: Ja, we hebben het allemaal druk, hè.
0: Voilà. En dan ging het meestal over politieke zaken. Maar nu, daar in Aarschot, staat vandaag toch wel een van de hoogtepunten te beleven. Voor jullie.
1: Ja, dat klopt. We hebben eigenlijk een oude traditie terug opgepikt. Dat is de traditie van een soort volkse parade, feest in de stad, zeg maar. En dat zijn allerlei groepen, muziekgroepen, praalwagens, dansers, een beetje circusartiesten en natuurlijk, mag ik zeker niet vergeten, ook reuzen die dan door de stad trekken.
0: De reuzen van Aarschot. Ja, en dan, ik dacht, ja, het is dan een soort van zomercarnaval? Of wat is de bedoeling eigenlijk met die parade?
1: Ja, het is kermis in de stad. En ja, dan wordt er ook wel gefeest. En vroeger zag je dat wel meer. Hè. Dan gingen de dansmarikjes ook op straat en dan werd er een stukje folklore uitgebeeld. Misschien dat de oudere luisteraars zich dat nog wel herinneren, maar de laatste jaren was het wat in onbruik geraakt. En we pikken die traditie terug op. En in Aarschot hebben we één reus, dat is de reus Louis. Maar die Louis die krijgt vandaag bezoek van maar liefst vier andere reuzen. Uit Turnhout, uit Leuven, uit Blankenbergen. Dat is een heksenreuzin, daar ben ik wel benieuwd naar. En ook Ekeren. Dus je krijgt eigenlijk een parade waar ja, mensen dansen, circusartiesten door de straten trekken. En dan laten we de reuzen zien in deze, ook de reuzen die op bezoek komen.
0: Van heel het land en ook reuzen van in het hele land. Als daar maar geen kinderen van komen, Gwendoline, stel je voor.
1: Ja, dat schijnt zo te zijn. Hè. Dus misschien eerst een verloving en dan wie weet op termijn.
0: Ja. Vanaf voor de mensen die nu luisteren en denken, ik ben nog nooit van mijn leven in Aarschot geweest. Wat zijn de troeven nog van Aarschot? Kunnen we er een hele zondag van maken vandaag?
1: Je kan er altijd een hele zondag van maken. Het is kermis in de stad, dus er is sowieso van alles te beleven. En voor wie nog wat wil ontspannen, het is hier ook heel mooi om te wandelen, te fietsen en zelfs te zwemmen. Hè, want dat kan je hier in open water ook doen, in onze zwemvijver.
0: Het wordt een mooie dag deze zondag, dus why not? De parade zelf, wanneer trekt die door de straten? Ik neem aan, in de binnenstad?
1: In de binnenstad, vanaf 3 uur. Het parcours kan je vinden op de sociale media van de stad of op de website. En in de rest van de stad, dus op de markt en de Bonenwijk, staat aan de kermis. Dus ja, iedereen is welkom. En ik zou zeggen, als er plezier is en als er gefeest kan worden, dan kan je gewoon komen meedoen.
0: Voilà, en de groeten aan de reuzen en fijn nog eens aan de lijn te hebben, Gwendoline. Geniet van jouw kermiszondag daar in het mooie Aarschot, mensen. We gaan het zeker eens bezoeken. Dankjewel, Gwendoline Rutte. Goedemorgen.
1: Dag. Elke dag telt voor twee.

0: Ontmoet onze DJ's, duik in het Radio 2 ballenbad en test de leukste sporten uit.
1: Radio 2.
2: Luister en ontdek het volledige programma van Radio 2 op VRT Max.
3: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuwe programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
4: Van Bokstal, ligt je stil
3: meneer? Sorry meneer.
5: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag, nieuw op Play.

Yeah. Tineke zei, dat was nog eens een act geweest voor Camping Kitsch. Gisteren 15 jaar. Ja, Camping Kitsch was ook 15 jaar al een legendarisch. En gisteren was er trouwens ook een exclusieve reunie van de Callboys. Want die bestaan 10 jaar. Dus Rick Verheijen, Bart Hollanders en Matteo Simoni, die kroppen nog eens voor één keer in de huid van de Callboys. Ook onze collega Ruben van Gucht, die stond er op het podium. Willy Sommers, Jetty Paletti, die trouwens jarig is vandaag. En ook Gino uit Aardooien, een 63-jarig West-Vlaams gemeenteraadslid en vrachtwagenchauffeur. Hij ging viraal en versierde zo een felbegeerde plek op dat hoofdpodium van Camping Kitsch. Nou, dat was gisteren. Die hebben vandaag geen editie meer. Dan moeten ze nog rustig wakker worden. Maar er is vandaag natuurlijk nog wel Pukkelpop sowieso. En daar is Natasha Bedingfield gisteren de relevatie geweest. Unwritten, dat is toch de meekweelschijf van de Nillies. Hè? Zo klonk het gisteren op Pukkelpop.

0: Tienduizenden mensen die deze Unwritten meekweelden. Je kan het allemaal nog eens herbeleven via VRT Max. Want daar kan je Pukkelpop ook live volgen. En natuurlijk bij onze collega's van Studio Brussel. Hier bij ons hebben we straks natuurlijk nog de zandloper met de zussen Korevits. En daarna om 10 uur is Caroline de Becker weer terug met Kickstart. Wil zeggen, jij mag de muziek kiezen als jij vandaag iets te vieren hebt. Of je hebt een speciale band met een plaat. Stuur het dan maar door via diezelfde VRT Max. Via Radio 2 kan je het laten weten. Gisteren heb ik trouwens heerlijk genoten van Caroline en Bokkie de Rapper, die op bezoek was op haar camping. Vooral over die fratsen van zijn jeugd. Hè.
1: Mijn mama zegt altijd dat ik een keer... En daar is mijn imago van dikkertje, denk ik, ontstaan. Ik was een keer vermist. Voor uren.
2: Ah, ja.
1: En na het spelen, niemand vond mij meer. En dus gans het dorp was samengekomen om mij te komen zoeken. Er was echt een actie gaande. En ik zat bij een oude oma, blijkbaar de ganse middag te lunchen. Die had eten voor mij gemaakt. En ik zat gewoon bij... Ik was 7 of zo, hè. En ik zat bij een oude oma gewoon middageten te eten.
2: Daar is de passie geboren.
1: Zeker.
2: Die zat er eigenlijk gewoon al in.
1: Die oma heeft gezorgd dat ik overgewicht heb.
0: Hij had trouwens ook wat buikpijn op de camping gisteren, want hij had nog een middernachtboulet gehad. En dat was iets te laat. En ook Camping Carolien kan je natuurlijk herbeluisteren via VRT Max. Björn, ik heb zin om goed wakker te worden, dat zegt Rien. We gaan vandaag met de vrienden een fietstocht doen van 30 kilometer. En natuurlijk de drasjes onderweg meepakken. Kan je Sam Goris alles draaien met Rak? Allee, ik zal niet wachten op zometeen kickstart. Ik zal hem nu al draaien. Yeah, for you.

leven is. Wat dat er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De bodem is gekraakt. 1, 2, 3,

0: Is het goed zo, Rien? Ja? Dankjewel voor de extra energie voor onze fietstocht. En over fietsen gesproken, vandaag ook de finale van de Renui Tour in en rond Leuven. Daar hebben we het zo meteen nog over. Jasper Philipsen die won gisteren trouwens de vierde rit in Beelze-Hoeselt. En die greep toen de leiderstrui terug. Over die Renui Tour hebben we het zo meteen nog. En er is muziek onderweg van de Spice Girls met Wannabe. Maar eerst eens kijken wat er gebeurd is in de wereld.
1: Je luistert naar Radio 2 in West.

0: Het is 8:30, een goedemorgen VRT Nieuws met Gert van Boksen. Bijna 7 op de 10 buitenlandse bestuurders betalen hun Belgische verkeersboete. Vooral Nederlanders doen het goed, zo'n 86% betaalt. Bij Fransen is dat veel minder. Van de ruim 1,5 miljoen boetes bleef de voorbije 5 jaar bijna de helft onbetaald. Volgens de overheidsdienst Justitie bij ons ontbreekt vaak informatie over de Franse overtreders. De Russische president Poetin waarschuwt dat Oekraïne de doos van Pandora geopend heeft met zijn aanvallen op Russische olieraffinaderijen en magazijnen van webwinkels. Poetin waarschuwt voor zware vergeldingen tegen de meest gevoelige sectoren van de Oekraïnse economie. De voorbije weken heeft Rusland voortdurend de graanexport geviseerd door aanvallen op Oekraïnse havens en Rusland valt ook steeds vaker burgerdoelwitten aan. En in het voetbal hebben Antwerpen en Racing Genk 4-4 gelijk gespeeld. Na een spectaculair slot, 10 minuten voor het einde, stond Genk 1-4 voor. Maar toch haalde Antwerpen nog een punt binnen met 3 doelpunten op 8 minuten tijd. Het weer, hier en daar ochtendgrijs, daarna brede opklaringen en op een lokaal buitje in het westen na droog tot 21 graden. Morgen zonnig tot 22 graden en de dagen daarna geleidelijk nog wat warmer met soms buien. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 2. Radio 2 Zomerweekend. Bjorn Verhoeven.
2: Hey, hey. VRT Radio 2. Goedemorgen.

0: Goedemorgen. Vandaag veel stabieler weer. Het blijft de hele dag zo goed als droog. En de zon krijgt iets meer ruimte om te stralen. In steden zoals Kortrijk en Roeselaar warmt het op naar een goede 20 graden. Hè. En de speciale troef is de afzwakkende wind, waardoor een wandeling op de zeedijk ineens weer lekker comfortabel wordt op deze zondag. Dus zeker doen. Met z'n allen erop uit in West-Vlaanderen.
1: Radio 2 in West-Vlaanderen.
2: Elke dag. Weet wat er leeft in jouw buurt.
0: Bijvoorbeeld naar Nieuwpoort, want daar is de laatste dag van de Sint-Bernardusfeesten. Er is een braderie, live muziek, straattheater en heel veel gezelligheid op de Zeedijk. De voorbije dagen kwamen al Ian Thomas, Gersper Doel en de Soul Brothers naar Nieuwpoortblad. Maar de sterren van vandaag zijn de Sint-Bernardshonden. Om 10:30 trekken die samen door de badplaats voor een traditionele wandeling met aansluitend een zegening. En daarna kan je nog de hele dag genieten van optredens, animatie en een zomerterras. Met z'n allen daar dus naar Nieuwpoort, naar de Sint-Bernardusfeesten. Naar de feesten.
2: VRT Radio 2.
3: Dit is een van onze genomineerden voor VRT Zomerhit.
1: Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en stem.

0: Ik kreeg ook al een berichtje van Dana. Zij is ook al vroeg wakker aan het luisteren naar Radio 2, want ook zij is benieuwd of ze erbij is. Straks om 1 uur schakelen we weer helemaal naar het strand van Blankenbergen, want daar zijn kistjes begraven. Onder het zand. En in die kistjes zitten niet alleen duo-tickets voor de grote finale van Zomerhit. Nu zaterdag. Dan kan je dus op de eerste rij dat hele spektakel beleven. Maar er zit ook telkens een naam in van 1 van de 10 finalisten van VRT Zomerhit van dit jaar. En wie weet zit Dana Winner er wel bij. Je hoort het straks vanaf 1 uur hier bij de radio. Met natuurlijk Siska Schoeters, met Zita Wouters, met Niels de Stadsbader en onze collega's van Radio 2. En als je erbij wil zijn nu zaterdag, volgende week, weekend dus voor VRT Zomer het finale, er is nog een Golden Circle ticket verkrijgbaar via VRT Max. Dus dat is de moeite. Ja, volgende week kan je dus nog je stem uitbrengen voor de eindfinalist van VRT Zomerrit. Want ja, we nemen stilaan toch wat afscheid van die mooie zomer van 26.
1: Zit je met je voeten nog in het zand, maar met je hoofd al een beetje in september? Geen stress. Volgende week zijn Xavier Taverne en zijn team al terug met Win-Win.
2: School, werk, hobby's. September is veel en ook behoorlijk duur. Hoe kan je de kosten en de planning wat in de hand houden? Ik kom met plezier al een week vroeger terug uit vakantie om te helpen met een vlotte nieuwe start.
1: Win-win. Vanaf volgende week elke dag om 9 uur op Radio 2.
3: Code Yellow!
4: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
5: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
4: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
6: Radio 2.

0: Linda laat weten dat ze vandaag naar Middelkerken gaat. Ze gaat country leren dansen. Ja, daar is ook een groot country festival aan de gang, hè?
1: Ja.
0: Zo werd het 17 voor 9. Een hele goede zondagochtend. Radio 2. Voor de mensen die van wielrennen houden, ja, die volgen natuurlijk de Renewi Tour. Hij loopt bijna op zijn einde. Maar als je toch een stukje van wat die profrenners afleggen ook vandaag alles wil afleggen in Leuven, dan moet je naar Ride in Leuven. Vanaf 10 uur op de Automarkt ben je welkom. Een man die daarmee in de organisatie zit is Karel. Karel, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, voilà. Het is zondagochtend, een belangrijke dag voor jullie. Want wat is dat, de Ride in Leuven?
2: Wel, Ride Leuven is eigenlijk de unieke mogelijkheid om in de Leuvense binnenstad op een verkeersvrije lus en daaraan gekoppeld ook nog een grotere lus richting Hageland en richting de Druivenstreek, net als de profrenders, te kunnen proeven van de binnenstad vrij van verkeer en een paar uur voor de profs een opwachting maken, kan je rond maken op de lokale stadslus en daarbuiten.
0: Ja, waar kan je dat doen? Hè? 15 kilometer is de route. Volledig autovrij van door het mooie Hageland en natuurlijk door het centrum van Leuven. En dat niet alleen voor de mensen die bij de wielertoeristen horen.
2: Nee, klopt. Nu, ik moet wel even eraan toevoegen. Het is volledig verkeersvrij in de stad, of in de stad liever, op de vrije stadslus. Daarbuiten, richting het Hageland, dan zit je wel op de openbare weg. Dat is wel een belangrijke nuance om te maken. Maar in Leuven is het effectief volledig afgesloten. Dus mensen kunnen kiezen 15 kilometer in de stad ofwel een groter lus richting Hageland of richting de Druivenstreek. Het is inderdaad zo dat ze het kunnen doen een paar uur voor de profrenners, hun slotetappe afleggen van de Renewi Tour. Dus zelf fietsen en daarna komen kijken in één dag. Dat is een leuke combinatie.
0: Voilà, en dat voor gezinnen en alle recreatieve fietsers. Eigenlijk iedereen is welkom. De 125 kilometer start is al gestart, zie ik. Vanaf 7:30 tot 9:15. De 70 kilometer nog tot 9:15. En de 20 kilometer voor met het gezin ideaal. Daar kan je van starten nog tot 9:45 vandaag.
2: Klopt, inderdaad. Dat is mogelijk. Ofwel van op de UCLL zitten in Heverlee, waar alle afstanden vertrekken. Of we hebben ook een eind voor mensen die vandaag nog willen inschrijven, ook een inschrijvingspunt op het Martelarenplein in Leuven aan het station, waar ook later de presentatie doorgaat, de startpresentatie van de ploegen van de Renewi Tour.
0: En Karel, hoe laat moeten wij dan in Leuven aan de Oude Markt zijn als we die Renewi Tour willen zien starten?
2: Wel, de start is ter hoogte van het Martelarenplein. Je ziet Oude Markt, maar het Martelarenplein. En om 11:40 wordt het startschot gegeven. Dus ik zou zeggen, daar op dat moment en ook ervoor bij de presentatie, een uurtje ervoor, iedereen welkom uiteraard.
0: Karel, heel veel succes met de organisatie en zorg dat alles veilig verloopt voor de bende.
2: Daar gaan we voor zorgen. Dankjewel. Elke

0: misschien niet alleen Dancing in the Street, maar ook Line Dancing in the Streets van Middelkerken. Want Christine Ballet laat weten, als je echt van cowboy leven houdt, dan is het ideaal naar Middelkerken. Het is cowboy weekend. Niet alleen line dance, maar ook cowboy standjes met allerlei spulletjes te koop. En je ziet ook mensen in de traditionele klederdracht. Allee, chic, chic, chic. Het is misschien ook het moment om naar Blankenbergen te gaan. En niet alleen om de finalisten samen met ons te ontdekken vanaf 1 uur daar op het strand van Blankenbergen. Maar ook natuurlijk om wat sport te doen. Want ja, Sport Vlaanderen leert je graag wat nieuwe sporten kennen. En vandaag is dat handboogschieten. Ook een unieke sport. Dat heb ik eigenlijk ook altijd alles willen doen. Alle informatie trouwens over sporten vind je op sport.vlaanderen, de website. En in september, ja, over een dikke week, start meteen de maand van de sportclub. En daar nodigt Sport Vlaanderen iedereen uit om lid te worden van een sportclub. Want ja, bewegen en sporten maakt ons fitter, gezonder en vooral ook gelukkiger. En daarom zetten opnieuw duizenden sportclubs in Vlaanderen in september hun deuren open om zoveel mogelijk nieuwe sporters te laten kennismaken met hun werking en hun sport. En je maakt natuurlijk ook vrienden, hè, als je sport doet. Dus denk er eens over na. Goede voornemens moet je niet in januari maken, maar misschien in september. Sport.Vlaanderen, daar ontdek je alles ook over de maand van de sportclub die eraan komt. En anders vandaag naar de Radio 2 Studio aan Zee, want daar leer je handboogschieten. Maar daarover hoor je straks zonder twijfel meer.
1: Meer sport aan zee? Ontdek onze sportzomer. Alle info op sport.vlaanderen.

0: En allemaal tentjes daar van achter. Oh my god.
1: Daar staat er stampvol. Daar staat er stampvol van tentjes. Maar het is nog heel rustig daar. Dus ja, ik denk dat ze een zware nacht achter de rug hebben.
0: Kan ik me voorstellen. Komen ze dan bij jou ook douchen of barbecuen of toestanden vragen?
1: Nee, die tijd is door. De tijd dat de zoon hier nog woonde, was dat hier een bekentenis van 3-4 tentjes. En dan kwamen ze hier van alles doen. Allee. Maar die tijd is ondertussen door.
0: Zeg, gisteren het moment op Pukkelpop was Natasha Bedingfield met Unwritten die meegezongen heeft. Heb je dat al in de tuin gehoord, toevallig, Freddy? Ja.
1: Nee, we zijn ter plaatse gaan kijken. Oh. Wij flaneren dan zo'n beetje door de straten dan. En dan gaan we meestal nog ergens een frietje steken of een biertje drinken. En dan met de buren wat gezellig samen zitten. Voilà. Dus wij volgen nog een beetje op de voet, maar dan van op afstand, laat ik het zo zeggen.
0: De tweede jeugd, zeggen we dan, Freddy. Hè?
1: Ja, dat mag wel. Hè. Dat mag wel. Als je het hier al 30 jaar meemaakt, dan wordt het zo'n beetje gewoon. Hè.
0: Maak er nog een mooie festivaldag daar op Pukkelpop. Ciao, hè, Freddy.

0: Zij hebben geen idee dat de dader in hun midden staat.
1: Hoe lang duurt dat, Lulo? Ik weet dat die ritme, we moeten nu echt volhouden, ja?
0: Zie jij wat zij niet zien?
2: Je vetzak loopt er nog altijd ergens rond. Ik word er shot van.
3: Waarschijnlijk recht onder onze neus.
0: De nachtmerrie

0: krijgt eindelijk een gezicht.
1: Is er nog iets dat ik kan doen?
0: Het nieuwe seizoen van Thuis. Vanaf maandag 31 augustus op VRT 1 en op VRT Max.
2: Ah, miske, Sido, waar kom?
3: Ah, Jeanette, kan je wat uitje wat meewezen?
2: Ja, ik zag als het zat. Best die gevaar. Ja. Kom maar wel.
4: Thuiszorg, familiezorg is er voor jou. In je vertrouwde thuisomgeving. Aandacht en zorg voor jong en oud. Gewoon bij je thuis. Heb je thuiszorg nodig? Of wil je meewerken? Alle info op thuiszorgfamiliezorg.be. Thuiszorg, familiezorg. Vertrouwd en dichtbij.
5: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
6: Welk moment heeft het leven van de zussen Korevits compleet veranderd? Dat hoor je terwijl de zandloper loopt.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksen. Franse verkeersovertreders blijven in ons land maar moeizaam hun boetes betalen. De Russische president Poetin dreigt met zware vergeldingen voor Oekraïnse aanvallen op economische doelwitten. En in het voetbal haalt Antwerpen op spectaculaire wijze een achterstand op tegen Genk. Bijna 7 op de 10 van de buitenlandse bestuurders betalen hun Belgische verkeersboete. Vooral Nederlanders doen het goed, zo'n 86% betaalt. Bij Fransen ligt dat een stuk lager. Op 5 jaar tijd zijn er ruim 1,5 miljoen boetes uitgeschreven aan Fransen die verkeersovertredingen begaan. En bijna de helft daarvan bleef onbetaald. Vooral een gebrek aan informatie is de oorzaak, zegt Edward Lansheren van de overheidsdienst Justitie.
1: Soms stellen we vast dat in bepaalde dossiers waar we de Europese databank raadplegen, dat we voor die Franse overtreder geen resultaat krijgen. Dat gaan we verder met onze Franse partner gaan moeten onderzoeken en uitklaren.
0: In de Hoge Venen is de brandweer vannacht opnieuw enkele keren ter plekke gegaan voor opflakkeringen van de zware natuurbrand. Zo'n 100 brandweerlui zijn nog altijd stand-by in het gebied om in te grijpen indien nodig. En er kunnen nog wekenlang opflakkeringen zijn, ook al is er geen groot brandgevaar meer. Intussen is meer dan 3000 hectare natuur verwoest. De Vlaamse brandweercoördinator Niels Bouwens was de hele week in de Hoge Venen. De maatschappij moet beter voorbereid en weerbaarder worden, zegt hij.
2: We moeten ook goed nadenken hoe we gaan omgaan met onze natuurgebieden. Gaan we bepaalde brandgangen op voorhand al creëren? Hoe maken we die toegankelijk? En dat is altijd een goede afweging. En dat is een heel technische discussie ook met de natuurbeheerders. Maar we moeten daar goed over nadenken. Het is natuurlijk nu wel heel vroeg om al bepaalde conclusies te trekken. En de brand is letterlijk nog aan het smeulen. Vannacht waren er nog heel wat opflakkeringen. Maar daar moeten we wel over nadenken en durven nadenken. En we moeten er ook met de nodige politieke actoren over kunnen spreken.
0: De Russische president Poetin waarschuwt Oekraïne voor zware vergeldingen na de Oekraïnse droneaanvallen op olieraffinaderijen en logistieke centra van webwinkels in Rusland. Volgens Poetin heeft Oekraïne daarmee de doos van Pandora geopend. Marijn Trio, wat bedoelt hij daarmee?
3: Wel, Oekraïne probeert de Russische olie-export te verstoren met zijn aanvallen, maar ook de economie te schaden met aanvallen op magazijnen van de twee grootste webwinkels in Rusland, Wildberries en Ozon. Maar volgens Poetin heeft dat allemaal amper effect en is het belangrijkste gevolg dat Rusland keihard zal terugslaan tegen de meest gevoelige sectoren van de Oekraïnse economie, zegt hij. De voorbije weken al heeft Rusland voortdurend Oekraïnse havens gebombardeerd en zo de export van Oekraïns graan over zee stilgelegd. Rusland valt ook weer energiecentrales aan en het is afwachten of Poetin ook andere sectoren wil viseren. Sowieso valt Rusland de laatste tijd voortdurend burgerdoelen aan. Eergisteren nog een enorm winkelcentrum bij klaarlichte dag waarbij veel doden zijn gevallen. De boodschap van Poetin is in elk geval duidelijk. Hij gaat niet plooien onder economische druk, maar zal de oorlog tegen Oekraïne voortzetten en kiest voor escalatie en niet voor onderhandelingen.
0: Nee, dat is duidelijk. Dankjewel, Marijn. Israël heeft een droneaanval uitgevoerd in de buurt van Damascus, de hoofdstad van Syrië. Volgens Israël was een terrorist het doelwit, maar Syrië zegt dat een burgervoertuig geraakt is en heeft het over een schending van zijn soevereiniteit. Het is al de tweede Israëlische aanval op Syrië deze week. Eerder voerde het Israëlische leger luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten, niet ver van de grens met Turkije. En dit soort incidenten veroorzaakt meer en meer spanningen tussen Turkije en Israël, zegt correspondent Gülşah Erçetin.
4: Het is wel heel erg gespannen, hè? Want Turkije is een belangrijke bondgenoot van Syrië. De twee landen werken nou samen. Dit soort aanvallen zorgen natuurlijk dat die relatie natuurlijk verder onder druk komen te staan. Want Turkije wil kosten wat het kost natuurlijk een stabiel Syrië. Want die jarenlange oorlog in Syrië heeft namelijk natuurlijk directe gevolgen gehad voor Turkije. Denk alleen al aan de miljoenen vluchtelingen.
0: In Death Valley, het nationaal park in de Amerikaanse staat Californië, is het lichaam gevonden van een Fransman van 68. Volgens de autoriteit is de man omgekomen door de extreme hitte. Samen met een landgenoot was de Fransman vastkomen te zitten met zijn wagen en zijn ze te voet hulp gaan zoeken bij een hitte van 46 graden. Eén van de twee heeft het niet gehaald. Death Valley is een van de heetste en droogste plekken op aarde. In de zomer gaat het kwikker vaak over de 50 graden. Sport in het voetbal hebben Antwerpen en Racing Genk in een spectaculaire wedstrijd 4-4 gelijk gespeeld. Tot 10 minuten voor het einde stond Genk nog voor met 1-4, maar dan scoorde Antwerpen 3 keer in nauwelijks 8 minuten. En dat kwam aan bij Genk, zegt verdediger Kongolo.
5: Het voelt pijnlijk, hè. Als je 4-1 voor staat, dan is het, dat zie je al de overwinning voor je. En dan is het alsof het nu een nederlaag is. Ook al is dat niet, maar het voelt gewoon pijnlijk.
0: En op het WK hockey hebben de Belgische vrouwen met 3-1 gewonnen van Duitsland. Ze houden daarmee een goede kans om de halve finales te halen. Morgen spelen ze tegen Argentinië voor de groepswinst. Argentinië won met 3-0 van Spanje en is daardoor al zeker van een plek in de halve finales. Het weer, hier en daar ochtendgrijs, daarna brede opklaringen. Op een lokaal buitje na in het westen blijft het droog tot 21 graden. Morgen meestal zonnig tot 22 graden. De dagen daarna wordt het geleidelijk wat warmer met soms buien. We begonnen met de verkeersboetes die buitenlanders in ons land krijgen. 7 op de 10 betalen, maar er zijn wel grote verschillen. Van de Nederlanders betaalt 86%, bij de Fransen nauwelijks de helft. Meer op vrtnieuws.be.
6: Peter van de Veire en de Zandloper.
7: De zussen Korevits, Annelien en Stefanie, welkom in mijn Zandloperhuis.
8: Dank u.
9: Okay.
7: Ja, jullie praten ook tegelijk. Daarnet, daarnet was er ook een discussie van wie gaat waar zitten.
8: Ja.
7: Is dat een ding?
8: We hebben elk onze kant, onze goede kant. En dat is gelukkig complementair.
9: Zeker.
8: Dan is Annelien naar de goede kant.
9: Ja, dat is goed.
7: Dus jouw rechterkant is jouw goede kant?
9: Dat hebben wij ooit verteld. Ja. En,
8: tegenovergestelde bij Stefanie. Dus
9: en daar is een selfie gepakt en nood, want het is effectief bewezen.
8: Dat was niet de evident. Maar kijk, het is gelukt.
7: Ja. Oké, okay, maar ben blij dat ik alle kanten van jullie hebben. Dus proficiat met de podcast ook. De zussen Korevits.
8: Okay.
7: Wat ooit begonnen is als een soort babbelke. En dan intussen... Ja, dat is wel groot, hè?
8: Ja, dat blijft nog altijd groeien, heb ik een indruk. En we zijn heel blij dat we al... Wat is het nu, tweede jaar?
9: Vijfde seizoen
8: zal beginnen in september. Ja.
7: Ja, dus bij deze, dat blijft gewoon lopen.
8: Dat blijft lopen.
7: Mm-hmm. Ik heb hier een zandloper staan. Die zandloper die maakt... dat is eigenlijk het leven. Zometeen mogen jullie de zandloper omdraaien. En dan begint het leven te lopen. En op het einde is de zandloper leeg. En is jullie leven ook even voorbij. Wie gaat hem omdraaien?
9: Stefanie.
7: Dat ging snel.
9: Ik ben al lomp.
8: Wij alle twee eigenlijk.
7: Lomp?
9: We willen het niet breken, dat vooral.

zit op loes te blijven hopen of lig ik me neer als misantroop. Was het niet voor de liefde van mijn minks, dan gaf ik het al lang op. Heb vertrouwen in de minkshuid, een optimist zegt, ga beter als ooit. Historicus pleit, we hebben het eriger gehad. De grote hoop, hebben we niks gezien, niks gehoord.

0: Welk moment heeft de zussen Annelien en Stefanie Korevits compleet veranderd? En welke gevolgen had dat voor de rest van hun leven? Ik ben Peter van de Veire en ik praat met Stefanie en Annelien terwijl mijn zandloper loopt. Onherroepelijk, zoals het leven zelf. Neem me even mee, 1984 en 1986.
1: Ja.
0: Wat zien we, Annelien? Waar zitten we?
1: Dit is mijn geboortejaar, eigenlijk ons geboortejaar, want ik heb nog een tweelingzus.
0: Uh-huh.
1: En onze lieve zus hier was toen 2 jaar oud.
2: Ja.
1: We woonden toen in Wevelgem nog, denk ik. Ja, we hebben eigenlijk in onze jeugd in Wevelgem gewoond. Hè.
2: Ja, een deelgemeente van Kortrijk, voor wie dat niet zou kennen.
1: Ja, en jullie zijn geboren op 2 weken vroeger dan mij, maar dan 2 jaar later dus. We zijn eigenlijk allemaal in december geboren. Alle 4.
0: Allemaal?
1: Ja, 4 kinderen thuis. We zijn alle 4 in december.
0: Allemaal boogschutters dan?
1: Ja.
0: Ongeveer toch? Ja.
1: Ja.
2: Ja, ik heb niet zo heel veel met astrologie.
1: Onweten, maar boogschutter.
2: Wat is boogschutter?
1: Ja.
2: Absoluut.
1: Ja.
0: Dacht het gewoon. Nee, maar, en weet jij daar nog iets van? Van haar geboorte of niet?
1: Nee, ik was 2. Dus dat was iets te jong, denk ik. Maar ik was niet zo blij, zei mijn mama, dat nogal druk was met de tweeling die erbij kwam.
0: Ja,
1: en ik was ook nog heel klein. En ik weet dat ik heel snel groot moest worden dan. Dat wel gezegd werd dat ik rap mijn plan moest leren trekken. Omdat mama had ook maar 2 handen, dus met 3 kinderen was dat niet evident. Papa ging heel vaak werken, of was altijd aan het werk. En dat hoor ik van de familie, dat ik heel snel vanaf dat moment groot moest worden.
0: Maar uiteindelijk, je zegt zelf, Annelien, je hebt nog een tweelingzus, maar toch hebben jullie een enorme band. Hoe komt
2: maar
0: dat
2: eigenlijk
0: dan?
2: Alle 4. Ik denk dat dat een soort van misvatting is natuurlijk, omdat wij nu de podcast doen en mensen zien inderdaad die een band en die interactie tussen ons, maar eigenlijk hebben wij dat met ons 4. Ons broer is nog 10 jaar jonger, 10 en 12 jaar jonger.
1: Ja.
2: Maar als wij samen zitten, en dat gebeurt wel vrij regelmatig, dan hebben wij eigenlijk niemand anders nodig.
1: Nee, dat zijn de beste avonden.
2: Ja.
0: Zijn er grote verschillen tussen jullie 2?
2: Heel veel.
1: Ja, eigenlijk wel. We zijn eigenlijk alle 4 wel verschillend. Er zijn wel over... Zo, Annelien heeft dingen gemeenschappelijk met Robert. Ik heb dingen gemeenschappelijk met Lieselot. Er zijn wel overeenkomsten. Maar in de core zijn we wel...
2: Wij zijn de empathische.
1: Ja.
0: Jullie zijn empathisch.
1: Empathisch en vrijgevig.
2: Ja, dat zijn wij. We hebben ook heel veel slechte kanten.
1: Ja,
2: negatieve kanten. Maar de rode draad is... Wij zijn de empathische.
0: Noem eens van elke een negatieve kant dan. Jij van haar en...
2: Stefanie heeft veel te weinig zelfvertrouwen. En is een beetje zwartgallig. Ziet ook zo...
1: Peter zei 1.
0: 1 was goed hoor.
2: Het glas is te vaak half leeg eigenlijk om een samenvatting ervan te kunnen maken. Terwijl dat totaal niet... Niet aan de orde is het.
0: Nee.
1: Ja. En jij kunt nogal hard zijn ook.
2: Ja.
1: Nierap, je hebt je mening en je zit soms al heel gesloten.
2: Toch,
1: vind ik. Ja, het zijn er zeker nog.
0: Ja, ik luister naar die podcast. Ik vind nu niet dat jullie erg gesloten zijn. Jullie vertellen alles in die podcast. Het was precies een soort, het was precies nodig.
1: Ja.
0: Om dat te delen met de wereld.
2: Maar ja, wat wij in die podcast vertellen, hebben wij al 100 keer ook tegen elkaar gezegd.
1: Ja.
2: En wij kunnen dat denk ik niet met iemand anders doen. Om als wij in die zetel zitten, vergeten wij ook die 2 camera's. Wij vergeten ook dat er een productieploegje bij is. Wij vergeten alles dan. Dat is precies gewoon, met een glas op een terras, zoals dat we altijd doen. Met een glas. En dat is ook de sterkte, denk ik, van de content zelf. Want... Ik heb me al heel vaak de vraag gesteld, moest ik hier zitten met een vriendin? Of met u bijvoorbeeld, of met iemand, gewoon iemand, dan zouden we nooit zo open en eerlijk durven
0: zijn. Je zou je inhouden.
2: Ja. Ook, ik weet wanneer dat ze liegt. Ik weet, als ik een vraag stel, weet ik al wat het antwoord is.
0: Heeft ze al ooit gelogen tegen jou?
1: Ja. Ik lieg wel niet vaak, hè?
2: Nee.
1: Jij liegt veel meer.
2: Ja. Klopt.
1: Ja, ze kan het ook veel beter, ze kan niet zo goed.
2: Dus alleen maar... voor je best wil.
1: Ja,
0: maar wat je dat nu zegt, is alleen maar voor je best wil. Jij bent jonger dan Stefanie. Je hebt jouw zus moeten verdedigen, zelfs als kind.
2: Ja, even, hè.
0: Leg eens uit.
2: Daar spreekt er niet graag over, maar...
1: Toen ik best werd bedoeld.
2: Ja.
1: Ja.
0: Hoe oud was je toen?
1: En dat maakte de dingen veel beter.
2: Dat maakte het nog erger.
1: Nee, dat was heel lief. Ik ben gepest geweest in het lager. Ik denk van mijn 3e leerjaar tot en met... 3e, 4e, nog 5e voor een stuk.
0: Mm-hmm.
1: Dat was niet plezant. Hè. En Annelien en Lieselot, die waren wel populair. En die kwamen altijd op voor mij. En die zeiden ook wel van, laat mijn zus gerust.
2: Populair. We hadden gewoon een vaste kliek. Dat is het voordeel van een tweeling, zei ze. Je bent nooit alleen.
1: Ja.
2: We gingen samen naar de hobby's. Eigenlijk pas vanaf het middelbaar, 5e, 6e, deden wij een andere richting. Maar tot dan waren wij altijd met 2. En wij hadden ook, ja, inderdaad, de vaste kliek van ons 12, 13 jaar, dat we nog altijd hebben ook.
0: Ja.
2: En bij Stefanie was dat iets meer... Ja, dat,
1: ik was niet zo super sociaal. Hè. Ik had om duur dat ik wel één vriendin ik altijd, mm-hmm, zo, dat ik niet helemaal alleen was. Maar ja...
0: En waarom werd je dan gepest?
1: Ja, waarom worden kinderen gepest? Voor stomme redenen. Ik had zo wat rossig haar en ik kon, geloof het of niet, maar wij spraken perfect dat in vroeger. Dus er was niets van West-Vlaams accent te bespeuren. I know, mensen vinden dat moeilijk om te geloven. Maar
2: in een verre verleden.
1: En mijn mama is van Turnhout en die is lerares, dus die had ons, ja, in het perfecte in opgevoed. En in Ieper werd dat niet super goed onthaald.
0: Oké. Okay.
1: Ja, en dan werd er wat mee gelachen. En ik was ook niet super sociaal, om niet te zeggen... Niet sociaal.
0: En op welke manier heb jij haar dan verdedigd?
1: Fysieke agressie, denk ik. Maar nee, maar die, ja, wat was dat? Zo, die schopte met ballen tegen mijn kop en dan zo, ja, moesten we afschuilen.
0: Echt?
1: In een hoekje en dan duwden ze mij in een hoek en dan zijn ze op mijn gezicht ging slaan. En Annelien kwam er dan tussen en die zei dan van, laat mijn zus gerust of krijgt klop van mij. Ja.
0: Hoe zijn jullie opgevoed?
2: Preuts, traditioneel,
1: beschermend
2: ook wel.
1: Streng.
2: Heel streng.
1: Maar ja, wel liefdevol.
2: Is dat genoeg?
0: Ja, vooral de laatste, maar wel liefdevol.
1: Ja, ja. Nee, we hadden een heel warm gezin wel. We zaten ook altijd zo de zondagavond uren samen aan tafel en babbelen en lachen. Maar de regels waren wel heel duidelijk en daar moest ook aan gehouden worden. Je ging niet, er was geen ruimte voor onderhandeling bijvoorbeeld. Nee. Was, de vaders wil was wet. Dat was,
0: Wanneer zijn jullie die regels beginnen breken dan?
1: Jij vroeger als kik, hè?
2: Ik, ietsje vroeger, maar ze, ook allemaal in een duik. Hè, ze mochten het niet weten. Maar nee, de straffen waren hard. Dus maak je links alsof
0: dat... Maak dat dus concreet.
1: Laat ons zijn dat een pedagogische tik in onze tijd wel nog komt.
2: Dat komt, ja.
1: Dat uiteindelijk geen probleem.
2: Maar wij waren inventief, hè. Mijn zus en ik maakten toen mijn tweelingzus dan. Wij maakten bijvoorbeeld uitnodigingen, want mijn mama is een hele lieve, warme vrouw, maar een tikkelke naïef. En dan aan onze 15, 16, dan maakten wij uitnodigingen voor verjaardagsfeestjes bij een sleepover. Ja. Hey, mogen Lieselotte en Annelien blijven slapen? PS, neem jullie slaapzak mee. En check. En dan, mama, we hebben een uitnodiging. En dan mochten wij dat doen. En dan sliep ik ofwel bij mijn lievelingsnonkel, ofwel bij mijn ik heb een allerbeste vriend van mijn 13, 14.
0: Mm-hmm.
2: En zijn moeder was ook toen een beetje mijn moeder. Dus we zaten altijd wel veilig. Maar we moesten echt wel heel inventief zijn om dingen te mogen doen. De eerste vijf, denk ik, waar we naartoe mochten, weet ik dat papa zei...
1: Om 10 uur thuis.
2: Om 10 uur thuis.
1: En we waren toen pas om 9 uur. En dan zei het, moet dat maar vroeger gaan. Hè.
2: Ja. Ja, wat moeten we er gaan doen?
1: Ja, om 6 uur s'avonds. In die lege zaal is dat niet mijn probleem.
2: Nee, en ze bleven ook altijd, zeker papa, ook wakker tot wanneer we thuis waren. Op de minuut moesten we thuis zijn.
1: Ik denk ook wel, hij had 3 dochters. Ik snap het nu wel vanuit zijn standpunt als ouder. Hij dacht waarschijnlijk, mijn kindjes gaan naar zijn stukken gesneden in de gracht liggen. En,
0: dat is nooit gebeurd.
1: Dat is nooit gebeurd, gelukkig. Want het was ook wel omdat we om 9:30 thuis moesten zijn. Dus
0: is hij intussen milder geworden?
1: Vooral omdat ik 41 ben nu en dat hij ook niet veel meer te zijn heeft over welke uur dat ik thuis kom. Maar ik heb een hele goede relatie met mijn vader.
0: Gelukkig.
1: Ja.
3: Welk legendarisch Radio 2-programma komt binnenkort bij jou in de buurt?
4: Ik weet het. Mag ik zeggen?
5: De zoete inval.
6: Jullie mogen het.
7: Wij mogen het en hij niet.
6: Ja.
7: Is het omdat we met 3 zijn, Luc?
6: Mag ik ook meedoen?
5: Dit najaar komen ze alvast naar Ieper, Leopoldsburg, Scherpenheuvel, Dilsen-Stockum, Harelbeke, Bornem en Lebbeke.
8: Is er een dokter in de zaal?
3: Kom eens goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
9: Morgen gelooft dat toch niet zeker?
3: Check de volledige kalender op VRT Max.
10: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.
3: Radio 2. Peter van der Veire en de Zandloper.

0: zussen Korevits spreken intussen over alles in hun leven. Ook over de Miss België-verkiezing van Annelien, waar ze de wedstrijd vergelijkt met Temptation Island. Maar eerst, wat is een vogelweekend? Zometeen gaan we naar een belangrijk moment in jullie leven, maar ik wil eerst nog even weten, wat is dat met de vogelweekends?
1: Al lang geleden.
2: Dus we dachten, we zitten al af en toe samen, maar naar onze mening was dat nog te weinig. En we dachten, weet wat, we gaan met ons vier op weekend. En ik had het eerste weekend in elkaar gestoken. En dat was in Lac du Dair in Frankrijk. Dat was een trek van de kraanvogels. Ik wou dat zien.
0: Ja. Okay.
2: Heel mooi fenomeen, dachten we. Want we waren eigenlijk een weekend te laat.
1: Dus nu nou een dag.
2: Niet een weekend.
1: Ze waren een avond ervoor allemaal vertrokken.
2: Het weekend ervoor was een grote trek. Dus als wij ertoe kwamen, ik mega enthousiast om 4:30 de wekker gezet. We dachten, kom op. Stefanie is het wel moeilijker. 'S ochtends.
1: Niet echt een ochtendmens.
2: Ja, ik dan ietsje meer. Dus ik, vol enthousiasme, kom op.
1: 5 uur 's morgens is nacht eigenlijk in principe.
2: Ja, maar wacht. We komen ertoe, we zien van echt heel veel fotografen, zomaar mega geëquipeerde camera's. En we dachten, oké, dit is de place
0: to be. Ja.
2: Ja, waar er zo nog wel 20 sukkelaars die in die vijver stonden. Allee, vijver.
1: Die in de drek gemist hadden. De shoulderkus van de bende. Ja.
2: En dus dat was eigenlijk een minder weekend, want dat was toen ook het eerste weekend van de gele hesjes.
1: Ja.
2: Oef.
0: Ja, ah, ja, de protesten in Parijs.
1: Ja, we konden nergens door, dus iedere rondpunt was afgezet.
2: Ja.
1: Maar we hebben er het beste van gemaakt, want die Lac du Dair, dat ligt in de Champagne-streek. Ja. Dus
0: heeft dan slechtere momenten,
1: de pijn enigszins verzacht.
2: Maar, omdat dat dan inderdaad een soort van... Ja, we wouden dat bezichtigen, die trek van die kraanvogels.
0: Ja.
2: Hebben we er gewoon vogelweekend van gemaakt. Dus er is niks anders achter te zoeken. Nee. En ondertussen zijn we al een keer naar Napels.
1: Valencia geweest. Naar Napels. Naar Capri.
2: Valencia. Ja.
1: En nu is het al even geleden. Dus we moeten
0: ook iets met vogels dan?
2: Nee,
0: gewoon.
1: Dan noemt vogelweekend, omdat het eerste weekend was... In principe vogels gaan spotten.
0: Prachtig.
2: De bedoeling was, ik organiseer het eerste en dan de andere drie volgen. En dan ben ik terug aan de beurt. En
0: vandaar.
2: Ja. We doen het eigenlijk in consensus. Ja.
0: Om maar te zeggen, jullie doen heel veel samen. Jullie hebben ook gelijkenissen. We gaan naar een belangrijk moment. Ik kan iets magisch met de zandloper. Ik kan de tijd stilzetten. Ik ga dat nu even doen. Tijd staat stil. In welk jaar zitten we?
1: 2007.
0: Ja. 2007. Dat is welk jaar voor jou, Stefanie?
1: Het jaar waarin ik op kot zat, denk ik. Het tweede jaar al dan. Ja, in Leuven.
0: Mm-hmm. En bij jou, Annelien?
2: Ik was toen net verkozen als Miss België, denk ik.
0: Oké. Okay. Ja. We weten waar we zitten. 2007. De tijd loopt verder. Waarom was dat kot zo belangrijk voor jou, Stefanie?
1: Ik denk dat dat de eerste keer was dat ik vrijheid proefde. Ik was, dus zoals we zeiden, nogal beschermd opgevoed.
0: Ja.
1: En ik had het gevoel dat ik zo wat vast zat in West-Vlaanderen. En die puberteit was een moeilijke periode. Die lagere schoolleeftijd was een moeilijke periode. Ik dacht, ik wil zo ver mogelijk van West-Vlaanderen of van alles wat met West-Vlaanderen te maken heeft. Dus iedereen ging naar Gent studeren. En ik dacht, ik ga naar Leuven. Want dat is het verst van allemaal.
0: En hebben die vrijheid geproefd ook?
1: Absoluut. Maar ik was braaf. Ik was een braaf student. Maar het was meer het gegeven om alleen te mogen wonen. Om ergens in een omgeving te zijn waar dat niets te maken had met mijn jeugd. Dat ik helemaal opnieuw kon beginnen precies.
0: Mm-hmm.
1: Ik echt mezelf kon zijn. Of kon ontdekken wie dat ik zelf was. Zonder al de druk van buitenaf. Of de mensen van buitenaf of zo die een mening hadden.
0: En heb jij er ooit over nagedacht om je in te schrijven voor Miss België bijvoorbeeld?
1: Nee.
2: Ken je Stefanie een beetje?
1: Nee.
0: Antwoord is duidelijk nee. Ja, jij dus wel.
2: Stefanie ging zelf niet door de preselecties geraken, denk ik. Niet omwille van je uiterlijk.
1: Ja, dank u.
2: Natuurlijk ben je prachtig.
1: Ja.
2: Maar er is een... Het er een bepaald...
1: Het is niet mijn ding.
2: Dus, het is wat. Nee.
0: Je hebt er een bepaalde...
2: Je moet kunnen zwijgen af en toe. Je moet gewoon even je mond kunnen houden soms. En
1: je moet kunnen dingen verdragen. Dat,
2: en ook soms dat gewoon knikken en lachen en denken... Oké, weet ik, denk er het mijne van en prima. En Stefanie kan dan heel moeilijk.
0: Heb je dat zoveel gehad? Want ik herinner mij, in 2007 ben je ook bij mij in de radiostudio geweest... om je Crêpe Suzette klaar te maken.
2: Ja.
0: Dat ik dacht van, maar Crêpe Suzette als Miss België, hoe goed was dat? Dus jij hield daar toch veel minder rekening mee dan?
2: Maar... wij zijn heel nuchter West-Vlaams opgevoed. En ik dacht toen, je moest dan inderdaad iets brengen. Geen kat die ooit had gedacht dat ik door die selectie ging raken. En dan worden Miss West-Vlaanderen. En dan worden automatisch wel gecatapulteerd naar die nationale verkiezing. En dat was er ook heel snel. Ik denk anderhalve maand na West-Vlaanderen moesten wij dan al die finale show doen. En ik weet nog dat ze mij vroegen van ja, wat kan je het best? En ik dacht, ja, koken. En ja, dat klinkt ook weer heel belachelijk waarschijnlijk. Een uitspraak dat we als vrouw anno 2026 misschien niet meer mogen doen. Maar wij kunnen echt
1: heel goed in koken.
2: Ja, wij kunnen echt ook heel goed koken. En ik dacht, oké, wat kan ik brengen dat mij ook gaat kalmeren op dat moment? Want
1: je wordt zenuwachtig op zich.
2: Ja, ik was kei zenuwachtig.
1: Maar zo die typische Miss België ding, dat is ook niet voor u. Zo in een modeshow of een dansk. Please,
2: ja,
1: geen dansk.
2: Ja.
1: Dat ging wel heel goed
2: heel
1: geweest.
2: Grappig zijn.
1: Ging heel grappig geweest.
2: Moest en dan een monoloog is gewoon mega saai. En dan zingen, oké, maar dat wilde ook niet.
1: Dus jij dacht koken?
2: Ik doe koken, ja, voilà.
3: Maar op welke manier heb je haar gesteund toen?
2: Niet.
1: Ik zat op kot.
2: Niet.
1: Maar ja, ik zat op kot, ik zat te Leuven, ja, dat was uw ding. Niet, ja, ben ik naar uw shows komen kijken, dat wel.
2: Ja, ben ik gewoon kijken?
1: Ja, West-Vlaanderen.
2: Nee.
1: Denk het, West-Vlaanderen zat ik in die zaal, want ik vond dat super saai. Ik herinner me dat nog. Maar dus België zelf, niet. Nee.
2: Oké, allee, lang verhaal kort. Het was een overwinning.
1: Mentaal heb ik haar gesteund.
2: Van verre, zo.
1: Vanuit de zetel.
3: Ja, want er is nog altijd veel rond te doen. Zou je het opnieuw doen?
2: Ja, absoluut. En ik ben het er ook niet volledig mee eens. Maar dat is misschien voor een andere show een keer. Ik ben het er ook niet volledig mee eens wat ze allemaal zeggen. Want, oké, weet je, in dat jaar moet je altijd, zeker ik ook, we hebben ook nogal een sterk karakter, je moet dingen doen ja, dat je minder leuk vindt. Dat is ook gewoon zo. Maar het commercieel oogpunt of standpunt bouwde echt een netwerk op die onbetaalbaar is. En dan ja, ben ik natuurlijk een zaak beginnen uitbouwen daarna. En uw contacten dat je dan kunt ja, gebruiken in een positieve, ja, in een positieve zin. Ja, dat kun je, als je gewoon studeert en je blijft onder de kerktoren zitten. Ja, nogmaals, dat is een portefeuille aan dat je nooit kunt opbouwen, moest je dat niet doen. En ik denk dat je kunt dat op een slimme manier inzetten of je kunt denken, sorry, moest ik iemand voor de borst stoten. Ah, ik krijg nu een kroon op mijn hoofd en voor de rest, alles komt nu gewoon in mijn schoot geworpen. Maar dat is niet. Wij hebben altijd hard gewerkt. Hè. We hebben ook altijd een fulltime job naast alle media. Mm-hmm. Je moet er wel iets voor doen. En in dat jaar zelf, ik was nog de laatste dag, ja, ik was nog de laatste bij VTM. Ik weet nog dat ik 365 dagen opdrachten had. Minimum 2 per dag. Minimum. En ik vond dat een heel pittig jaar. En nu is dat veel minder. Ligt dat aan de organisatie, aan de meisjes, aan de, ik denk dat dat meer de tijd is waarin,
3: de tijd
2: dat we,
3: ja,
2: waarin dat we leven. En misschien kan er wel wat en verbeterd worden of een beetje gemoderniseerd worden.
3: Moet ik jou zeggen, ze moeten niet klagen.
2: Ik denk dat het is een beetje Temptation Island. Iedereen die meedoet, weet wat er aan te wachten staat, denk ik.
3: Heb je nog net Miss België vergeten met Temptation Island al in Corvid?
2: Misschien was dat niet het beste.
3: Jawel.
2: Je hebt het gezegd. Ik heb het gezegd. Ik heb heel veel interviews moeten doen vorige week. Nog over een programma. En ik denk, ja, bezin eer je begint. Maar als het ook doet, weten waar dat er u te wachten staat. En dan weet je ook dat er veel.
1: Weet je dat echt?
3: Ja, die zijn, je weet het toch nooit. Want ja, jij bent ook hobbykok van Vlaanderen. Best hobbykok van Vlaanderen geworden.
1: Ook tweede.
3: Ja. Tweede, bijna gewonnen. Ja. In mijn hoofd was je gewonnen.
1: In mijn hoofd
3: maar,
1: ook.
3: Ja, maar Stefanie, jij wordt dan ook bekend. Je weet toch niet wat je overkomt dan?
1: Nee. Nee, en dat was heel eventjes, dat heeft niet zo lang geduurd, maar ik vond dat wel heel plezant. Omdat die job dat ik toen deed, dezelfde job dat ik nog altijd doe, dat is mijn psycholoog in een, voor jongeren die onder toezicht van de jeugdrechtbank staan, en dat is een harde job, de sociale sector, daar krijg je geen cadeaus, daar krijg je geen complimenten, daar moet dat doen omdat je het wilt doen. Mm-hmm. En dan kom je in die media terecht. En ik vond dat wel, dat was zo'n soort vakantie op dat moment. Overal waar je komt, komen mensen zeggen hoe mooi dat je eruit ziet, hoe goed dat je het doet, hoe fantastisch dat je wel niet bent. En ik dacht, oeh, dat deed deugd zo. En dat heeft ergens wel, omdat Annelien heeft dan een keer aangehad, ik had wel wat moeite om zo veel zelfvertrouwen te hebben of om mezelf op een positieve manier te zien. En dat heeft wel geholpen. In die zin, opeens kon ik dingen en ging dat allemaal vanzelf. En zeiden mensen ook dat ik het goed deed. En werd dat dan ook bevestigd als ik het zelf deed. En dat hielp wel, denk ik. Ik vond dat een leuke periode. Maar ik zag dat meer als een vakantie. Dus dat is niet zo dat dat dan mij helemaal veranderd heeft, behalve in de zin dat ik wat meer zelfvertrouwen gekregen heb.
4: Peter van de Veire

0: duwen.
1: De zussen Korevit zijn alle twee gescheiden en kinderen van gescheiden ouders. Een heftige scheiding. Maar tijdens de vorige kerstperiode is er iets heel moois gebeurd. Maar eerst wou Annelien nog iets vertellen over de huidige generatie jongeren.
2: Ik denk dat de mindset van deze generaties...
3: Let op, hè.
2: Een beetje misschien is als ze deelnemen aan een programma toekoer, dat ze denken van oké, nu ben ik bekend en nu wordt het allemaal gewoon in de schoot geworpen en wordt het gegeven. Maar dat is niet.
1: Jij werkt veel met jongeren, Stefanie. Mm-hmm. Merk je dat ook?
3: Ja, mijn jongeren zitten natuurlijk in een...
1: Dat is een andere situatie.
3: Ja, een situatie.
2: Ja. Ja, ik moet zeggen dat die wel iets hebben van... Ik moet het niet zelf doen. Het komt allemaal wel een beetje in orde dan. Of het volgt wel. Die hebben niet zozeer een duidelijk toekomstplan, zoals dat wij wel hadden. Mm-hmm. En ik denk ergens dat dat ook niet helemaal hun schuld is, maar dat dat meer te maken heeft met het maatschappelijk klimaat, waarin, als je weet... Ik mag werken zoveel als ik wil. De kans dat ik ooit een huis ga kopen is heel klein. Of de kans dat ik financiële zekerheid ga hebben als ik alleen blijf of zo is heel klein. Waarom zou je dan heel hard je best moeten doen om iets op te bouwen? Als je denkt van oké, ik heb maar één leven. Ik ga er gewoon van genieten. Ik ga niet werken om een huis te kopen. Ik ga niet werken voor het pensioen van God weet wie. Ik ga gewoon zorgen dat mijn leven leuk is.
1: Heb je gelijk?
2: Ik denk ergens wel. Het is een andere mentaliteit dan waar wij mee opgevoed zijn. Dus soms vind ik het moeilijk om mij daarin in te leven. Maar als ik dan denk hoe moeilijk dat ze het hebben, dan begrijp ik het wel.
1: Begrijp je het wel, ja. Ja. Ja, nog even over jullie opvoeding, jullie ouders. Die zijn gescheiden wanneer?
2: Toen ik in mijn, tussen in mijn eerste kan en tweede kan zat.
3: 24 jaar geleden.
1: Ja.
3: 24 jaar geleden.
2: Dus papa Robert wordt 30, dus...
3: Robert was 24.
2: Ja, okay, ja.
1: Moeilijke scheiding?
2: Ja. Ja, daar hebben ze niet zo goed aangepakt.
3: Nee, dat was een vechtscheiding.
2: Ja, dat was echt een typisch.
3: En dat heeft heel lang geduurd.
2: 14 jaar.
3: Ja.
1: Het heeft 14 jaar geduurd, voor die scheiding uitgesproken was toch niet? Of,
2: Jawel, hè?
3: Ja.
2: Ja, maar nee, het is rapper uitgesproken geweest. Ik had al verbouwd, ik was al getrouwd. En dan was het uitgesproken. Dus dat was 2012.
3: Ja, dat doet er niet toe. Dat is gewoon eindeloos lang geduurd.
1: Hoe is een band intussen?
2: Tussen papa en mama? Nu
3: beter.
2: Is het beter sinds een jaar. Want onze andere zus is heel ziek geworden vorig jaar met kerst. Heeft een heel gevaarlijke operatie ondergaan. En ik denk dat dat ervoor gezorgd heeft dat in de familie dat het opnieuw duidelijk was waar dat de prioriteiten lagen. En sindsdien komen die overeen.
1: En zijn die elkaar gaan opzoeken of hebben jullie dat geregeld?
2: We hebben dat misschien een beetje geregeld.
3: We weten nog met kerstavond.
2: Ja. Ja, mama zat alleen met kerstavond. Lieslotte lag in het ziekenhuis. Die is geopereerd geweest op kerstavond, 24 december. En we gingen normaal zien kerstavond vieren met papa. Want dat was zo om het jaar afgewisseld. En mama zat alleen. En dan denk ik wel gebeld naar mama van... Is het niet tijd om u erover te zetten? Dan kunnen we niet gewoon allemaal samen... Ja. Lieslotte ligt in het ziekenhuis in Leuven. Kunnen we niet gewoon allemaal samen zitten? Want ik denk dat er wel belangrijker dingen zijn dan dit. Dat was een beetje raar. En ook heel die sfeer.
3: Onwennig in het begin, maar ondertussen.
2: Intussen
3: is dat wel leuk.
1: Maar het is wel mooi dat na zoveel jaren dat mensen opnieuw kunnen samenkomen.
2: Ja, maar ook voor ons, hè, want ze hebben nu eenmaal 4 kinderen gemaakt. Er zijn ook al kleinkinderen. Lieslotte en ik dan hebben kinderen. En communiefeesten, verjaardagen. Hè. Onlangs, mijn dochter is 15 geworden. Mm-hmm. Dan geven en drink. Vroeger was dat, ja, oké. Mama komt, ja, papa vindt het erg. Je voelt die spanning, dan zijn ze wel in één ruimte.
3: En we zijn dan met 4 kinderen, dus dat was dan 2 moeten bij papa staan, 2 moeten bij mama staan. En om de tijd moeten we dan verdelen, want ziet dat we meer bij een dan bij een andere staan, gaan ze boos zijn.
2: En zij hebben dat misschien zo niet aangevoeld, maar wij voelden ons wel verplicht om dat zo te doen.
1: Ik denk dat zij dat ook hebben aangevoeld.
2: Ja,
1: denk ik wel.
2: Dat kan. Maar we zijn alleen maar blij dat nu...
1: dat het in orde is.
2: Ja, en nu inderdaad, met het verjaardagsfeestje van Helena, en die eigenlijk met 3, mama en stiefmoeder staat er dan ook, plus mama, sorry, staat er dan ook bij. En die staan dan met 3 gewoon samen. En dan geeft Carmen, mijn stiefmama, een complimentje op hoe dat mama eruit ziet en omgekeerd. Niet dat het super spontaan verloopt, maar
3: de
2: ze doen hun best.
3: Voilà.
1: Er is iets nieuws gekomen, zeg maar.
4: Peter van de Veire en de Zandloper.

Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Pitloze witte of rode druiven. 2 bakjes van 500 gram voor maar 3 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag.

0: Annelien en Stefanie Korevits zijn zelf gescheiden. En Annelien blijkt heel hard voor zichzelf te zijn. Want de kinderen mogen er geen last van hebben. Jullie zijn ook alle twee gescheiden?
1: Ja. Ja.
0: Hoe moeilijk waren jullie scheidingen?
1: De mijne
0: Als je
1: was,
0: dat dan vergelijkt?
1: De mijne was zeer amicaal en zeer vriendschappelijk.
0: En is dat dan ook door wat je gezien hebt thuis?
1: Absoluut. Ik heb gezegd, ik zei tegen Simeon, nooit ga ik het doen zoals mijn ouders, nooit. En dan was inderdaad, we komen nog altijd overeen. Dus dat is geen probleem eigenlijk, niets.
0: En zo handig. Mm-hmm. Nu, je hebt twee kinderen, zegt daarnet, dochter van 15.
2: 15 en 11.
0: Vijftien en elf. Zou zij ooit Miss België mogen worden?
2: Moest ze echt willen deelnemen, mag ze. Ik denk dat alles staat of valt met de manier waarop dat je erin stapt. Mm-hmm. Hè? Zonder dat je geen verwachtingen hebt. En je denkt gewoon van, oké, alles wat er komt is een plus. En ik kies dan wel wat ik wel of niet wil doen. Want ik heb nog altijd mijn backup. Dan mag dat zeker.
0: Maar luister die naar jullie podcast?
2: Ik
1: vind dat cringe.
2: Ja en nee, want natuurlijk, wij keuren het goed of wij luisteren ter goedkeuring.
0: Ja.
2: En dat gebeurt heel vaak, ofwel in de auto, ofwel in de keuken. En dan luistert ze wel.
1: Maar er zijn wel veel 15, 16-jarigen die luisteren. Want de kinderen van mijn vriendinnen, die zijn ongeveer, die hebben dezelfde leeftijd. En die luisteren wel allemaal. Maar Elena...
0: Maar is dat dan om hun ouders te begrijpen, of waarom luisteren ze
1: nee,
0: dan?
1: Ik denk dat ze ons zien als zo... Een soort gids misschien in hoe dat leven van een vrouw er kan uitzien. Of
0: gezellige ook, gids ook, hè?
1: Ja, en omdat we het ook gewoon zeggen zoals dat is. Dat wat educatief is, maar op een zeer entertainende manier.
0: En ook heel nuchter, hè?
2: Ja. Heel nuchter, ja.
0: Nee, ik bedoel echt nuchter. Je zijn.
1: Ja.
0: Als ik luister, denk je van... Maar zo nuchter kun je toch niet in het leven staan?
1: Ja, toch wel.
0: Ja.
1: Toch. Ja, dat is echt de West-Vlaamse manier van opvoeden.
0: Nou, jullie benen toch ook af en toe?
1: In de auto, ja. Als er niemand ziet.
2: Alleen.
0: Echt? Ja. Ah, jullie weten nooit jij weet nooit waar je kinderen bij zijn?
1: Nee, nooit. En dat is een fout, hè? Dat is een grote fout. Dat is een grote fout, want hun papa bijvoorbeeld doet dat af en toe wel. En dan kreeg ik...
0: Je hebt nu wel even met je ogen gedraaid.
1: Nee.
0: Ja, jawel. Als Olivier nu luistert, denkt hij van allee.
1: Ik vind het vooral grappig dat je zegt dat Olivier Weens
2: in alle toonaarden.
0: Er is beeld bij aan de
1: nee, er komt... Shit. Er komt... Nee, nee. Zie je wel hoe goed als ik alleen... Nee, nee. Je hebt dingen gezien dat ik niet...
2: Er komt...
1: Wacht.
0: Ja.
1: Ik wou een punt maken.
2: Doe maar.
1: Als je te weinig emotie toont als ouder, ik zal het maar veralgemenen, en de andere doet het wel, dan denken ze, die heeft het lastiger. Die andere heeft het lastiger en och arme, en we moeten meer... Ja, of dat nu papa of mama is, we moeten de huiler meer verzorgen. En dat heeft een van mijn kinderen mij ooit...
2: Zeer, blijter, mijn lievertje van blijter.
1: Zeer duidelijk verteld van... Ja, maar mama, jij hebt het toch niet lastig? Want ja, jij huilt ook nooit. En dan dacht ik, oké, fout van mezelf. Ja.
0: En wat heb je daarop gezegd dan?
1: De waarheid. Dat mama wel huilt, maar dat mama altijd sterk is voor de kinderen. En dat ik niet vind dat zij mij moeten...
2: Troosten.
1: Ik vind dat dat omgekeerd is, dat dat de rol is van de ouder om dat te doen. En dat ze ook al genoeg hebben meegemaakt. Een scheiding is nooit leuk voor kinderen. Mm-hmm. En dat dat niet hun taak is. En dat ik dan wel verdrietig zal zijn bij andere mensen.
0: Begrepen ze dat?
1: Ik denk dat wel. Ze zijn niet dom, dus ik hoop het. Ja, ik denk wel dat dat binnenkwam.
0: Zijn jullie ooit echt kwaad op elkaar, Stefanie?
1: Ja. Zeker.
0: Ah ja, waarover?
1: Ja, stomme dingen, denk ik. Als we veel, heel veel bij elkaar zitten. Of nu, we werken ook nu samen, hè, dus ja. we komen nog altijd heel goed overeen. Maar het is ook niet zo evident om te werken met familie. Nu, dat lukt al wel heel goed. Maar soms is dat gewoon te veel. En dan heeft Annelien haar

0: En dan over de echte moeilijke beslissingen
1: doen we het samen.
0: Doen we samen. Ja. Maar dat is ook prima. In het begin was dat nog een beetje zoeken van...
1: Mm. Ja, voilà. En dan als we wat moesten zoeken, dan komt dat wel een keer. Maar dan laten we elkaar best even gerust, 2 dagen of zo. En dan mis ik haar keert. En dan beginnen we, sturen we wel een berichtje. Alles oké? Okay? Ja. We gaan erover praten, zeker. Ja. En dan praten we het uit.
2: En is er al ooit een periode geweest dat jullie elkaar een week of een maand niet gehoord hebben?
1: Nee, dat gebeurt nooit.
0: Nee, geen een van de vier ook.
1: Nee, nee, nee. Nooit. Dat gaat niet. En ik voel me ook echt aan mijn tante gedaan dat ik haar niet hoor. Dat speelt constant in mijn hoofd van, er hangt daar iets. Dat moet opgelost worden. Ik kan nooit, zouden we het zo ver laten komen dat dat...
0: Ja, er zou heel veel moeten gebeuren, ja. Maar ik kan me dat ook niet inbeelden.
2: Nee. Zijn jullie bang voor de dood?
1: Ik wel. Ik ben bang voor af te zien voordat ik dood ga. De dood zelf, ja, je weet het niet. Hè. Maar
0: ik heb zo'n boek,
2: aftakelingsproces. Nee, Annelien, ja.
0: Ik heb zo'n boek, allemaal verschillende manieren om dood te gaan. En wat dat dan doet met je lichaam.
1: Vrolijk boek.
2: Wat?
1: Ja.
2: Leg uit.
0: Nee.
2: Ja.
0: De tijd is bijna op. Maar ik ben bang voor de dood, om te antwoorden op je vraag, omdat ik 2 kinderen heb. En moest ik nu sterven, dan weet ik dat ze nog niet zelfstandig genoeg zijn om door het leven te kunnen gaan op de manier waarop ik denk dat ik ze nog een beetje moet bijsturen of een beetje kan begeleiden, is beter. Dus ik wil nu nog niet sterven.
1: Ja, ik ook niet. Liefst niet. We zijn nog te jong, hè.
2: Maar de zandloper is net helemaal doorgelopen, dus jullie leven is even voorbij. Dankjewel, Annelien. Dankjewel, Stefanie.
0: Graag gedaan.
2: Wil je het verhaal van de zussen Korevits opnieuw horen of de andere gesprekken bij de Zandloper, dan zit je goed bij VRT Max. En vanavond kun je kijken naar het volledige gesprek bij ons op VRT 1 na het journaal Laat.

0: Zandloper.
1: Reddig weekend.
2: VRT
1: Radio 2.
3: Ah, meisje, wat ben jij dat zit?
4: Amai, Jeanette, zijn het haast al voor een zee?
3: Kom maar bij. Kom zo wat aan.
5: Thuiszorg, familiezorg is er voor jou. In je vertrouwde thuisomgeving. Aandacht en zorg voor jong en oud. Gewoon bij je thuis. Heb je thuiszorg nodig? Of wil je meewerken? Alle info op thuiszorgfamiliezorg.be. Thuiszorg, familiezorg. Vertrouwd en dichtbij.
6: Wat eten we vandaag?
4: Ja, wat eten we vandaag? Geen idee? Open de dagelijkse kost-app en laat je inspireren.
6: Onmisbaar in de keuken.
4: Er is voor ieder wat wils, op elk moment. Stel eenvoudig je weekmenu samen en maak meteen je boodschappenlijstje. En tijdens het koken? Dan helpen de stap-voor-stap video's en de AI sous-chef je verder. Van inspiratie tot een heerlijk gerecht op tafel. Wat eten we vandaag? Laat je inspireren door de dagelijkse kost-app.
6: Gratis en voor niks.
7: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw

0: Laat vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels in West-Vlaanderen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
1: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. In Franstalig België start morgen het nieuwe schooljaar al. Het vorige eindigde erg woelig omdat er veel protest was tegen de besparingen door de Franse gemeenschapsregering. Het lijkt erop dat de onrust nog niet gaat liggen. Twee organisaties, van mensen uit het onderwijs en van ouders, willen doorgaan met hun verzet. De vakbonden hebben ook al stakingsaanzeggingen ingediend tot eind september. Bijna 7 op de 10 van de buitenlandse bestuurders betalen hun Belgische verkeersboete. Van de Nederlanders meer dan 8 op de 10, maar van Franse overtreders nauwelijks de helft. Niet alle overtreders worden namelijk gevonden in de Europese gegevensbank. En ook andere Europese landen scoren niet allemaal even goed, vertelt Edward Landsheere van de overheidsdienst Justitie.
1: Ja, we zien dat er aanzienlijke verschillen zijn binnen Europa. Nederland zit met ongeveer 86% helemaal bovenaan. Terwijl voor landen zoals Bulgarije zitten we ongeveer met een betalingspercentage van 27%. Roemenië 37%. Dat zijn duidelijk lagere percentages. Maar je moet die percentages ook altijd bekijken samen met het aantal boetes. We zien dus eigenlijk dat het gros van het aantal overtredingen wordt steeds gepleegd door onze buurlanden.
0: Canada gaat over 2 weken invoerheffingen invoeren op staal, zuivel, landbouwwerktuigen en elektronica uit Amerika. Vrijdagavond sprongen de gesprekken tussen de twee landen op de valreep af. Amerika verhoogde daarop de invoerheffingen voor Canadese producten naar 50% en Canada besliste gisteren om hetzelfde te doen. Volgens professor politieke wetenschappen Ruud Dassonville van de KU Leuven was het belangrijk voor Canada om een sterke reactie te geven op de Amerikaanse verhoging. En zal de economische schade op korte termijn nog meevallen?
2: Uiteraard zal er een grote economische kost zijn. Zullen een aantal sectoren, zullen daar jobs op het spel staan? En zal het een aantal provincies in het bijzonder treffen? Quebec, Ontario vooral. De auto-industrie bijvoorbeeld in Ontario, die zal hiervan afzien. Maar door te antwoorden met tarieven, door nog een aantal wapens achter de hand te houden, veronderstel ik dat de Canadezen hopen dat hier uiteindelijk toch nog op een of andere manier een uitweg uit te vinden valt.
0: En de Amerikaanse president Trump heeft vorige maand meer dan 1000 beurstransacties gedaan. Samen goed voor meer dan $260 miljoen. Dat blijkt uit een financiële verklaring. De handel roept vragen op over mogelijke belangenvermenging. De president verdiende vorig jaar ruim $1,4 miljard met de handel in cryptomunten, terwijl zijn regering de regels voor de cryptohandel had versoepeld. Het Witte Huis zegt dat Trumps beleggingen onafhankelijk worden beheerd. Brede opklaringen, op de meeste plaatsen droog tot 21 graden. Morgen meestal zonnig en tot 22 graden. De dagen daarna geleidelijk wat warmer. Donderdag tot 27 graden met soms buien. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 2 Kickstart.
4: Caroline de Bekker.
5: Een goeiemorgen, alles rustig op de weg en ook hier aan de zee. Het volk druppelt binnen en jij mag hier platen aanvragen, want dit is Radio 2 Kickstart. Wat kan ik voor jou draaien en waarom? Stuur maar door.

Calvin Harris en Dua Lipa met One Kiss. Elke zondag deze zomer mag jij de platen zelf kiezen hier bij Radio 2 tussen 1 en 3. Dus we zijn vertrokken. Wie wil jij eens blij maken met een plaat? Of is het zelfliefde? En wil je een plaat aanvragen voor enkel en alleen jezelf? Het kan allemaal. Stuur mij een goede plaat door via de Radio 2-app of via Radio 2 op VRT Max. Kan je een berichtje sturen naar mij. Ik zal zelf beginnen, want ik moet eerlijk zeggen, ik heb een geweldige buurman. Hij is al goed in de 70, maar hij helpt mij heel vaak met klusjes rond het huis. Deurbel fixen, rolluiken inspecteren, de takken in de tuin verhakselen en zo. William de Vriend heet hij. Beter een goede buur dan een verre vriend, denk ik altijd. En William die is gek van de muziek van Eddie Cochran. Deze bijvoorbeeld. Summertime Blues.

0: help you, son, but you're too young to vote.
1: Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues.
2: Als je zelf twee linkerhanden hebt, dan moet je gewoon goede buren hebben. Dankjewel, beste William. Deze was voor jou, Eddie Cochran en Summertime Blues. En ze komen binnen, ze, hier in de Radio 2-app. Nele van de Kasteel uit Damme. Die heeft twee neefjes, Hakon en Alex. Die zijn 5 en 3. En die kunnen deze plaat bijna volledig uit hun hoofd meezingen. Zonder één woord Engels te kennen. Yeah. Voor hen deze Kiss en I Was Made For Loving You. Go, jongens.

0: Hoeveel mensen hebben wel geen Engels geleerd? Engels met haar op. Door naar muziek te luisteren vroeger. En dan later te denken, ah, maar dat zingt hij. Dat is iets anders. Oké, we zijn 10 minuten ver in dit programma. Allee, pak weg 13 minuten. En 1 plaat is al 3 keer aangevraagd. Die is altijd zeer, zeer populair bij bezoekprogramma's. Marijke de Kleer, haar ouders, Patrick en Lieve, die zijn vandaag 45 jaar getrouwd. Vandaar dus wordt die plaat aangevraagd. Ook Mieke Wilberts uit Tremelo wil hem horen voor haar zoon, die vandaag jarig is. En Sophie Verzieren uit Oudenaarde, die is op de weg met haar man op baan naar Dardenne voor een week. En zij willen allemaal...
1: Radio 2 Kickstart.
2: Caroline de Becker. VRT Radio
0: 2. Marco Schuitmakers en Engelbewaarder.

gevaar is als je dit draait, dat er dan ineens een waterval aan openingsdansen wordt aangevraagd. Maar kom, het mag allemaal, hè. Jampy Wolfs uit Hoeselt, die is vandaag getrouwd, 46 jaar lang met zijn Rosita. Dit was hun eerste dans en daarom dus Tiamo van Umberto Tozzi. En Inge Peters uit Duffel, die wil gewoon voor haar vrienden Pommelina vragen.

0: Ah, die wordt eindelijk nog eens aangevraagd. Notorious van Duran Duran door Christel de Prater uit Bertum. Die is onderweg van Spanje naar Blankenbergen. Wat is dat gerommel hier in de studio? Dag Jean-Marie.
1: Goedemorgen.
0: Pak de micro maar even vast.
1: Dank je.
0: Ik dacht, wat dat gerommel hier, waar dat gerommel. Jean-Marie, je bent even op bezoek gekomen.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja, ik heb jou even nodig.
1: Ja.
0: Ik heb hier twee keer ABBA aangevraagd gekregen. Twee keer. En dan denk ik, welke moet ik nu kiezen? Want het is een beetje een ambetante, hè? Mamma Mia of Dancing Queen? Wij kunnen daar geen keuze in maken. Dat is voor ons heel moeilijk.
1: Ik had eerst gedacht aan Mamma Mia. Maar als ik bijna erin zie, mijn echtgenote was jarig, eergisteren. En zij is een dancing queen.
0: Ah, zij is een dancing queen. Allee, dan zal toch Philippe de Haan zijn die zijn dancing queen ook krijgt. Hoe heet jouw vrouw?
1: Mintje.
0: Mintje.
1: Ja, ze kijkt nu boven eigenlijk. Want wij kijken ook iedere dag naar tv.
0: Ja.
1: Dus ze kan zo kijken op tv of ze kan kijken naar hier. Van op het balkon.
0: Ah, ik dacht al dat hij gestorven was. Dat je daarom zei, ze kijkt van boven naar ons. Ik dacht,
1: Nee, van op negen.
0: Ze zit hier op het balkon in Blankenbergen.
1: Ja,
0: inderdaad. Dag Mientje, hallo. Is ze aan het kijken via het balkon of via televisie?
1: Via televisie en misschien via het balkon. Nu het kan.
0: Mientje, ik ben zo blij dat je er nog bent.
1: Dank u.
0: Merci voor het bezoekje, Jean-Marie.
1: Graag gedaan.
0: En welke plaats wil jij daar thuis horen? Stuur hem door via de Radio 2-app. Maar Jean-Marie, leg die micro nu eens rustig weg.

Chabouzé en A Bar Song. Aangevraagd door Madinette uit Willebroek. Voor haar familie, voor alle vrienden en voor iedereen van Ferm Blaasveld. Dankjewel Maddy voor deze song. Karin Godijns uit Anzichem, die zit momenteel in Spanje. En die zegt, met deze hitte kijk ik zo uit naar de regen. Wat een omgekeerde wereld. Wij verlangen hier naar de regen. Ja, hier is, het is hier perfect, jongens, in Blankenbergen. Trouwens, warmer dan in binnenland, heb ik gehoord. Dus Karin, echt, pak je valiezen en kom terug. Het is echt. Maar ze mist ook een beetje haar dochter Jelle en de kleinkinderen. En daarom, voor hen, plaatje van Elton John. Kennen de kleinkinderen eigenlijk Elton John nog? Dat vraag ik mij af. Alles begint bij een goede muzikale opvoeding.

0: Elton John en I'm Still Standing. Ja, we staan hier nog altijd aan de zee. Straks worden de 10 finalisten van VRT Zomerhit bekendgemaakt tussen 1 en 4 hier op Radio 2. Dus het wordt een hele spannende dag hier. En ik moet hier zeggen, hier komen zoveel kinderen binnengewandeld in de studio altijd. Maar ik heb nog nooit een 90-jarige in mijn studio gehad, denk ik. Allee, het is te zeggen 90 en een half. Dag Oscar de Bosser.
1: Allee, jongen.
0: Ça va?
2: Ja.
0: Goedemiddag.
2: Ja, goed. Alles goed, ja.
0: Alles in orde?
2: Ja.
0: Kom jij speciaal naar hier voor Radio 2? Of ben je op vakantie?
2: Op vakantie, ja.
0: Fantastisch. Wat ben je vandaag van plan? Goeie wandeling maken?
2: Ja, we zijn 5 dagen geweest hier in Brengenberg. Hè.
0: Nou, met een goede regenjas.
2: Op de camping, ja.
0: Op de camping?
2: Ja.
0: Schitterend. Echt.
2: Ja.
0: Oscar, kan ik jou blij maken met een plaat?
2: Ja.
0: Met een nummer. Welke plaat kan ik voor jou draaien? Oscar is een beetje doof langs de ene kant.
2: Nee, in Blankenberg, hè.
1: Ja, maar één niet ginder wat dat gewoontje.
0: Oscar, kom even jouw aandacht. Welke plaat mag ik draaien voor jou? Welke artiest?
2: Ja. Ik hoor niet goed. Ik heb mezelf ogen, dat ik moeilijk hoor.
0: Het is niet erg. Ik hoor ook niet goed, Oscar. Het is niet erg. Maar als we elkaar maar begrijpen. Daar straks... Wat je wilt Tura gezegd, dus die staat al klaar.
1: Voor de mensen van de maandag.
0: Zeg,
2: dag.
0: Een fijne dag, hè, Oscar.
2: Ja, van maandag.

was speciaal voor Oscar. Oscar, 90 jaar en een half. Hier voor de eerste keer op Nationale Radio. Voor de Marentak in Halle, dat is een woonzorgcentrum waar hij verblijft. En hij wou het graag aanvragen voor alle bewoners en voor mensen die daar aan het zorgen zijn. Dus dankjewel, beste Oscar. Maak er nog een fijne vakantie van hier in Blankenbergen. En ondertussen gaan de verzoekjes hier gewoon door. Hè. Freddy van Wijmeers uit Putten bijvoorbeeld, die wil deze aanvragen voor zijn vrouw Linda. Een dikke vette beat voor zijn vrouw. Helene Fischer. Ademloos, durg die nacht.

Shakira. En Waka Waka, aangevraagd door Hilde Jakkers uit Menbrugge. Voor al haar drumsfit-collega's en de lesgever Els Vaas. En ze zegt, ik ben zo blij dat ik straks weer kan starten met de lessen. De zomer heeft lang genoeg geduurd. Straks weer een workout met drumstokken op een fitnessbal. Tja, wat gaan ze nog allemaal uitvinden? Drumstokken op een fitnessbal. Hey, als maar plezant is. Manuela van Hoven uit Sint-Gillis-Waas. Die wil een plaat vragen voor, of aanvragen voor haar buurman Nancy. Want Nancy, haar hond en levensgezel, is... ze hebben die moeten laten inslapen. De hond, hè, niet Nancy. En die hond die was maar 5 jaar. Dat is veel te vroeg. En ze zegt, ik wil haar graag een hart onder de riem steken met de volgende plaat.

Fanny uit Gent vraagt hoe het weer hier is bij ons. Want daar kom ik zeker eens langs, zegt ze. Is niet ver, hè, van Blankenbergen. Ze vraagt ook een liedje aan van Clouseau. Kan allemaal. Komt eraan. En maar het is hier lekker weer. Echt, kijk eens even op canvas, beste Fanny. Op canvas zie je dat het hier een lekker weertje is. En we gaan straks speciale dingen hier doen aan de studio. Dus ik zal het zo dadelijk even uitleggen. Het is niet zo.

0: Dankjewel, Fanny Maas uit Gent, om die aan te vragen. Domino van Clouseau. Trouwens, straks maken we de 10 finalisten bekend van VRT Zomerhit. Dat zal tussen 1 en 4 zijn. Fanny vroeg zich af, moet ik eens niet langskomen als het lekker weer is? Natuurlijk, Fanny, neem misschien ook je schepje mee, want je gaat de 10 finalisten moeten opgraven op het strand. Samen met Niels, Siska en Zita. Dat klinkt misschien heel luguber, maar dat is het niet. Ik meen het. Je kan, als je ze vindt en je graaft ze op, dan maak je kans op een duo-ticket voor de finale van VRT Zomerhit. Dat is volgende zaterdag. Dat is ook een Golden Circle-ticket. Dan sta je vlak voor het podium. Dus we verwachten jou om 1 uur op het strand achter de Radio 2-studio hier in Blankenbergen. Iedereen is welkom.
1: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Pitloze witte of rode druiven. 2 bakjes van 500 gram voor maar 3 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
2: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het 5e middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
3: Van Bokstal, ligt je stil onder?
2: Sorry meneer.
4: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag nieuw op Play.
5: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
0: Oké, dit is Radio 2 Kickstart. De Beatles zijn al aangevraagd. Machiavel komt eraan. Supergoed nummer. Zelfs Bonnie M, maar er kan nog altijd iets bij. Dus stuur maar door via de Radio 2 app.
6: Elke dag, telk voor 2. Radio 2.
7: 11 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. In Gierle, in de provincie Antwerpen, is gisteravond een jongen van 7 levensgevaarlijk gewond geraakt. De jongen zou plots de straat zijn overgestoken.

0: gestoken en is aangereden door een bestelwagen. De jongen woont in Dilbeek en was in Gierlo op familiebezoek. Hij is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Bij een wedstrijd voor amateurwielrenners in La Roche in de Ardennen is gisteren een deelnemer levensgevaarlijk gewond geraakt. Volgens getuigen viel de man tijdens een afdaling op zijn hoofd toen hij een dringbus wou ontwijken. Het slachtoffer komt uit Henegouwen. Hij is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Aan de wedstrijd, de Vélo Médiane Claudy Criquillon, nemen elk jaar ongeveer 1500 amateurwielrenners deel. De Hoge Raad voor de Justitie is bezorgd over een aantal reacties van politici na een vonnis van de rechtbank in Namen. Een man is daar veroordeeld tot 17 jaar cel voor de moordpoging op zijn buurman. De man verdacht zijn buurman van seksueel misbruik van zijn stiefzoontje. Onder meer MR-voorzitter Boucher en Vlaams Belang-voorzitter Van Grieken kanten zich openlijk tegen die uitspraak. Mensen mogen het oneens zijn met een vonnis, maar dat mag de sereniteit van de rechterlijke macht niet in gevaar brengen, zegt Daniel van den Bossen van de Hoge Raad voor de Justitie.
1: Het is niet alleen politici, het is ook de sociale media, waar je toch wel ziet dat er een zekere verbale agressiviteit is, ook ten aanzien van de magistratuur. En daar vrees ik dat het verontrustend wordt in die zin dat wanneer je als magistraat niet in alle sereniteit je werk kunt doen, dat dat natuurlijk ook een impact kan hebben natuurlijk over de manier dat je dan gaat oordelen. Dus het is wel belangrijk dat die rust terugkeert uiteindelijk. Ja.
0: In Portugal waarschuwen de weerdiensten voor zwaar stormweer vandaag en morgen. In 14 regio's geldt code geel voor zware regenval, hagel en stormwind, vooral aan de kust met golven tot 2,5 meter. Volgens Portugese meteorologen is zo'n zware storm eerder ongebruikelijk in deze tijd van het jaar. In Litouwen en Letland, Baltische staten, heeft hevig onweer gisteren zeker aan 2 mensen het leven gekost. In Litouwen vonden hulpverleners een man onder een omgevallen boom. In Letland kwam een man om toen hij brokstukken van een gebouw op zich kreeg. In beide landen zaten ook 100.000 mensen tijdelijk zonder stroom. Volgens het Letse persbureau was het de meest verwoestende storm in Letland in ruim 20 jaar. En ook vandaag wordt in de regio nog veel regen en een krachtige wind verwacht. Hier blijft het op de meeste plaatsen droog met brede opklaringen en tot 21 graden. Morgen meestal zonnig en tot 22 graden. De dagen daarna wordt het geleidelijk wat warmer. Donderdag tot 27 graden met soms buien. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: De meest betaalbare schrijnwerker van het land.
3: Radio 2. Radio 2 Kickstart.
2: Caroline de Bekker.

Unchained Melody, aangebracht door Eddie en Ingrid uit Roosdaam. Douw. Die vieren hun huwelijksverjaardag. 35 jaar samen, dat is toch schitterend. Proficiat allebei. Oké, Jurgen Kaye, die zijn vrouw Sabrina, is leerkracht. Hij is volop haar lessen voor volgende week aan het voorbereiden. Wat goed. Sabrina, go, go, go. Deze is voor jou.

0: Fell and Fly van Jurgen voor zijn vrouw Sabrina, die al zo flink aan het voorbereiden is. Voor het school dat gaat beginnen. Oei, ik heb het gezegd. School gaat beginnen. Miep, pak de micro even. Hoe oud ben je?
1: 12.
0: 12. Dus tof, hè? School gaat terug beginnen.
1: Ja.
0: Ja, zegt zij. Ze schudt nee. Miep, wat brengt jou hier in de studio?
1: Om mee, oma en opa. Of ja, ik ben hier op vakantie.
0: Ja.
1: En ik wil de groetjes doen aan mijn oma en opa die nu in de auto zitten naar een familiefeest.
0: En die zijn zeker naar Radio 2 aan het luisteren.
1: Ja.
0: Ja, is het echt? En jij zit niet mee, jij gaat niet mee naar het familiefeest of wat?
1: Nee.
0: Nee, jij zit lekker in Blankenburg, je familiefeesten. Geen zin in vandaag. Je mag eens één keer stoeven over je oma en opa. Waarom zijn dat de beste mensen van de hele planeet?
1: Omdat ze altijd zo lief zijn en altijd grappen en altijd leuke dingen doen.
0: Ah, jongens, echt schitterend. Miep, dank je wel om hier even binnen te springen. Vind je Taylor Swift leuk?
1: Ja.
0: Ja, want dat is hier net aangevraagd. Even kijken. Minte Helsden, die is 13 jaar. En ze wil graag voor haar ouders Taylor Swift horen. Ze wil hem verrassen, want die zitten dus ook in de auto naar Radio 2 te luisteren. Volgens mij vraagt ze dat keihard aan voor zichzelf. Wat denk jij?
1: Ik weet het niet.
0: Nee, wees maar eerlijk, Minte. Echt waar. Maar kijk, we vinden dat ook goed. Dus komt eraan, Taylor Swift.
2: Radio 2 Kickstart.

0: waar is al het treintje aan toe hier vlak voor de studio? Want Marco Schuitmaker, zijn engelbewaarder, was minstens 3 keer aangevraagd. En Benny Franke uit Diest gaat er nog portie bovenop gooien, want die heeft ook een stampertje aangevraagd. Na dit.
1: Je vindt Radio 2 nog tot eind augustus in Blankenbergen.
2: Kom langs, ontmoet onze DJ's, duik in het Radio 2 ballenbad en test de leukste sporten uit.
3: Radio 2.
1: Luister en ontdek het volledige programma van Radio 2 op VRT Max.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alles van Ben & Jerry's. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die onverblazen, dat is de ja van Jumbo.
2: Radio 2.

Radio 2 Kickstart. Hier kies jij de muziek. Deze komt van Jeffanek uit Aalst. Jennifer Lopez. En Let's Get Loud. Nancy van Steenkisten uit Kruishoutem. Die heeft echt een uptempo plaat nodig. Want die is de dakpannen aan het kruisen. 1 voor 1.

voor Nancy. Op haar dak de pannen aan het kuisen, één voor één. Een mens moet iets, hè. Tijdens deze lange zomer. Queen and Don't Stop Me Now. Ik heb ook een bericht gekregen van Patricia Viane uit Moorsleden. Patricia, die wordt weer oma. Of die wordt voor de eerste keer oma. Ik weet het niet, maar ze zegt mijn dochter en mijn schoonzoon. Ze schrijft het zo. Schoonzoon, denk ik. Die gaan binnen 3 weken voor de eerste keer mama en papa worden. En ze zegt, ik weet nu al dat ze het fantastisch zullen doen. En zoals vaak, als er een kindje onderweg is of net geboren is, wordt Meteor aangevraagd. Dit is wat mijn mama zei. Dus dat komt eraan, maar misschien toch eens even kijken naar de files. Want het is hier prachtig weer aan de zee. En dan wil iedereen tot hier komen. Op de E40 Gent-Brugge is een ongeval gebeurd en tussen Sint-Enijs-Westerum en Nevelen moet je een half uur file rijden.

Er worden hier veel platen aangevraagd voor partners, maar ook voor vrienden en familie. En zelfliefde is ook liefde. Dat moet Luc de Meijer gedacht hebben uit Kontich. Die vraagt deze plaat aan keihard voor zichzelf. En dat is helemaal oké. Okay. The Beatles and All You Need Is Love. En Gerry uit Genk. Die zit in de Brennerpas. Onderweg naar Italië. En dan denk je, die gaat de vlam in de pijp aanvragen, hè? Maar nee. Het is deze geworden voor Veronique Safriduo.

0: Dankjewel, Gerry, voor deze schitterende plaats. Sapri Duo, er komen er nog zoveel goede naam. Dankjewel voor jullie verzoekjes.
1: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.
2: Radio 2.

deze plaat had ik echt zin. Sienna, Spyro en Material Lover. Dankjewel Rosalinde Heijtens uit Tielt. Die die plaat helemaal voor zichzelf wou horen. En dat is compleet prima. Hier worden trouwens heel veel Nederlanders aangevraagd. Hè? En dan niet zo de ballades of zo. Nee, de echte stamperkes. Zo meteen weer eentje die verschillende keren is aangevraagd. Maar eerst Luc van Kleemput uit Hammen blij maken. Hij zegt, het zonnetje schijnt hier in Hammen. En nu nog I Need Never Get Old om mijn dag compleet te maken.

I need it so bad. Oh, I mean it to me. I need it so bad.

Cheerio van Justin de Wild. Dank niet mij, maar dank Maria-Therese Hulsmans uit Geel die deze aanvroeg. Maar ook Thierry Mares uit Beveren die vroeg hem aan voor Inge die lekkere soep aan het maken is. Karin Pirlet die vraagt hem aan voor haar jongste dochter Myrthe die van campus gaat veranderen. Nieuwe campus, nieuwe avonturen. Maar gelukkig wel met dezelfde vriendenbende aan haar zijde. En ze zegt veel succes allemaal. Maak er allemaal een topjaar van. VRT Radio 2. En Christel van Rijssen uit Sint-Lievenshoutem die zegt niet alleen 1 september is heftig voor kleuters en leerlingen. Ze wil al haar collega's die hebben gekozen voor het onderwijs een hart onder de riem steken voor volgende week. En dat kan met dit nummer.

0: Eerlijk gezegd, ik wou nog niet aan school denken. En veel mensen met mij ook niet. Maar er worden al heel veel platen aangevraagd voor leerkrachten die nu al hun lessen aan het voorbereiden zijn. Dus kijk, veel succes, beste mensen. Nog heel even diep in en uit ademen. Zover. Kim de Brie.
1: Caroline de Becker.
0: Goedemorgen, goedemiddag. Hier is een plaat voor jou aangevraagd.
1: Oh.
0: Ja, Sarah van de Mortel uit Pinten, die wilde Katrina and the Waves voor jou draaien, want jij gaat straks de zee in.
2: Maar straks. Allee, rustig.
0: Donderdag, zegt ze. En ze zegt, ik wil jou heel veel kracht wensen daarvoor.
2: Ja, dankjewel. Ik vind dat heel sympathiek.
0: Kan allemaal zwemmen of zo.
1: Ja, pas op. Als ik aan iets begin, dan weet ik niet waar ik stop natuurlijk, Caroline. Maar
0: dat is waar.
1: Ja, sinds vrijdag weet ik het, hè. We hebben
0: een weddingschap eigenlijk gedaan. Daan Masset heeft jou
1: ja, heel sympathiek van de man. We hebben 20.000 hartjes gekregen op VRT Max.
0: Radio 2 heeft...
1: Dus ja, voilà, merci meneer. Ik hang eraan.
0: Ja, we zitten al bijna aan 21.000 hartjes voor Radio 2 op VRT Max. Dus ben je aan het voorbereiden? Of, vind je dat griezelig of zo? De zenuwen?
1: Griezelig niet. Maar kijk ik daar naar uit ook niet voor de volle 100%.
0: Nee. Dus maar af en toe zo is een kwal tussen de tenen.
1: Ja, voilà.
0: Allee, qua
1: uit... Ik heb waterschoentjes mee.
0: Ah, nee, van die plastieke waterschoentjes?
1: Ja. Van niks zeggen. Ja,
0: die Kim die is altijd zo goed voorbereid. Dat is niet normaal.
1: En je wil niet weten wat er nog in mijn zak zit.
0: Eigenlijk wel.
1: Ja. Nee, ik kan ook niks vertellen. Niks verklappen.
0: Backstage dan. Dankjewel, Sarah.

0: Hoe zit het bij jou? Hier schijnt de zon mooi en fel. Straks gaan we verder met Radio 2 Kickstart.
1: Op RTL 1. DDT, vleesindustrie. Klinkt goed, hè?
2: Zijn jullie van plan om bomen zijn fabriek over te kopen?
1: Ja, mijn garage draait niet meer, hè? Dan kan ik beter saucissen draaien.
3: Op VRT 1 geniet je van de film FC De Kampioenen 4, Viva Boma. Op VRT Canvas volg je live mee wat er allemaal op Pukkelpop gebeurt. Of op VRT Max kan je je weekend afsluiten met de romantische film Brooklyn. Alvast veel kijkplezier.
4: Hoi Suzanne, ça va?
5: Ja, ja, ça va. Ja,
4: dat is heel content dat je hier zit.
5: Ja, kom bij. Dank je. Staan je?
4: Maar goed, goed. Het is een rustige baby.
6: Thuiszorg, familiezorg is er voor jou. In je vertrouwde thuisomgeving. Aandacht en zorg voor jong en oud. Gewoon bij je thuis. Heb je thuiszorg nodig? Of wil je meewerken? Alle info op thuiszorgfamiliezorg.be. Thuiszorg, familiezorg. Vertrouwd en dichtbij.
7: Koop bij Elektro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in West-Vlaanderen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
8: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
0: Oké, er worden nog massa's platen aangevraagd voor opa's, voor studenten die herexamen hebben, voor juf Christa. Maar er kan er nog altijd eentje bij. Stuur mij een bericht en go!

0: RTL Nieuws met Gert van Boksel. 10 dagen na het begin van de grote natuurbrand blijft het vuur her en der opflakkeren in de Hoge Venen. De Oekraïense president Zelensky blijft gekant tegen verkiezingen in oorlogstijd. En na de droogte en hitte van afgelopen weken worden verschillende landen nu geteisterd door zwaar onweer. De natuurbrand in de Hoge Venen woedt nu al 10 dagen. De brand brak vorige week vrijdag uit en is pas sinds donderdag onder controle. Amaury de Mulder, jij bent daar bijna de hele week geweest. Ook vandaag blijft de wind de grote vijand van de brandweer.
1: Ja, klopt inderdaad. Eerst natuurlijk omdat hij het vuur aanwakkerde en ook brandende stukken veen meters verder blies en daar dan weer nieuwe brandhaarden veroorzaakte. De wind die veranderde ook meerdere keren, verschillende keren van richting en dus was het moeilijk om te voorspellen hoe die brand juist zou

0: evolueren. Maar ook nu is die wind weer een probleem, net omdat ze is gaan liggen. Want daardoor blijft de rook langer hangen en zijn er op sommige plekken vannacht ook te hoge CO-concentraties gemeten. De kans is ook groot dat dat de komende dagen opnieuw gebeurt, zo horen we toch bij de gouverneur.
1: Ja, en vannacht zijn er ook opnieuw opflakkeringen van het vuur geweest. Hoeveel brandweerlieden zijn daar nu nog standby?
0: Ja, nog altijd een 100-tal. De Vlaamse brandweerlieden die zijn ondertussen wel weer thuis en coördinator Niels Bouwens is heel trots op hen.
2: Het is een werk van samenwerking geweest van zoveel diensten daar en zoveel mensen. Maar ik ben echt wel trots op die mensen die daar echt wel in de modder, in de regen, in de rook, 8 uur hebben gestaan.
0: Ja, die brand zal wel nog weken blijven smeulen, omdat het vuur ook in die kurkdroge veengrond zit. En het kan dus voortdurend nog gaan opflakkeren. Maar tegelijk kunnen die brandweerlieden die er toch nog zijn, daar ook niet nog weken standby blijven, want ook zij moeten weer naar hun eigen brandweerzones om daar ingezet te worden.
1: Dankjewel, Amory. De Hoge Raad voor de Justitie is bezorgd over een aantal reacties van politici en op sociale media na een vonnis van de rechtbank in Namen. Een man is daar veroordeeld tot 17 jaar cel voor de moordpoging op zijn buurman, die hij verdacht van seksueel misbruik van zijn stiefzoontje. Onder meer MR-voorzitter Boucher en Vlaams Belang-voorzitter Van Grieken kanten zich openlijk tegen die uitspraak. Mensen mogen het oneens zijn met een vonnis, maar dat mag de sereniteit van de rechterlijke macht niet in gevaar brengen, zegt Daniel van den Bossen van de Hoge Raad voor de Justitie.
3: Het is niet alleen politici, het is ook de sociale media waar je toch wel ziet dat er een zekere verbale agressiviteit is, ook ten aanzien van de magistratuur. En daar vrees ik dat het verontrustend wordt in die zin dat wanneer je als magistraat niet in alle sereniteit je werk kunt doen, dat dat natuurlijk ook een impact kan hebben natuurlijk over de manier dat je dan gaat oordelen. Dus het is wel belangrijk dat die rust terugkeert uiteindelijk, ja.
1: En ook de advocatuur reageert op de uitspraak in Namen. Strafpleiter John Maas zei in de ochtend op Radio 1 dat justitie veel beter zou moeten communiceren.
4: De relatie justitie en media is een spanningsveld. Maar aan de andere kant moet justitie ook wel media omarmen. Maar wij leren ook niet communiceren als advocaat. Wij hebben natuurlijk meer en meer ook te maken met media. Dat zit niet in onze opleiding om daarmee om te gaan. Maar ook niet met dat soort van social media en een dik vel krijgen. En dat plaatsen, ja, dat is eigenlijk alleen maar iets wat je door de jaren heen maar moet krijgen. Ja, dat communiceren is belangrijk, dus justitie moet dat leren.
1: De Oekraïnse president Zelensky zegt dat verkiezingen in oorlogstijd zijn land zouden versplinteren. Het is een eerste reactie op de oproep van de ontslagen, maar bijzonder populaire oud-minister van Defensie Fedorov om ondanks de oorlog verkiezingen te organiseren. Maar een trio Zelensky zal daar dus duidelijk niet op ingaan.
5: Nee, hij noemt verkiezingen in oorlogstijd een tsunami voor de overheid die het land zou splijten, terwijl net nu eenheid nodig is. En bovendien is er ook geen enkel voorstel gekomen dat de veiligheid van de stembusgang zou kunnen garanderen, terwijl Rusland Oekraïne onophoudelijk bombardeert en er hevig gevochten wordt aan de frontlijn.
1: Ja, op dat vlak lijkt de situatie vooral nog te escaleren.
5: Ja, met zware aanvallen over en weer. Rusland heeft de laatste tijd veel burgerdoelen geraakt in Oekraïne. En Oekraïnse drones hebben vandaag voor de tweede keer een distributiecentrum van Ozon geraakt in Rusland, de grote concurrent van die andere Russische webwinkel Wildberries, die al geregeld is geviseerd. Zelensky vreest ook dat het alleen maar erger zal worden. Hij waarschuwt dat Poetin van plan is om na de parlementsverkiezingen in Rusland eind september een nieuwe mobilisatie af te kondigen om dit jaar nog 300.000 extra mannen te vinden om in Oekraïne te gaan vechten.
1: Dankjewel, Marijn. In het Zillertal in Oostenrijk is een Duitse man van 64 omgekomen. Hij viel zo'n 80 meter naar beneden tijdens de afdaling van de Olperer, een berg van ruim 3.400 meter. Door het slechte weer konden de hulpdiensten niet snel ter plaatse komen en geen hulp meer bieden. In Portugal waarschuwen de weerdiensten voor zwaar stormweer. In 14 regio's geldt code geel voor zware regenval, hagel en stormwind vandaag. Vooral aan de kust, met golven tot 2,5 meter. Volgens Portugese meteorologen is zo'n zware storm eerder ongebruikelijk in deze tijd van het jaar. De voorbije dagen waren ook in het noordoosten van Spanje al hevige onweersbuien met gewonden en schade. En de warme zomer en vooral de hoge temperatuur van het zeewater spelen daarbij een rol, zegt klimatoloog Niels Soeverein.
6: Over het einde van de zomer, het najaar, zien we dat vaker rond het Middellandse Zeegebied. Dat is heel fel opgewarmd, door de zomer natuurlijk. Het zeewater is warmer, het land is warm. En als er dan koude lucht over die warme zeeoppervlaktes of het warme land ja, schuift, dan kan dat heel veel zorgen voor heel veel verdamping van zeewater. Dat dan kan zorgen voor die onweders. En dat is exact wat er nu is gebeurd. Er is een lage drukgebied wat over de Atlantische Oceaan komt. Met wat koude lucht in de hoogste luchtlagen. Is dan over die warme Middellandse Zee gekomen. Heel veel verdamping plaatsgevonden. En dan ook het stevige onweer wat daarmee gepaard gaat.
1: In Litouwen en Letland heeft hevig onweer gisteren aan 2 mensen het leven gekost. Er zaten ook 100.000 mensen zonder stroom. Volgens het Letse persbureau was het de meest verwoestende storm in ruim 20 jaar. Hier het weer, afwisselend wolken en opklaringen. Hier en daar wat gedruppel, maar op de meeste plaatsen droog en tot 21 graden. Morgen zonnig en tot 23 graden. Dinsdag trekt een storing met regen en buien over. Vanaf woensdag wordt het enkele graden warmer, met nog altijd kans op regen of onweersbuien. We begonnen met de toestand op de Hoge Venen. 10 dagen na het ontstaan van de grote natuurbrand zijn er nog altijd opflakkeringen. En dat kan nog enkele weken zo blijven. Meer op vrtnieuws.be.
7: Op de E40 richting kust is er 20 minuten file tussen Sint-Nijs-Westerum en Nevelen. De weg is daar wel weer vrijgemaakt. En in Brussel is dat een kwartier op de kleine Brusselse ring van voor de Hallepoort tot het Zuidstation.
8: Radio 2 Kickstart. Caroline de Bij.

0: heerlijk. Diana Ross en Chain Reaction. Aangevraagd door Christine de Kok uit Sint-Niklaas voor juffrouw Christa. En ze was naar Diana Ross gaan kijken op de Lokerse feesten. En daarom Diana Ross dus.
1: Radio 2 Kickstart.
2: Radio 2. Carolien de Bekker.
0: Oh, wie gooien ze hier nu binnen? Zeg, hallo, wie zijn jullie?
3: Ik ben Marie.
4: En ik ben Jean.
0: Dag Marie en Jean, van waar komen jullie?
3: Van Leuven.
0: Amai, dat is ver. Wat zijn jullie hier op vakantie? Voor een dag of zo?
3: Voor 2 weken.
0: Maar hoe plezant. Met wie zijn jullie hier?
3: Met onze
4: oma en opa.
0: Ah, dat zijn toch... Oma's en opa's zijn toch echt geweldig eigenlijk, hè?
3: Ja.
0: Ja, krijgen jullie daar veel snoepjes van? Of speelgoed? Of,
3: Ja.
0: Oh, jongens, echt. Verwennerij. Voor wie kan ik hier een nummer spelen en waarom, Marie?
3: Voor... mijn mama, mijn pluspapa, mijn pluszus en plusbroer. Omdat wij binnen een maand samen in een nieuw huis gaan wonen.
0: In een nieuw huis? Jullie worden een samengesteld gezin, dus jullie gaan samen allemaal in één huis?
3: Ja.
0: En wat denken jullie daarvan? Superleuk, superdruk?
3: Heel veel, superdruk, superluid, leuk.
0: Ja. Maar jullie moeten toch geen kamer gaan delen? Heeft iedereen zijn eigen kamer, of niet?
3: Ja.
0: Maar joh, jullie zijn gelukszakken. Allee, ik hoop dat keigoed meevalt. Echt waar. En dat iedereen goed zijn onderbroeken opruimt, hè?
3: Ja.
0: Dat is belangrijk. Allee, welk nummer mogen we spelen voor die plusfamilie en voor de mama?
3: Magie van Camille.
0: Oh, zijn jullie naar Camille al gaan kijken in Oostende? Naar haar circus?
3: Nee, nog niet.
0: Nog niet? Oké. Okay. Ja, dan oma en opa kunnen de portefeuille weer opentrekken. Voilà. Hey, veel plezier nog, hè?
3: Dank u.
0: Dag Marie, dag Sjaan.

Ivan en Rosien uit Zottegem, die zouden toch ook wel heel graag een plaat willen horen van een artiest die hier deze week op ons podium stond, hier in Blankenbergen. En ze vragen het aan voor alle zussen, voor heel de familie, voor alle vrienden en de buren. Dan zijn ze zeker dat ze iedereen mee hebben. Hij speelde accordeon.

0: als Axel Tanzler. Maar in Amerika ben ik vooral bekend als Axel Tanzler. Met open vizier trek ik door het land van anti-woke, complottheorieën en fake news. Daar ontmoet ik de good, maar ook de bad en de ugly. En zelfs de freaky en de extreme.
1: Axel terug naar Amerika. Elke dinsdag nieuw. Oplay.
2: Wat eten we vandaag?
3: Ja, wat eten we vandaag? Geen idee? Open de dagelijkse kost-app en laat je inspireren.
2: Onmisbaar in de keuken.
3: Er is voor ieder wat wils, op elk moment. Stel eenvoudig je weekmenu samen en maak meteen je boodschappenlijstje. En tijdens het koken? Dan helpen de stap-voor-stap video's en de AI sous-chef je verder. Van inspiratie tot een heerlijk gerecht op tafel. Wat eten we vandaag? Laat je inspireren door de dagelijkse kost-app.
2: Gratis en voor niks.
4: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom. Ja, en de volgende is pas binnen. Kijk, kijken hoor.
5: Maak tijd voor een XL-modenummer van Feeling.
4: Toch minstens één. Nee ja, pak maar 2 uur.
5: Met meer dan 50 pagina's catwalk-trends, shoots in 4 Hollywood-genres, de meest iconische filmlooks en alles over het mode-item van het najaar. Onze Feeling Scarf Jacket. Feeling, haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
6: Luister. Het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
7: Radio 2.

strandhuis van Zoutelanden. Dat compleet niet bestaat. Daar bestaat helemaal geen strandhuis. Maar dat maakt niet uit. Deze plaat maakt mensen blij. Lieve Surmont uit Aalst vraagt hem aan voor haar liefste man Guido. En ergens ten lande zit Elise, 15 jaar, in de auto met haar opa van 80. Elise uit Oudenaken wil hem verrassen, want ze hebben samen een hele goede band. Haar opa heet Luc. Luc is een beeldhouwer. En ze zegt, hij woont ook naast ons. Hij zorgt voor ons en voor de diertjes. En hij komt ook regelmatig mee naar zee met ons. En opa Luc is grote fan van Céline Dion. Dus ze wil hem verrassen. Best Luc. Deze is voor jou. I'm alive.

al 3 weken en haar optredens beginnen in Parijs. I'm alive, Céline Dion. Julie van der Straten uit Merelbeke die wil graag een nummer aanvragen voor Paulien, die fien haar teennagels aan het lakken is. Dus dank u voor de informatie. Belle Perez komt eraan. Ondertussen op de E40 richting kust moet je nog 5 minuten file rijden tussen Sint-Nijs, Westerham en Beernum. Ook elders op de snelwegen kunnen er zo hier en daar kleine vertragingen zijn. En in Brussel zo'n kwartier file op de kleine Brusselse ring van voor de Hanlepoorttunnel tot het Zuidstation.

aangevraagd voor Paulien die Fien haar teennagels aan het lakken is. Vraag mij af of dat zo moeilijk is, je eigen teennagels lakken. Maar goed, het zal wel aan mij liggen. Dankjewel voor je request. En deze komt van Marijke Huigen uit Koekelaar. Die wil Alex Warren horen.

en Passenger. Dit is Radio 2 Kickstart. Hier vraag je platen aan voor jezelf of voor andere mensen. Zoveel mensen die elkaar blij willen maken, maar misschien ook elkaar willen bedanken. Suzy uit Mol bijvoorbeeld wil een plaat aanvragen voor 5 bijzondere vriendinnen. Daniel, Mine, Deborah, Mieke en Cindy. Dat is een groep van wandelvrienden. En ze zegt, vorige week hadden wij even allemaal last van de winterblues. Slecht weer, het einde van de vakantie en de scholen die binnenkort weer gaan beginnen. Maar ze zegt, gelukkig hebben wij elkaar. Een luisterend oor. Af en toe eens een ervaring delen. Samen lachen, soms een traantje. En voor je het weet zijn die donkere wolken weer verdwenen. Daarom voor hen, Arno. En jij bent een vriend.

0: zit je met je voeten nog in het zand, maar met je hoofd al een beetje in september. Geen stress. Volgende week zijn Xavier Taverne en zijn team al terug met Win-Win.
1: School, werk, hobby's. September is veel en ook behoorlijk duur. Hoe kan je de kosten en de planning wat in de hand houden? Ik kom met plezier al een week vroeger terug uit vakantie om te helpen met een vlotte nieuwe start.
0: Win-Win. Vanaf volgende week elke dag om 9 uur op Radio 2.

0: Lukas Raim. Verdammt, ich lieb dich. Nico de Buff uit Lichtervelde, die vraagt je aan. Want hij is onderweg met de mobiloom naar Westhoeter. Ik dacht naar Duitsland. Maar ja, Westhoeter, daar spreken ze ook een onverstaanbare taal. Chris van Esbroek, een goeiemiddag.
1: Goeiemiddag.
0: Chris, welke plaat wil jij graag horen? Want jij bent hier aan het werk, hè? Hier
1: in Planken... Ik zou enorm graag Rob de Nijs willen vragen.
0: Mooi, daar ga jij keiveel mensen
1: gebruiken. Rob de Nijs voor al mijn vrienden van het boogschieten. En al de mensen dat ik ken in het boogschuttersmilieu.
0: Ah, wel, ik dacht, want jij kwam hier binnengelopen in de studio. En ik dacht, maar die mens heeft bergschoenen aan. Waarom op een zomerse dag bergschoenen?
1: Werkschoenen.
0: Ja, dat zijn eigenlijk boogwipschoenen. Of hoe moet ik het
1: noemen? Nee. Maar bij het opstellen van de schietstand moeten we zoveel mogelijk voor veiligheid zorgen. En ik ben zelf preventieadviseur. Dan moet je zeker het voorbeeld geven naar anderen toe. Veilig kunt werken.
0: Maar natuurlijk, ook als je aan het boogschieten bent, je wil natuurlijk geen pijl in je teen krijgen. Hè?
1: Ja, maar bij boogschieten zelf gaan we dat niet aandoen, hoor. Het is enkel bij het opstellen en gedurende de dag in feite. Wanneer dat er nu in initiatie doorgaat, trouwens.
0: Ja, het is wipschieten, hè? Want jij bent van de federatie De Liggende Wip.
1: Inderdaad.
0: Ja, iedereen houdt wel van een liggende wip, zou ik zeggen.
1: Ja, en staande wip ook, hè.
0: Ja, blijkbaar. Dan moet je mij dat eens uitleggen.
1: We doen dat allebei.
0: Wat is het verschil tussen een liggende...
1: Liggende wip is op 17 meter afstand. Trouwens, de mensen kunnen nu... We nodigen iedereen uit om dat nu nog hier te komen doen. En op staande wip schieten we op 28 meter hoogte.
0: Ah ja.
1: Trouwens, de collega's van Knokke Heijs zijn hier ook aanwezig om te helpen. En Knokke Heijs heeft 3 prachtige, mooie staande wippen. Dus dat wordt, als ik me niet vergis, elke zondag op aanvraag kunnen de mensen daar ook gaan deelnemen.
0: En waar ben je zelf van Chris? Van een liggende wip of een staande wip?
1: Een beetje van alles.
0: Ja. Oh. En hoe doe je het veilig?
1: Volgens ja, absoluut, absoluut.
0: Ja, geen ogen uitschieten.
1: Een van de veiligste sporten die er bestaan, hoor.
0: Ah ja?
1: Ja. Maar natuurlijk, ja, je moet de veiligheidsregels ook allemaal een klein beetje volgen.
0: Ja, maar ik snap het. Dus gevaar kan gevaarlijk zijn. Doe het veilig, je liggende en staande wip. En doe het hier aan de studio in Blankenbergen als je in de buurt bent. Veel volk vandaag, hè?
1: Dat is ook de bedoeling. Het is mooi weer, hè?
0: Ja, ik zou willen zeggen het wordt zomer, maar dat is niet, hè?
1: We hebben een mooie zomer gehad.
0: Dat is waar. Dankjewel, Chris. Veel plezier.
1: Graag gedaan. Hè?

0: Al dat zand komt bij me.
1: Ja, het zit overal, hè.
0: En zo tussen je belm.
1: Maar overal. En je onderbroeken.
0: Lindsay Vos uit Aarschot zit met haar man en haar dochter Saar in de auto. Ze zijn op weg naar familie. Ze wou hen verrassen met de zee van Ertebrekers. Al dat zand komt ben, maar ook heel veel lustroors. Nee,
1: klinkt. We moeten dat niet doen als we dat niet kunnen, Caroline.
0: Nee, het is Savietta Verme, we hadden het boos.
1: Ja, dat snap ik. Ja, tuurlijk zijn de luisteraars hier, want het is de spannendste zondag van de zomer.
0: De zomer, ja. Wat gaat er gebeuren?
1: We gaan de finalisten opgraven. Dus nog 10 finalisten zitten
0: opgraven.
1: Verstopt. Hun naam toch tenminste in een kistje in het zand. En voilà, met z'n allen. Nu, eigenlijk staan ze hier niet goed. Want jullie moeten daar aan het strand zijn om mee te helpen opgraven. Want dan kan je ook nog een VIP-ticket winnen voor VRT Zomerheet. Voor gewoon de finale mee VIP te beleven. Dat is toch fantastisch.
0: Kim, die staan hier eigenlijk voor Niels' stadsbader. Die willen die kussen. Dus,
1: ja, maar ja, misschien zit Niels ook wel hierachter. Zie ze, voilà, ze druipen al af.
0: Ah, zie je. Kim, neem het over. Maak de mensen gelukkig. En ondertussen...
1: Mag ik deze opdragen aan mijn moeken ook? Die is jarig vandaag. En mijn schoonmoeder ook.
0: Moeken en schoonmoeken van Kim de Brie. Gelukkige verjaardag. Jessica Andries uit Beveren wou die horen. Want haar papa Erik, die er sinds dit jaar niet meer is, die hoorde dit ook heel graag. Lachen.

0: Dankjewel voor al jullie requests en veel plezier met Kim.
1: Hey, dan maar.
2: Ja, dan maar.
1: Hoe is?
2: Ja hoor. Goed, ben.
1: Merci, merci. Ah ja, oké.
3: Thuiszorg, familiezorg is er voor jou. In je vertrouwde thuisomgeving. Aandacht en zorg voor jong en oud. Gewoon bij je thuis. Heb je thuiszorg nodig? Of wil je meewerken? Alle info op thuiszorgfamiliezorg.be. Thuiszorg, familiezorg. Vertrouwd en dichtbij.
4: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
0: Nagelbijten, tandengeknars, ijsberen, juichen, vloeken. Het kan allemaal gebeuren deze zondagmiddag met die finale van VRT Zomer. Heet nu echt in zich, jongens.
5: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
6: Het is 1 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. 10 dagen na het begin van de grote natuurbrand zijn er nog steeds opflakkeringen in de Hoge Venen. De Oekraïense president Zelensky blijft gekant tegen verkiezingen in oorlogstijd. En na de droogte en de hitte van de voorbije weken is er in verschillende landen zwaar noodweer. De natuurbrand in de Hoge Venen woedt nu al 10 dagen. De brand brak vorige week vrijdag uit en is pas sinds donderdag onder controle. Amaury de Mulder, jij bent daar bijna de hele week geweest. Ook vandaag nog blijft de wind de grote vijand.
7: Ja, inderdaad. Eerst natuurlijk omdat hij het vuur aanwakkerde en ook brandende stukken veen tot meters verder kon blazen en daar dan weer nieuwe brandhaarden veroorzaakte. De wind veranderde ook verschillende keren van richting en dus was het vaak moeilijk om te voorspellen hoe die brand zou evolueren. Maar ook nu is die wind weer een probleem en net omdat ze is gaan liggen, want daardoor blijft de rook langer hangen en zijn er op verschillende plekken vannacht te hoge CO-concentraties gemeten. De kans is ook groot dat dat de komende dagen opnieuw gebeurt, horen we bij de gouverneur.
6: Ja, en vannacht waren er ook opnieuw opflakkeringen. Hoeveel brandweerlieden zijn er nu nog?
7: Ja, toch nog een 100-tal. De Vlaamse brandweerlieden die zijn ondertussen wel weer thuis. Coördinator Niels Bouwens is heel trots op hen, dat zei hij vanmorgen in de ochtend.
8: Het is een werk van samenwerking geweest van zoveel diensten daar en zoveel mensen. Maar ik ben echt wel trots op die mensen die daar echt wel in de modder, in de regen, in de rook, 8 uur hebben gestaan.
7: Ja, dus toch nog een 100-tal.

0: andere brandweerlieden die er zijn, want die brand zal zeker nog weken blijven smeulen, omdat het vuur ondertussen ook in die kurkdroge veengrond zit en dus voortdurend op verschillende plekken kan opflakkeren. Tegelijkertijd kunnen die brandweerlieden natuurlijk niet voor altijd daar blijven, want zij moeten ook weer naar hun eigen brandweerzones om daar ingezet te worden.
1: Dankjewel, Amaury. Verschillende actoren binnen justitie zijn bezorgd over de toenemende invloed van sociale media. Dat blijkt na de ophef over een uitspraak van de rechtbank in Namen afgelopen vrijdag. Een man werd er veroordeeld tot 17 jaar cel voor de moordpoging op zijn buurman, die hij verdacht van seksueel misbruik van zijn stiefzoontje. Mensen mogen het oneens zijn met een vonnis, maar dat mag de sereniteit van de rechterlijke macht niet in het gedrang brengen, zegt Daniel van den Bossen van de Hoge Raad voor de Justitie, die zelf al tientallen jaren magistraat is.
2: Het is niet alleen politici, het is ook de sociale media, waar je toch wel ziet dat er een zekere verbale agressiviteit is, ook ten aanzien van de magistratuur. En daar vrees ik dat het verontrustend wordt in die zin dat wanneer je als magistraat niet in alle sereniteit je werk kunt doen, dat dat natuurlijk ook een impact kan hebben natuurlijk over de manier dat je dan gaat oordelen. Dus het is wel belangrijk dat die rust terugkeert uiteindelijk. Ja.
1: En ook de advocatuur reageert op de uitspraak in Namen. Strafpleiter John Maas zei in de ochtend op Radio 1 dat justitie veel beter zou moeten communiceren.
3: De relatie justitie en media is een spanningsveld. Maar aan de andere kant moet justitie ook wel media omarmen. Maar wij leren ook niet communiceren als advocaat. Wij hebben natuurlijk meer en meer ook te maken met media. Dat zit niet in onze opleiding om daarmee om te gaan. Maar ook niet met dat soort van social media en een dik vel krijgen. En dat plaatsen, ja, dat is eigenlijk alleen maar iets wat je door de jaren heen maar moet krijgen. Ja, dat communiceren is belangrijk, dus justitie moet dat leren.
1: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt dat verkiezingen in oorlogstijd zijn land zouden versplinteren. Het is een eerste reactie op de oproep van de ontslagen, maar populaire ex-minister van Defensie Fodorov om ondanks de oorlog verkiezingen te organiseren. Marijn Trio, Zelensky is dus niet van plan om daarop in te gaan.
4: Nee, hij noemt verkiezingen in oorlogstijd een tsunami voor de overheid die het land zou splijten, terwijl net nu eenheid nodig is. En bovendien is er ook geen enkel voorstel gekomen dat de veiligheid van de stembusgang zou kunnen garanderen, terwijl Rusland Oekraïne onophoudelijk bombardeert en er hevig gevochten wordt aan de frontlijn.
1: Ja, en op dat vlak lijkt de situatie vooral nog te escaleren.
4: Ja, met zware aanvallen over en weer. Rusland heeft de laatste tijd veel burgerdoelen geraakt in Oekraïne. En Oekraïnse drones hebben vandaag voor de tweede keer een distributiecentrum van Ozon geraakt in Rusland. De grote concurrent van die andere Russische webwinkel Wildberries, die al geregeld is geviseerd. Zelensky vreest ook dat het alleen maar erger zal worden. Hij waarschuwt dat Poetin van plan is om na de parlementsverkiezingen in Rusland eind september een nieuwe mobilisatie af te kondigen om dit jaar nog 300.000 extra mannen te vinden om in Oekraïne te gaan vechten.
1: Dankjewel, Marijn. In Portugal waarschuwen de weerdiensten voor zwaar stormweer. In 14 regio's geldt code geel voor zware regenval, hagel en stormwind, vooral aan de kust, met golven tot 2,5 meter. Volgens Portugese meteorologen is zo'n zware storm eerder ongebruikelijk in deze tijd van het jaar. De voorbije dagen waren er ook in het noordoosten van Spanje al hevige onweersbuien met gewonden en schade. De oorzaak is de warme zomer en vooral de hoge temperatuur van het zeewater, zegt klimatoloog Niels Soevereins.
5: Over het einde van de zomer, het najaar, zien we dat vaker rond het Middellandse zeegebied. Dat is heel fel opgewarmd, door de zomer natuurlijk. Het zeewater is warmer, het land is warm. En als er dan koude lucht over die warme zeeoppervlaktes of het warme land schuift, dan kan dat heel veel zorgen voor heel veel verdamping van zeewater. Dat dan kan zorgen voor die onweers. En dat is exact wat er nu is gebeurd.
1: In Litouwen en Letland heeft hevig onweer gisteren aan zeker 2 mensen het leven gekost. In beide landen zaten ook 100.000 mensen zonder stroom. Volgens het Letse persbureau was het de meest verwoestende storm in ruim 20 jaar tijd. Afwisselend wolken en opklaringen. Hier en daar wat gedruppel, maar op de meeste plaatsen droog en tot 21 graden. Morgen zonnig en tot 23 graden. Dinsdag trekt een storing met regen en buien over het land. Vanaf woensdag enkele graden warmer met nog altijd kans op regen of onweer. We begonnen met een stand van zaken op de Hoge Venen. 10 dagen na het ontstaan van de grote natuurbrand zijn er nog altijd opflakkeringen. En dat kan nog enkele weken zo blijven. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Goedemiddag, het is bijna 7:07. Op de Antwerpse ring richting Nederland 10 minuten extra tussen Linkeroever en Borgerhout. Elders op de snelweg alleen wat lichte vertragingen. In Brussel is er een kwartier file op de kleine ring van voor de Hallepoortunnel tot het Zuidstation.
7: Radio 2 Zomerhit Backstage.
8: Niels de Stadsbader, Kim de Brie, Zita Wouters en Siska Scooters.
6: Vergeet die rustige zondagmiddag. De spanning en de temperatuur zijn aan het stijgen. Want slechts 10 van de genomineerden van VRT Zomerhit mogen zich straks finalist noemen. En jij kan daar dus bij helpen. De kistjes meekomen zoeken die hier zowat overal verstopt liggen. In het zand, op het strand, naast de Radio 2-studio aan de pier in Blankenbergen. En als je zo'n kistje vindt, bezorg je niet alleen de genomineerden een ticket voor de finale. Je mag dan zelf ook naar de finale komen als een echte VIP. Dus graven en gravinnen, het spel gaat hier beginnen.

0: Lionel Richie, Dancing on the Ceiling. Ja, tegen de muren oplopen van de stress en dan op het plafond belanden en staan dansen. Het is een zondagmiddag waarop het allemaal kan gebeuren vandaag.
1: Radio 2. Zomerhit Backstage.
0: Met die grote finale van VRT Zomerhit in zicht. En wie finale zegt, zegt ook finalisten. Er is plaats voor 10 finalisten. Slechts 10. De plekken zijn dus beperkt en heel gegeerd. Niels de Stadsbader, Siska Schoeters. Jullie zitten hier achter mij op het strand. Niels, wat gebeurt er daar? Wat is het plan vandaag?
2: Wel, als je zou zien van op afstand dat er een paar mensen in de put zitten, rustig blijven, niks aan de hand. Die zijn gewoon samen met ons op zoek naar de 10 finalisten, want die liggen hier begraven. Enfin, niet helemaal, maar het heeft iets met kistjes te maken, hè Siska?
3: Ja, die 10 finalisten liggen niet begraven, maar die 10 kistjes waar de namen voor de finalisten in zitten, die liggen hier voor ons begraven op, wat is dat, ja, 10 vierkante meter? Het zal misschien ook zoiets zijn, symbolisch gezien of zo. En dus, ja, per 10 mensen mag er dan ook telkens 10 minuten gegraven komen worden.
2: Graaf idee.
3: Dankjewel, het zijn allemaal grave gasten hier ook. En ja, diegene die een kistje vindt, hier in het zand, die dat kan uitgraven, die wint ook een duo-ticket om als...
2: Een VIP-ticket!
3: Een zomer-VIP naar VRT Zomerhit, naar de finale te komen. Dus daar zit een duo-ticket, een VIP-zomerticket in. Maar dus ook de naam van een van de 10 finalisten. Dus het is spannend voor zowel de mensen als voor de finalisten. Het is de spannendste zondagnamiddag sinds...
2: Sinds lang.
0: Ja, behalve voor jullie. Ja, als ik jullie daar zo zie zitten in die hoge redderstoel.
3: Dat is niet chill. Gemakkelijk, Kim. De wind waait hier harder dan daar beneden. Hè? Het is ook, de zon brandt ook net iets harder hier.
2: Ja, en Siska zei uiteindelijk heel mooi. Het is een belangrijke dag. Wij zitten op 3 meter hoogte. Het is dan ook een hoogdag voor ons.
3: Inderdaad.
0: Volg dat mee.
3: Er is iemand aan het graven zoals een hondje. Misschien rekening houden met elkaar. Ja, want
0: Je kan het meevolgen. Het is een prachtig beeld nu op VRT Max. Of in de app van Radio 2. Het is prachtig om te zien. Hier ook schoonvolk in de studio. Zita, hoe is jouw zomer al geweest daar in het strandkabientje?
4: Supergoed. Het was echt heel leuk al geweest. Allee, het is eigenlijk al voorbij in mijn strandkabinetje. Alle hoezitatjes zitten erop.
0: Wie was de leukste?
4: Oh, dat kan ik echt niet kiezen. Nee, het was allemaal heel leuk. Die vertellen allemaal zoveel leuke dingen. Dat is heel fijn om te doen. Ik heb ook superveel leuke reacties gekregen waar ik heel blij en dankbaar om ben.
0: Kijk, en deze twee hopen natuurlijk ook dat ze opgegraven en opgebeld worden vanmiddag. Gert en James.

0: Wat een goed gedacht van die George Michael. Let's go outside. Het weer is gelukkig oké hier in Blankenbergen. Er is wat wind, er zijn wat wolken. Maar er is ook zon en twee zonnetjes, vrienden. Eén de redderstoelen op het strand.
1: Radio 2, zomerhit backstage.
0: Niels en Siska, we zijn ondertussen een paar minuten verder. Hoe is de sfeer daar op het strand?
2: Ja, het is wel spannend. Je merkt dat mensen heel erg hard aan het graven zijn. En dat graven blijkbaar, als je dat zo bekijkt van op een afstand, toch heel vermoeiend kan zijn.
3: Ja, veel opscheppers ook. Maar dan heel sympathiek bedoeld, want die willen natuurlijk allemaal heel graag een naam vinden van een van onze finalisten. Want dat levert hen natuurlijk een bijzonder VIP-ticket op om die finale van zo dichtbij mogelijk mee te maken.
0: Zo is dat. En heeft dat graven op zijn hondjes van daarnet al resultaat opgeleverd? Hebben jullie al een kistje?
2: We hebben een kistje. Het was niet het hondje van daarnet dat een kistje heeft bovengehaald, maar ik denk zeker Sarah?
3: Sarah Baten is de mevrouw die als eerste eerste genomineerde, het is te zeggen, eerste finalist heeft opgegraven.
2: Ja, een roze kistje. We hebben het hier in onze handen.
0: Oké. Dat is de tune van de spanning.
2: Ja, ik voel het. Ik ga het nu proberen, want ik zou nog in staat zijn om dat te laten vallen ook. Wat dan echt een beetje lullig zou zijn. Dus jij mag het voorlezen, Niels. Er zit een kaartje in. En de eerste finalist voor Zomerhit 2026 is...
3: De zomer van Oyalele van K3.

0: daarmee hebben we dus al een eerste finalist.
1: Je kan ons altijd en overal horen. Radio 2, relax. Maar toch vind je ons niet.
2: Dan heb je op één plek nog niet gezocht.
1: Want je vindt ons enkel en alleen bij Radio 2 op VRT Max.
2: We zijn er de hele dag door als je even wil ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2, relax.
2: Ontdek onze stream vandaag nog bij Radio 2 op VRT Max.
3: Check voor vertrek.
4: Oké, er is hinder op de E40 aan Drongen.
5: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
4: Check.
6: Het is weer zover.
7: Alex?
6: Terug naar die lange meetings.
7: Je staat op mute, Alex.
6: Terug naar die eindeloze lessen.
8: Aandacht alsjeblieft.
6: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.de.
9: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
10: Gaan we koken?
11: En, wat wordt het vandaag?
9: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1+1 gratis.
11: Quesadilla!
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
12: Elke dag telt voor twee.
2: Radio 2.

0: Texas, Inner Smile. Ja, er gaat gelachen worden vanmiddag. Er gaat ook gevloekt worden, misschien zelfs geweend. Want we hebben maar 10 plekken in die finale van VRT Zomer. Heet nu zaterdag. En ondertussen heeft de eerste finalist de telefoon opgenomen.
1: Radio 2, Zomerhit Backstage. VRT Zomerhit.
0: Meisjes van K3, Hanne, Julia, Klaasje. Goedemiddag, jullie zijn erbij.
2: Hallo!
0: Proficiat. Zeg Hanne, hoe hard verras ik jullie met deze telefoon?
2: Toch wel heel hard, want wij hadden het heel hard gehoopt, maar we konden het echt niet goed inschatten.
0: En het is gewoon van dat, jullie zijn erbij.
2: Ja! Yeah.
0: Klaasje, wat zou jij willen zeggen tegen iedereen die gestemd heeft voor K3?
3: Oh, een hele dikke dankjewel. Het is gewoon echt een eer dat mensen allemaal gestemd hebben en dat we nu in die finale mogen staan. Dus ja, dat is het grootste cadeau wat we kunnen krijgen van de mensen.
0: Nostalgie werkt blijkbaar echt supergoed, hè. Julia, jullie zondag ziet er plots anders uit, de rest van de week ook. Want we gaan elkaar deze week dus nog eens ergens live zien bij Radio 2 aan Zee natuurlijk.
2: Ja, absoluut. En we staan momenteel helemaal als drie feetjes nog net van een podium door een roosje te spelen.
0: Yes.
2: Dus het wordt een hele drukke, maar een hele leuke week.
0: Sowieso, want zaterdag staan jullie dus ook gewoon in de finale van VRT Zomerhit. En dadelijk over een half uur beginnen jullie eraan, hè? Zeker in de pannen?
2: Ja, dat klopt.
0: Kijk, de feeën die gaan nog nooit zo geglunderd hebben. Dat is toch met een extra schwung vanmiddag, denk ik. Hè? Dus, lieve K3, Hanne, Julia, Klaasje, nogmaals dikke proficiat. En we zien elkaar heel gauw hier in Blankenbergen. Tada, salut!
2: Dag,
1: Radio 2 Zomerhit.

0: Ed Sheeran. Amai zeg, K3 is dus al zeker van een plek in de finale van VRT Zomerhit. En ook goed nieuws op de weg, want op de snelweg zijn er enkel wat lichte vertragingen op dit moment.
1: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.

0: Marco Borsato, je hoeft niet naar huis vannacht. Dat hoeft niet, je kan zelfs nog een volle week komen kamperen hier in Blankenbergen. Dat is een optie.
1: Radio 2. Zomerhit Backstage.
0: Want ja, die teamfinalisten die staan hier deze week nog eens allemaal terug. Live aan zee bij Radio 2. En op dit moment hebben we één finalist. Dat is K3. Ik hoor Niels al door zijn toeter iets van alles zeggen.
2: Ze hebben die een megafoon gegeven, Kim.
0: Oh, het spel is om
2: dus
0: zee.
2: Ik weet niet wie het goede idee had om Niels de Stadswater een megafoon in zijn handen te duwen. Dus ja, dat is hier ondertussen een soort van entertainment site geworden. Allee, het is
0: sowieso
2: eigenlijk heel leuk. En dat helpt natuurlijk, want graven, ik blijf erbij. Ik zie mensen echt bij bosjes neervallen. Oh. Omdat het zo zwaar is om te graven in het Blankenbergse zand. Maar er is een tweede kistje uitgekomen.
0: En ja. Wie, Niels, ga jij... Ik zie het, jij hebt dat kistje op jouw schoot.
3: Klopt. Thalia Storms, die heeft zo goed gegraven daarnet, dat er ook een tweede finalist is die wij nu kunnen bekendmaken. Is er sowieso bij. Komende zaterdag op de finale van Zomerhit. Voor de derde keer op rij zelfs. Zot verliefd en...
0: Bart Kael!
4: Dat is waarom, stapelgek verliefd op jou, simpelweg daarom.
0: Amai zeg, ik denk dat er nu eentje serieus van zijn stoel aan het springen is.
3: En Luc zal wel meespringen, denk ik.
0: Ja, sowieso, zegt Tamara Halterman uit Zottegem. Die stuurde 10 minuutjes geleden al door van... Ik zou graag willen dat Bart Kael bij die eerste 10 finalisten is. Zijn liedje Zot Verliefd is een lied dat altijd in mijn hoofd blijft hangen. Ik heb iedere week gestemd voor Bart Kael en ik ben ook super fan. Dus dat heeft geloond. Bart Kael is erbij.

0: Mr. Know-it-all. Er komen veel vragen binnen ondertussen in onze Radio 2-app. Maar Lies Verhelle zegt, was de eerste finalist Bart? Of waar zitten jullie ondertussen? Wel, nee, ook K3 weten dat ze erbij zijn, dat ze mee naar die finale mogen van VRT Zomerhit. En de andere fans die zijn maar aan het hopen natuurlijk. Nick Schot uit Antwerpen zegt, ik hoop zo hard op Camille met Nu dat je weg bent. Want ik ben een mega fan. Tom van Hee, die hoopt dan weer dat Dana winner erbij is. Stefanie Haring is heel content daar in Meulenbeek. Zegt, ja, Bartje, mijn favoriet. En veel Camille-fans die ook los aan het gaan zijn. En Anaïs van Nieuwenhoven die stuurt nog, ik hoop zo dat Line de Douw erbij is. Ze verdient het zo hard. Hashtag trouw aan de Douw. We hebben nog tot 4 uur de tijd, vrienden. Rustig kalm te bewaren.
1: Radio 2. Elke dag telt voor 2.

0: Lina van Regemorter zegt Berre. Deze Berre naar de finale. Hij is genomineerd, maar kijk, we hebben zijn naam nog niet opgegraven. Kan zijn dat Berre nog verstopt zit in het zand, of ook niet. Radio 2. Sowieso, voor jou is de spanning eraf, Bart Kael. Hoe blij ben je?
1: Oh, fantastisch, Kim. Echt waar. Ik vind het ongelooflijk. Ik ben heel ontroerd dat zo'n groot publiek, ook Radio 2-luisteraars, de fans, dat die mijn muziek appreciëren en dat ze die graag horen. Het is al het vierde jaar op rij dat ik genomineerd ben en het vierde jaar op rij dat wij de laatste 10 ben. Dus ja, hoe mooi is dat? Echt waar, dat is een heel, heel, heel mooi cadeau.
0: Sowieso, veel fans die ook berichtjes sturen in onze Radio 2-app. Veronique van Welkenhuizen uit Hasselt ook. Oh, ik ben zo blij dat Bart erbij is. Hopelijk wint hij dit jaar. Is dat iets wat je nu zo stilletjes aan begint te hopen, Bart? Zo richting, ja, ik wil toch wel eens met die trofee naar huis.
1: Goh, ja, iedereen hoopt daarop. En het zou stom zijn om te zeggen van nee, ik hoop daar niet op. Maar langs de andere kant vind ik het veel belangrijker dat de mensen een nieuw liedje hebben ontdekt. En dat ik dat liedje, dat die herkenbaarheid er zal zijn als ik dat zing op het podium. En dat vind ik veel, veel belangrijker. Zodat ik in een heel jaar tijd ook eens iets nieuws kan tonen en laten horen aan de mensen. Dat vind ik heel erg belangrijk, ja.
0: Je moet sowieso dadelijk optreden, Bart. 2 optredens zelfs nog vanmiddag. Is dat zo het eerste wat je nu straks gaat zeggen tegen het publiek? Ik zit in de finale van VRT Zomerhit.
1: Ja, sowieso. Want ik moet eerst om 4 uur in Moorselen en om 8 uur in Beerste. En ik ga dat dus het eerste dat gaan zeggen, natuurlijk. En ik ga dat nummer sowieso zingen. Maar ik wil daar ook de mensen bedanken. Want het is toch eigenlijk dankzij de mensen en het grote publiek die mij blijven steunen. En dat ik nog altijd mag en kan zingen. Zelfs als senior van de 20 genomineerden.
0: Ja, sowieso. Hè. Echt waar. Hè. De oudste, maar daarom niet de minste. Integendeel. En zeg dan straks tegen al die fans, maar dat ze ook opnieuw kunnen stemmen. Hè. Vanaf 4 uur, dat is belangrijk, hè, richting finale. We gaan elkaar nog zien in Blankenberge deze week. Bart Kael, betekent dat nu ook dat je jouw agenda moet omgooien, of had je er een beetje rekening mee gehouden?
1: Inderdaad. Ze zijn daar nu volop mee bezig, want er stonden op de finale dag 2 optredens, maar de inrichters wisten dat op voorhand. Van kijk, er is een mogelijkheid, mocht Bart genomineerd zijn, dan moeten ze schuiven. Ik weet dat ik in Hemiksem normaal stond, dat zal wat moeilijk gaan, denk ik. En in Beverwaas misschien dat heel laat kan, maar we zullen wel zien hoe het opgelost wordt. Ik ga in elk geval de mensen daar niet in de steek laten, sowieso niet.
0: Er is voor alles een oplossing, maar wij willen jou in Blankenberge, sowieso.
1: Ja, en ik denk donderdag zien wij elkaar, denk ik. En donderdag ik terug een mini-concertje geven op het podium.
0: Dat is perfect, die agenda zijn we volop aan het leggen, dus als jij zegt donderdag, dan zal het zo zijn. Alright Bart, kijk er al naar uit. Tot gauw, hè. Salut.
1: Oké, okay, en nog eens proficiat. Bedankt, Kim.

0: The Jacksons, Can You Feel It? Er wordt heel veel gevoeld deze zondagmiddag.
1: Radio 2, zomerhit Backstage.
0: Een beetje emotionele rollercoaster, heb ik de indruk. Zowel bij de genomineerden voor VRT Zomerhit als bij de fans. Ellen Faas zegt, oh, super tof dat Bart KL genomineerd is. Ik blijf stemmen. Ook Sonja Tielemans, die laat weten, super, Bart verdient dit zo hard. Jelena de Vleming zegt dan weer, ik wil zo graag Camille, Meteor en Gert en James zien in de finale. En dan nog veel, joepie, Bart KL. Ja, die hebben we natuurlijk al bekendgemaakt. Oké, Niels de Stadsbader is duidelijk ook nog altijd goed bezig. Dat is mega fantastisch daar met die megafoon, Niels. Hallo.
2: Hallo.
0: Ah ja, toch. Ja, ik dacht al. Oké, goed. Siska.
3: Ja, ik heb geleerd om een vrouw altijd voor te laten gaan.
0: Dat is fantastisch. Siska, ik zie jou daar zitten.
4: Ja.
0: Hoog en droog op die redderstoel. En als ik dat goed zie...
4: Ja.
0: Heb je daar een kistje in jouw handen?
4: Ja, het probleem is, ik ga dat openmaken. We hebben inderdaad een... Hoeveelste kistje is dat nu? Een
0: derde
4: kistje heb ik in mijn handen. Maar er is iets raars.
0: Oei.
4: Er is iets heel raars met dat kistje. Ik kan dat bijna niet vasthouden. Dat is zo warm. Dat is helemaal heet. En dat is natuurlijk, want wie is onze volgende finalist? Warm, heet. Niels de Stadsbader! Alles staat in vuur. Hij is erbij.
0: Amai.
3: Leuk.
4: Leuk, hè? Ik ben heel blij voor jou en voor mij.
3: Eerlijk, ik ben ook heel blij voor jou en voor mij. Want hoe graag ik ook naast u op het podium sta om dat te presenteren, elk jaar opnieuw.
4: Ja.
3: Ik zing ook heel graag.
4: Weet ik.
3: Dus ik ben heel blij dat ik... En vuur en vlam betekent veel voor mij. Dus ik ben blij dat de mensen dat appreciëren. En ja, we zijn erbij. Hoe leuk is dat, jongens?
4: We zijn er weer bij.
0: Fysiat, Niels.
3: Dankjewel.
4: Je hebt ook nog een kistje op jouw schoot.
3: Ja, ik heb zeker nog een kistje.
0: Hoe heet is uw doos?
4: Ja.
3: Wacht, even kijken. Oké, ja, klopt. Dankzij Nina Baks, want die heeft deze finaliste opgegraven. Ik zeg finaliste, kan ik met veel plezier aankondigen dat komende zaterdag ook te zien en te horen zal zijn in de finale van Zomerhit. Laura Tesoro en Plastic Paradise.
0: Laura Tesoro dus ook mee in die finale van VRT Zomerhit. Samen met Niels de Stadsbader in vuur en vlam. K3 en Bart KL, die zijn er ook bij. Ja, en deze zit dus nog gewoon op hete kolen daar in Mechelen. Gaat het lukken voor Sam Goris of niet?
5: 1, 2, 3, rak!
0: We hebben nog tot 4 uur om te graven. En nog die andere

0: INXS. Suicide Blonde. Radio 2. Amai, amai, amai. We hebben er al vier. K3, Bart KL en Nel Dane laat net nog weten. Mijn 16e verjaardag is een sweet 16 geworden. Nu Laura Tesoro en Niels de Stadsbader ook in de finale zitten. Zita, hoe zit dat? Jij pendelt tussen hier en het strand?
1: Ja, dat klopt. Hoe is het op het strand? Wel, het is daar echt wel een rommelboeltje aan het worden. Iedereen ligt daar te ploeteren in het zand op zoek naar die kistjes met de 10 finalisten. En het is toch niet zo simpel. Het gaat allemaal niet zo super vlot, hoor. Het is echt wel een moeilijke zoektocht.
0: Maar ja, er hangt ook zoveel aan vast. Een VIP-ticket.
1: Dat is waar.
0: Voor die finale van VRT Zomerhit.
1: Ja, het is wel de moeite, hè, om zo'n kistje te vinden.
0: Voilà.
1: Maar Kim, als ik eerlijk mag zijn onder ons... Ik heb wel gewoon de vorige keer alles alleen moeten doen.
2: Van de Morren, deze gaat erin. Ja, zo gaat hij lekker.
3: Het WK Hockey gaat door. Benieuwd of onze Belgische hockeyers ze blijven waarmaken? Red Lions en Red Panthers strijden op eigen bodem voor een plaats in de halve finales. De tweede groepsfase van het WK Hockey, live bij Sportza, VRT1 en VRT Canvas.
4: De Red Lions durven al. En jij? Be unstoppable. Belgius.
5: Jij kent mij misschien als Axel Tazelaar, maar in Amerika ben ik vooral bekend als Axel Tazelaar. Met open vizier trek ik door het land van anti-woke, complottheorieën en fake news. Daar ontmoet ik de good, maar ook de bad en de ugly. En zelfs de freaky en de extreme.
4: Axel terug naar Amerika. Elke dinsdag nieuw op Play.
6: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
7: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
0: Straks na 2 uur zie ik al muziek staan van Eurythmics, CCR, De Kreuners en Line De Touw. Zou dat een voorteken zijn? Krijgt ze die upgrade van genomineerde naar finalist?
8: Het is 2 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. Verschillende actoren binnen justitie zijn bezorgd over de toenemende invloed van sociale media. Dat blijkt na de ophef over een uitspraak van de rechtbank in Namen afgelopen vrijdag. Een man werd er veroordeeld tot 17 jaar cel voor de moordpoging op zijn buurman, die hij verdacht van seksueel misbruik van zijn stiefzoontje. Mensen mogen het oneens zijn met een vonnis, maar dat mag de sereniteit van de rechterlijke macht niet in het gedrang brengen, zegt Daniel van den Bossen van de Hoge Raad voor de Justitie, die zelf al tientallen jaren magistraat is.
9: Het is niet alleen politici, het is ook de sociale media, waar je toch wel ziet dat er een zekere verbale agressiviteit is, ook ten aanzien van de magistratuur. En daar vrees ik dat het verontrustend wordt in die zin dat wanneer je als magistraat niet in alle sereniteit je werk kunt doen, dat dat natuurlijk ook een impact kan hebben natuurlijk over de manier dat je dan gaat oordelen. Dus het is wel belangrijk dat die rust terugkeert uiteindelijk, ja.
8: In Portugal waarschuwen de weerdiensten voor zwaar stormweer. In 14 regio's geldt code geel voor zware regenval, hagel en stormwind. Vooral aan de kust met golven tot 2,5 meter. Volgens Portugese meteorologen is zo'n zware storm eerder ongebruikelijk in deze tijd van het jaar. De voorbije dagen waren er ook in het noordoosten van Spanje al hevige onweersbuien met gewonden en schade. Oorzaak is de warme zomer en vooral de hoge temperatuur van het zeewater, zegt klimatoloog Niels Soevereins.
10: Over het einde van de zomer, het najaar, zien we dat vaker rond het Middellandse Zeegebied. Dat is heel fel opgewarmd, door de zomer natuurlijk. Het zeewater is warmer, het land is warm. En als er dan koude lucht over die warme zeeoppervlaktes of het warme land schuift, dan kan dat heel veel zorgen voor heel veel verdamping van zeewater. Dat dan kan zorgen voor die onweers. En dat is exact wat er nu is gebeurd.
8: In Litouwen en Letland heeft hevig onweer gisteren aan zeker 2 mensen het leven gekost. In beide landen zaten ook 100.000 mensen zonder stroom. Volgens het Letse persbureau was het de meest verwoestende storm in ruim 20 jaar tijd. Een Duitse man van 64 is overleden bij een val in de Oostenrijkse Alpen. Hij viel zo'n 80 meter naar beneden tijdens de afdaling van de Olperer, een berg van ruim 3400 meter hoog. Hij had die net beklommen samen met zijn zoon en een neef. Na een overnachting in een berghut waren ze samen aan het afdalen. De hulpdiensten konden door het slechte weer niet snel ter plaatse komen.

0: en konden geen hulp meer bieden. En Vincent Kompany is door het Duitse voetbaltijdschrift Kicker verkozen tot trainer van het jaar in Duitsland. Kompany won met zijn club Bayern München afgelopen seizoen zowel de landstitel als de beker en bereikte de halve finales in de Champions League. Gisteren won Kompany ook nog de Duitse Supercup tegen Dortmund met 2-1. Afwisselend wolken en opklaringen. Het blijft op de meeste plaatsen droog en tot 21 graden. Morgen zonnig en tot 23 graden. Dinsdag trekt een storing met regen en buien over het land. Vanaf woensdag enkele graden warmer met nog altijd kans op regen of onweer. Meer op 14nieuws.be.
1: 3 over 2, goedemiddag. Op de Antwerpse ring richting Nederland. 10 minuten erbij tussen Linkeroever en de Kennedy-tunnel. En daardoor gaat het ook traag op de E17 naar Antwerpen vanaf Kruibeke. Minder dan 5 minuten extra.

0: Til. Crazy. Zot zijn doet geen pijn. Graven alsof je leven ervan afhangt, dat is iets anders. Niels, Siska, er wordt daar op het strand volop gezocht naar de kistjes met daarin de namen van de 10 finalisten. Het is te zeggen nog 6 finalisten, want we hebben er al 4 ondertussen. Jullie houden die graafwerken daar in de gaten. Hè? Wordt er vlot gewisseld, Siska?
1: Oh, wel, ja, er wordt zeer vlot gewisseld. We zitten hier nu eigenlijk met een soort van personeelstekort. Hé, Marlies, want je had jouw personeel ingezet. Je hebt 2 personeelslieden ingezet. Maar Arthur, jouw jongste personeelslid, die is afgebold.
2: Ja, die dacht dat hij beter bij de broer kan gaan helpen.
1: Ja. Ja, die is ook aan het schuppen. Die heeft een eigen stijl van graven. Hoe kunnen we dat omschrijven? Is dat iets van bij jullie in de streek of zo? Of van waar komt deze stijl van graven?
2: Ja, dat heeft hij zelf. Arthur, stop.
3: Ondertussen zit Siska en de mama ondertussen ook helemaal onder het zand.
0: Ja, voilà. Met hun knieën in het zand.
3: Dankzij Arthur, maar Louis, die is hier aan het gaan als een gek. Het is niet normaal. Zeg, Louis, vertel eens, heb je al iets gevonden?
4: Nee.
3: Wat zou je heel graag vinden?
4: Een kist.
3: Want, wat zit er in dat kistje? De naam van een finalist. En als je dat goed doet, dan krijg je straks ook een gratis ticket om erbij te zijn. Samen met je broer. Dat zou wel leuk zijn, hè?
4: Ja.
3: Ja, oké. Okay. Maar hoe zit dat met de tussenstand, Siska? Wie hebben we eigenlijk allemaal in de finale?
1: Ik weet dat we Niels de Stadsbader hebben. Ik weet dat we Laura Tesoro hebben.
3: Bart Kuil, die is er ook bij. En de meisjes van
1: K3.
3: K3 natuurlijk.
1: Ja, absoluut.
3: Dus maar we zitten aan 4, we hebben er dan nog 6 nodig.
1: Ja, zeker. Maar ik denk dat ik er daar nog wel eentje zie staan. Er is er daar net nog eentje opgegraven.
3: Een nieuw kistje, we gaan kijken.
1: Dus dan gaan we daar maar kijken en dan zullen we zien. Doe daar iets mee met dat talent van uw zoon. Hè. Marlies, dat is ongelooflijk. Nog nooit iemand zo zien schuppen.
2: Graafwerken, hè. Graafwerken van de
3: rijken. Blijven graven.
1: Ja, dat is echt... Maar ja, rustig. Ik ben hier even... ik ga voor mijn leven rennen.
0: Prachtig, jongen. Dat is schitterend. En terwijl we dus uitkijken naar die 5e finalist, Niels. Ja, jij weet het, hè. Je bent er al bij.
3: Ah, ik ben zeer blij.
0: We kunnen op
3: zeer dankbaar. Dankjewel aan iedereen die gestemd heeft.
0: Zeker. We kunnen op Blankenbergen nog eens in vuur en vlam zetten, Ierse.
5: 7 uur liep de apotheek binnen. Want waarom...

0: bedankt, jij verzacht alle pijn. Gewoon door er te zijn.
1: Jawel hoor.
2: Radio 2, zomerhit Backstage.
1: Die choreografie, Niels de Stadsbader op strand, gaat ook vlotjes, hè?
3: Ja, ja, de mensen kennen de dans die erbij hoort. Heel, heel mooi om te zien.
1: De fans staan in vuur en vlam, want je bent erbij, Niels. Je bent erbij. Dat wil ook zeggen dat dat ja, terug een extra drukke zaterdag gaat worden, hè? Dubbele pret.
3: Zeker, absoluut. Maar het goede nieuws is, ik moest hier natuurlijk sowieso zijn. Hè, want met mijn lieftallige... Ik ging zeggen, echtgenoot. Wat is nog
4: nou,
3: nee,
4: ja, bijna, bijna. Zomerlief, ja.
3: Mogen wij weer alles aan elkaar praten natuurlijk. Maar ik zeg het, ik blijf natuurlijk ook een zanger. Dus ik vind het heel, heel leuk dat ik ook mag zingen in de finale.
1: En het draait extra mooi uit eigenlijk. Hè. Van al die ellende toch wel iets moois gemaakt. En het wordt er alleen maar mooier en beter op.
3: Zeker. Want gaan wij niet bellen met iemand die ook in de finale zit?
1: Ja, zeker weten, Laura Tissot.
3: Laura!
4: Koekoek!
1: Hoe voel jij je, Laura?
5: Hallo, heel blij, dankjewel.
1: Dit is nog even voor jou. Voilà, een applausje. Dat is schitterend, hè, Laura, dat jij samen met Niels uit die kist gekomen bent. En jullie zijn ook samen
5: jarig. Dat is fantastisch. We stuurden elkaar vorige week nog, drie dagen geleden. Happy birthday en hopelijk kunnen we volgende week samen op klinken. Dus bij deze, Niels hangt eraan.
3: Ja, sowieso. En dat is echt wat we hebben gestuurd. Maar het is wel leuk om samen dingen te vieren, moet ik zeggen.
5: Hè,
3: onze verjaardag en nu samen in de finale wordt sowieso heel gezellig. Dus dat klinken, dat komt goed. Klinkt voilà. Goed. Klinkt goed.
5: Ah, wel. Voilà, klinkt goed.
1: Laura Tissot, hoe vaak ga jij vandaag nog zeggen ik ben finalist VRT Zomerhit Here I Come?
5: Ah, superleuk, ja. Voilà, ik ben blij dat ik er weer bij mag zijn en ik kijk er naar uit.
1: We hebben nog 6 plekken over ondertussen. Hè. Wie hoop jij dat er zeker ook nog bij zal zijn om het backstage nog plezanter te maken? Met wie wil je nog klinken?
5: Ja, ik weet niet wie ik al gebeld heb, maar ik hoop heel erg op Aaron. Maar ik denk dat dat wel goed komt.
1: Die hebben we nog niet gebeld. We hebben Bart KL al blij gemaakt. De meisjes
5: ik manifest dat hij erbij gaat zijn.
1: Oké, okay, voilà. Bij deze. Als
3: we blijven graven.
1: Zo,
3: we blijven graven.
1: Goed, Laura. Ook jou zien we dan deze week nog terug, hè, live bij Radio 2 aan zee. Het zal nog een beetje puzzelen zijn met de agenda's. Maar dat komt wel dik in orde, denk ik. En ze voorspellen regen, dus dan moet je er toch nog eens bij geweest zijn. Hè.
5: Voilà, het is daar.
1: Naar goede
5: heel
1: traditie.
5: Graag tot dan.
1: Ah, wel. Fijn.
3: Dag, Laura.
1: En tot heel gauw. Hè. Salut. Dag.
2: Radio 2 Zomerhit. Backstage.

0: NCR en Bad Moon Rising. Alleen maar positieve vibes. Dus Niels en Siska, yes, laat het maar vooruit gaan. Niels, wie is finalist nummer 5?
1: Ik ga eerst, ladies first, ik laat eerst even Siska doen.
2: Ook goed. Wat lief, dankjewel. Ik heb hier een oranje kistje. Dat is opgegraven door Victor. Victor Schuller heeft dat opgegraven. Victor is 8 jaar, die was heel blij. Het was alsof hij een goudklomp had opgegraven.
1: Ja, het is natuurlijk
2: hè? Ja, een soort van goudklomp, absoluut.
3: Maar hij mag in die golden circle staan natuurlijk bij de finale.
2: En vooral wie hij daar gaat zien als volgende finalist. Maxime Mbappé!
0: Oh,

0: zijn natuurlijk allemaal goede nummers, hè, Siska.
1: Absoluut.
0: Allemaal,
1: ja.
0: Maar Maxime en Babette, amai, Babette die gaat ook zo content zijn. Die kijkt er echt zo geweldig naar uit. Dus dat komt goed. Maar, Niels...
2: Ja. Wie er ook hoe dan ook bij zal zijn komende zaterdag, zijn niet één, maar twee extra mensen. Ik zou kunnen zeggen dat het een verrassing is, maar dat is het toch niet helemaal. Ze zijn de vriend van iedereen met Madi Modo, Gert Verhulst en James Cook.
1: Ja!
2: En dat op een zondag.
3: Tijger diep in mij, Madi Modo. Weekend komt eraan. Oh ja.
2: Oh ja.
0: Voilà. Oh ja, ze zijn erbij. Ze zijn erbij. Ik ga zien wie van de vier, moet ik nu zeggen, het snelste telefoon opneemt voor een eerste reactie dadelijk.
4: Je vindt Radio 2 nog tot eind augustus in Blankenbergen.
5: Kom langs. Ontmoet onze DJ's. Duik in het Radio 2 ballenbad en test de leukste sporten uit.
3: Radio 2.
4: Luister en ontdek het volledige programma van Radio 2 op VRT Max.
6: Net zoals je het weer checkt voor je je valies inpakt.
7: Check.
6: De DJ checkt voor je tickets koopt.
7: Oké, check.
6: En social media checkt voor je op date gaat.
7: Allee jongens, die poseert met vissen of wat?
6: Check je ook best even de wegenwerken voor je vertrek. Zo is er binnenkort hinder op de E40 aan Drongen richting kust voor de bouw van een brug. Check voor vertrek alle wegenwerken op wegenenverkeer.be.
7: Check.
6: Dit is een initiatief van de Vlaamse overheid.
5: Volgend seizoen viert Opera Ballet Vlaanderen de Vlaamse verbeelding. Ontdek La Traviata en The Sleeping Beauty. Beleef grensverleggende opera met De Materie en FC Bergman. En kijk uit naar een nieuwe dansproductie van Alain Platel. In Antwerpen, Gent, Brugge en op Tour. Tickets en abonnementen via operaballet.be.
8: Luister. Het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
4: Elke dag telt voor twee.

0: Eurythmics, Here Comes the Rain Again. Niet in Blankenbergen op dit moment. En als het al nattigheid is, ja, dan zullen het gewoon tranen zijn. Tranen van geluk, nog niet van goud, want Aaron is nog niet opgegraven. Maar...
1: Radio 2, zomerhit backstage.
0: Maxime, je bent er wel bij. Proficiat.
2: Ja! Wop. Dag Kim.
0: Finalist van VRT Zomerhit 2026. Wat denk je, wat voel je, Maxime?
2: Ik ruik hem al, de trofee. Ik ruik hem vanuit Antwerpen.
0: En voelen,
2: ja.
0: Als ex-winnaar.
2: Voelen. Ik voel hem. Ik heb hem al eens gevoeld. Oh, hoe schoon het zou zijn om nog eens te voelen. Nee. Ik ben al heel blij dat ik in de finale zit, moet ik zeggen. Het was weer een hell of a ride. Het was zo leuk. Maar nu komt het leukste.
0: Het
2: op dat podium nog één keer knallen. Hè.
0: Zeker. En niet alleen op dat podium van VRT Zomerhit. Ook hier bij ons, hè, bij Radio 2, mag je nog eens op ons dak komen staan. En de pannen van het dak zingen hier samen met Babette. Luc van Wassenhoven, die is trouwens ook heel blij, heeft op jou gestemd. Dus hij stuurt door. Top, met zo'n forsballen emoji erachter. En Louise Tange, die stuurt ook yes, Maxime, naar de finale. Kan je hem de groet doen en proficiat wensen.
2: Oh, dank je. Groetjes terug.
0: Berichten stromen hier binnen. We weten het nieuws ongeveer een dikke 5 minuten, zoiets. Kleine 10 minuten. Oh. Van wie heb jij al berichtjes gekregen, Maxime?
2: Ik heb nog even de eerste die mij belt.
0: Allee?
2: Jij bent de eerste die mij belt en zegt dat ik genomineerd ben, dus ik ben heel blij.
0: En wie ga jij bellen na dit telefoontje?
2: Ik ga het hier vertellen. Ik heb op mijn, waar dat ik woon, in het appartement, hebben wij zometeen een drink. Een kleine drankje, een hapje. Ja? Dus ik ga het aan hun vertellen, aan mijn buren.
0: Zeg, en bel even naar Babette ook, hè. Dat is iets weten, hè.
2: Ah ja, naar Babette? Tuurlijk, maar natuurlijk ga ik naar Babette bellen.
0: Oh, wel ja.
2: Niet onbelangrijk voor ons duet.
0: Ik zou dat ook zeggen. Dat is hoe dan ook redelijk belangrijk zelfs.
2: Ah, woordmopje. Je begint al nieuws te worden. Ja, love it.
0: Kijk, voilà. Het is één grote familie, hè, bij Radio 2. Voilà. Sowieso. Ja. Geniet van de drink. Maak er een extra mooie zondag van, Maxime. Groetjes aan Babette als je haar dadelijk hoort. Dikke proficiat. Yes. En dus tot heel binnenkort.
2: Tot heel snel nogmaals.

0: Forever en Homewrecker. Nick Schot die zegt, ik hoop nog op deze vier. Camille, Aaron en Zoe Levi, Line de Douw en Judith en Emily Martin zegt, ja, ik hoop dan weer dat Stan van Samang en Sam Goris er nog bij zijn. Er wordt nog veel gehoopt, maar bon. Is dan ook nog geen 4 uur, nog niks is verloren. Op de Antwerpse ring 10 minuten erbij tot de Kennedy-tunnel richting Gent is dat vanaf Antwerpen-Zuid en richting Nederland vanaf Linkeroever. Elders alleen kleine vertragingen.
1: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.

0: Mark Ronson samen met Bruno Mars en Uptown Funk.
1: Radio 2, zomerhit backstage.
0: Niels, Siska, graag een korte update van daar op het strand. Hoe verlopen de graafwerken?
2: Ze zijn goed bezig. De hopen worden groter. Mm-hmm. En ja, de hoop met finalisten eigenlijk ook, hè, want we hebben al een mooi lijstje.
3: Ja, we hebben een heel erg mooi lijstje. We zijn begonnen helemaal aan het begin van deze namiddag met K3. Dan kwam Bart Kael, kwam daarachter. Dan gingen we over naar... Ja, uzelf. Ja, ik snap het. Maar
0: heel bij de brinken blijven, jongen.
2: Maar het is toch raar om je eigen naam te zeggen. Dus ik ben er dus ook bij.
3: Ja, over uzelf in de derde persoon te spreken. Ja. Dus de stadsbader is er ook
2: die man,
3: bij, natuurlijk.
2: Die West-Vlaming. Ja. We hebben ook de geweldige Gert en James.
3: We hebben Laura Tesoro.
2: En Maxime en Babette. Die zijn er ook al zeker bij. Dat betekent dat we nog hoeveel plekken over hebben?
3: Vier. En ik heb gehoord dat er eigenlijk nog maar één kistje gezocht wordt.
2: Ja.
3: Want er staan hier onder mij aan die strandstoel... Drie klaar, dus er is al mega hard gegraven. Maar dat is natuurlijk niet makkelijk, Kim, want ja, die hopen worden veel groter. En stel dat dat kistje dan onder zo'n gigantische hoop zit, dan moet iemand heel hard gaan graven. Dus wij vroegen ons af of er misschien een kleine graafmachine kon komen of zo.
2: Het zou graaf zijn.
0: Ik zal daar eens diepgravend onderzoek naar doen. Maar eerst de geweldige... Radio 2. Gert Verhulst natuurlijk aan de lijn. Gert, proficiat!
4: Oh, dankjewel. Goedemiddag, Kim. Zeg, wat dat laatste kistje niet gevonden wordt, wat dan?
0: Ja, dan zulde jij helemaal van, weet ik veel waar je nu zit, naar hier naar Blankenbergen moeten komen om dan nog gewoon mee te helpen graven. Hè. Maar jij bent er dus
4: ben
0: al uitgekomen.
4: In Oost-Duinkerk.
0: Ah ja, kijk, voilà.
4: Ja,
0: dus dat is, voordat je het weet, staat in Blankenbergen.
4: Voilà, ik lig hier op mijn terrasje in het zonnetje met een kopje koffie van mijn laatste vrije dag aan het genieten met Radio 2 op de achtergrond. Dus ik heb het heugelijke nieuws daarnet gehoord. Dus wij zijn... Super blij natuurlijk.
0: Jij sprong recht. Die koffie alle kanten op daar in ons tuintje.
4: Ja, ik had een chocolaatje en dat is ook op de grond gevallen en al en al en al. Maar bon, dat kon de pret niet drukken. We zijn natuurlijk heel blij. Ik heb ook een sms'je gestuurd naar een James, want
0: ja,
4: die zit
0: die?
4: Bij Doren Roosje. Ja, die is naar de voorstelling van Doren Roosje in Plopsaland gaan kijken, omdat Dorian zijn echtgenoot meespeelde en hij moest gaan kijken. Dus ik heb nog niks terug ontvangen, dus ik hoop dat hij het gelezen heeft. En anders gaat hij heel hard schrikken na de voorstelling.
0: Amai, het zou wel zijn. Anne Palkaan uit De Pint, die is resoluut, die zegt, ja, voor mij mag dat daar nu allemaal stoppen. Gert en James, die zijn er gewoon bij. Dus joepie.
4: Ah, kijk, hoe lief is dat?
0: Ja, jullie denken daar toch ongetwijfeld ook zo over. Wat betekent die finale plaats voor jou zelf, Gert?
4: Oh, ja, dat is altijd leuk. Hè, als je zo bij die laatste 10 bent. Het is al leuk om genomineerd te zijn. Hè. En eigenlijk, als je bij die laatste 10 bent, dat zijn eigenlijk 10 winnaars. Hè. Wat er ook gebeurt volgende week. Ik denk dat iedereen zich al een beetje een winnaar voelt. Als je helemaal tot het einde van die wedstrijd mee kunt draaien. Dat is gewoon, dat geeft een enorm warm gevoel. Vooral omdat dit ook een prijs is of een wedstrijd is die bepaald wordt door de mensen thuis, door de luisteraars, door de kijkers van een tv-show. En dat zijn altijd de mooiste prijzen die je kunt winnen. Die,
0: je hebt
4: die
0: nog
4: van het publiek.
0: Een kleine week sowieso. Hè. Gaan jullie extra stemmen ronselen op een of andere manier? Want ja, de zomershow is afgelopen.
4: Ah, wel ja, maar ja, we gaan nog wat op onze socials daar reclame maken en zo. En iedereen die we tegenkomen, gaan we verplichten om voor ons te stemmen. En dan blijven we erbij. Dan kijken we ook of de mensen dat effectief gedaan hebben natuurlijk. Want iedereen belooft dat wel, maar niet iedereen doet dat. Dus we blijven er dan bij staan om te zien of ze het wel doen. We gaan keihard zijn deze week.
0: Maar ja, echt, keihard. De fans die sturen nu al door. Dina van der Hagen bijvoorbeeld uit Ronse. Blij voor Maddy Wodo. Is echt een topnummer. Ook Fabienne Riem uit Kortrijk zegt dikke proficiat aan Gert en James. Zo'n vriendschappelijke vibe, dat is altijd de max om naar te kijken. Ja, en het wordt dubbel zo fijn om te kijken, want jullie komen en nog eens naar Blankenbergen, naar Radio 2, live aan zee. En dan zaterdag in die finale van VRT Zomerhit. Dus we gaan dringend die agendas van jullie naast die van ons moeten leggen, hè, en zien wanneer we dat allemaal gaan fixen.
4: Dat gaat lukken. We gaan twee keer een groot feestje komen bouwen.
0: Ik hou u eraan, Gert Verhulst.
4: Ah,
0: tot
4: het is
0: jou.
4: Beloofd. Het is beloofd. Allee, we gaan hier nog een flesje open trekken om het te vieren. En veel plezier dan nog, hè.
0: Ah wel, dat is goed. Geniet ervan. En houd dat capsuleke bij, hè, voor mama en papa, want die sparen dat.
4: Dat is goed.
0: Dit zijn de Groeners.

0: Welk legendarisch Radio 2-programma komt binnenkort bij jou in de buurt?
1: Ik weet het. Mag ik zeggen het niet.
2: De Zoete Inval.
3: Jullie mogen het. Wij mogen het en hij niet.
1: Ja.
3: Is het omdat we met drie zijn, Luc? Mag ik ook meedoen?
4: Dit najaar komen ze alvast naar Ieper, Leopoldsburg, Scherpenheuvel, Dilsen-Stockum, Harelbeke, Bornem en Leibeke.
5: Is er een dokter in de zaal?
0: Kom eens goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
6: Morgen gelooft dat toch niet zeker?
0: Check de volledige kalender op VRT Max.
7: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
8: Van Bokstal, ligt je stil of nee?
7: Oh, sorry meneer.
9: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag, nieuw op Play.
10: Radio 2. Radio 2. And feeling like P. Diddy.
11: Hey, what up, girl?
10: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
11: Let's
10: before
11: go.
10: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: Tisha, TikTok. Het is vooral TikTok. De tijd tikt.
1: Radio 2, zomerhit Backstage.
0: Zita, het is ongelooflijk. Brent Bulens uit Kortenaken, ik neem hem er hier even bij in onze Radio 2-app, die wordt zot. Camille voor de win. Camille, alstublieft. Maar Camille, waar blijft ze? Camille moet dat spel winnen.
2: Ja, het is spannend, hè.
0: Het is mega spannend.
2: Ongelooflijk.
0: Voorlopig hebben we er 6.
2: Ja, voorlopig hebben we er 6. Zal ik ze even opsommen?
0: Graag, want de mensen zijn een tel kwijt.
2: Ondertussen hebben we K3, Bart Kael, Laura Tesoro, Maxime en Babette, Niels de Stadsbader en Gert en James.
0: Gert was heel enthousiast daarnet aan de telefoon.
2: Ja, of fijn.
0: Heel leuk. Van James weten we nog niet of hij op de hoogte is van het feit dat hij finalist is. Hij zit in de zaal nu eens naar Doran Roosje aan het kijken. Okay. Omdat Dorian meespeelt. Maar goed. Niels, Siska, jullie waren daar net al enthousiast over 3 kistjes die daar opgegraven zijn bij jullie op het strand. Maar voor de spanning is het oké als we er eentje doen?
3: Absoluut. Ja, natuurlijk. 1 per 1. Hè. We nemen onze tijd daarvoor. Het is heel belangrijk. Iedereen verdient evenveel aandacht natuurlijk. Het is een heel mooi lichtblauw kistje. Door wie is het opgegraven? Staat er naam op? Ja, Eden en Feline Engels.
0: Dat is al prachtig. Is al goed gedaan.
3: Die hebben dat opgegraven.
0: Ja.
3: En dan kunnen we zeggen dat de 7e finalist die er zaterdag bij zal zijn, dat is...
4: Meteor met nooduitgang.
0: Voilà.
5: Ik zoek altijd naar de nooduitgang. Na na na na na na na na na na na.
3: Ik kan altijd meezingen met alles.
0: Dat mag, hè?
2: Ik weet het niet.
0: Mag, hè?
3: Ik weet dat dit jaar met alle nummers.
0: Maar dat zijn allemaal oorwormpjes.
3: Het is niet te doen.
0: Stuk
3: voor
0: stuk.
3: Denk ik, ja, oh, meezingen. En nog eens. En dat ook. Ja.
4: En ik denk dan altijd, Siska niet meezingen.
0: Ja, maar jawel. Come on. Hey, jullie hebben dus de allereerste show met jullie 3 geopend, samen met Céline Hermans.
3: Ja, en ik vond het raar dat wij niet bij de laatste finalisten zijn.
2: Dat vind ik ook, Siska.
3: Dat is echt een vergissing.
0: Veranderingen komen.
3: Ja,
0: sowieso.
4: Als ik nog in de jury had gezeten van The Voice, dan had ik bij de dames meegenomen naar de live show.
2: Oh, wow.
0: En Wendy van den Hoeken uit Lokeren, die is vooral zeer content met Meteor in de top 10 met zijn prachtig nummer Nooduitgang. Jawel, ja. Wendy. En hij komt dus ook nog naar Blankenbergen. Hè.

0: zo klein en zo breekbaar mag het ook eens op zondagmiddag. Prachtig blijft deze Big Big World van Emilia.
1: Radio 2, zomerhit Backstage.
0: Ja, Zita, de fans zijn laaiend enthousiast. De fans van VRT Zomerhit in het algemeen.
2: Precies wel, hè.
0: Meteor in het bijzonder. Ingrid Kasters zegt, ik ben helemaal euforisch. Mijn top 3 zit bij die 10 finalisten. Meteor, K3 en Maxime en Babette. Ook Karen Berlaan. Ja, Meteor, ik voel dat het zijn jaar wordt. En Nanske Stoffels die zegt, yes, yes, yes, Meteor is erbij. De groeten uit Vosselaar. Joris. Die oerkreet van blijdschap. Ik wil hem horen.
3: Oei, dat mag ook een lachje zijn, Kim. Ik zal zo de haha, joepie de boepie. Zoiets dan.
0: Ja, zijn we daar content mee?
2: Ja, ik vind dat best wel goed. Ja.
0: Hoe anders wordt jouw zondag plots, Joris?
3: Eerst en vooral, dag Kim en dag Sita. Hoe anders wordt mijn zondag? Mijn zondag gaat niet veel anders worden, want ik zit nu eigenlijk al op een zeer gekke plek. Ik zit op een minigolf. Ja, we zijn aan het minigolven met een bende vrienden en hun kinderen. Dus het gaat nu alleen nog maar vlotter gaan, denk ik. Vanaf nu gaan die balken erin vliegen. Dat is nooit tevoren, hoop ik dan, met dit goede nieuws.
0: Ja, sowieso, hè, de bal niet misslaan. Dat is ook het geval voor VRT Zomerhit nu. De rest van de week gaan we daar moeten puzzelen en een beetje duwen en wringen. Of zit die agenda wel... Zijn er openingen? Zijn er gaten om naar Blankenbergen te komen?
3: Er zijn zeker gaten om naar Blankenbergen te komen. Want dat was eigenlijk al een soort van gat in het agenda. Met vingers gekruist stond dat in een agenda van hopelijk mogen we daar naartoe gaan. Dus bij deze, het agenda is volledig leeg. Dus ik ben helemaal klaar voor jullie.
2: Zie een keer. Top, hè?
3: Huppakee.
0: Wie verdient er nu al een dikke merci, Joris, op dit moment in de race?
3: Hoe bedoel je? Van de andere artiesten aan dikke merci? Of de mensen bijvoorbeeld die aan gestemd hebben, bedoel je?
0: Ja, bijvoorbeeld. De fans die aan gestemd hebben. De mensen die mee aan dat nummer. Maar ik heb dat helemaal zelf geschreven, zeker.
3: Ja, dus ik bedank vooral de schrijver van het nummer. Die bedank ik echt vooral. Die heeft dat heel goed gedaan. Ja, dus, wie dat ik veel bedank. Ja, maar iedereen. Want dat is elk jaar opnieuw dat er massaal veel mensen stemmen. En die doen dat niet één keer. Die doen dat dus vanaf nu ook wekelijks. Dus heel erg bedankt. Ik zou zelfs zeggen, daar dat er heel veel mensen zijn die soms denken van, oh ja, dit jaar wint hij of dit jaar wint die persoon, dan nog moeten stemmen, mannetjes, want het is niet zomaar, het is niet gemakkelijk, hè.
0: Niks is
3: zeker,
0: hè. Het
3: is weer heel stevig, hè.
2: Nee, dat is waar. Iedereen moet stemmen via VRT Max, uiteraard. Het is nu de moment om nog te stemmen op je favoriete finalist.
0: Voilà,
3: en dat is dan nooduitgang, hopelijk, hè, voor sommigen dan toch, hè, hoop ik dan.
0: Ja, en niet nu stemmen, want nu op dit moment gaat dat natuurlijk niet. Hè. Het is vanaf 4 uur dat je terug kan stemmen. Dus vanaf dan, Joris, er vol een bak voor.
3: Vanaf 4 uur?
0: Vanaf 4 uur. Nu liggen de lijnen even stil. Ah ja, bedoel, nu zijn we de finalisten aan het bekendmaken. Hè. Vanaf 4 uur is het stemmen terug. En dan hopen, Joris, dat je misschien zaterdag met de trofee naar huis gaat. Stel u dat
3: voor. Zeg, en schattenbolletjes. Ja. Mag ik nog iets vragen? Want ik heb dat nu allemaal gemist, want ik zit op de minigolf hier. Wie is er allemaal al bij? En kan ik die collega's al
2: een profiet afsturen? Ik zal het u nog een keer eens opsommen, Joris.
3: Doe maar.
2: K3, ja. Bart Kael, okay.
3: Yeah.
2: Laura Tesoro, Maxime en Babette,
3: wow.
2: Niels de Stadsbader, Gert en James en dan een of andere meteor.
0: Is dat nu om de concurrentie in te
3: schatten? Dat kan een gezellige boel worden.
2: Ja, gezellig.
3: Nee, gewoon om te weten dat gezellig gaat worden. Hè. Voilà, dat.
0: Ja, daar twijfelen we toch niet aan, Joris. Dit is VRT Zomer. Dit wordt sowieso gezellig. Nog eens dikke proficiat en tot in deze rij. Salut!
3: Dankjewel.

0: Van Hoven zegt, alstublieft, als het kan, Meteor en K3 op maandag, dinsdag of woensdag bij jullie aan zee. Want dan zijn mijn kleindochter, mijn dochter en ik ook in Blankenbergen. Kijk, die agendas worden op dit moment allemaal naast elkaar gelegd en je leest het snel op VRT Max.
1: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met sterke cybersecurity-oplossingen in onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Jij kent mij misschien als Axel Tazelaar. Maar in Amerika ben ik vooral bekend als Axel Tazelaar. Met open vizier trek ik door het land van anti-woke, complottheorieën en fake news. Daar ontmoet ik de good, maar ook de bad en de ugly. En zelfs de freaky en de extreme.
3: Axel terug naar Amerika. Elke dinsdag nieuw. Opplay.
4: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: En, wat wordt het vandaag?
4: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
6: Quesadilla!
4: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
0: Waanzinnig spannend. Hartkloppingen op zondagmiddag. Het gebeurt maar zelden. Vandaag voelen we het allemaal in Blankenbergen. 3 finalisten moeten we nog zoeken en vinden.

0: uur. Goedemiddag, 14 nieuws met Dominique Viers. Er is een eerste besmetting van het West-Nijl-virus vastgesteld in ons land. Besmettingen van dat virus worden sneller opgemerkt bij dieren. In dit geval ging het om een paard dat ernstige neurologische symptomen vertoonde. Bij mensen zijn er veel minder symptomen, maar het is belangrijk dat artsen en ziekenhuizen op de hoogte zijn dat het virus circuleert, zegt Joris Monens van het departement Zorg.
1: Het virus is aangetroffen bij een paard in de regio Vilvoorde-Mechelen en in die regio ook bij een aantal vogels. Dus daardoor weten we dat het virus daar effectief circuleert bij dieren en dat er dus een kleine kans is dat het ook via muggen overgedragen kan worden naar mensen. We hebben daarom artsen en ziekenhuizen in de regio daarvan verwittigd.
0: De Congolese regering en de rebellen van de groepering M23 hebben een nieuw akkoord bereikt om verdere stappen te zetten richting vrede. Dat hebben beide partijen bekendgemaakt na dagenlange onderhandelingen in Zwitserland. Zo wordt er gewerkt aan een mechanisme dat de vooruitgang van het vredesproces opvolgt. De regering in Kinshasa is al jaren in conflict met de rebellen van M23 die steun krijgen vanuit buurland Rwanda en verschillende gebieden in het oosten van Congo hebben ingenomen. De brand in de Hoge Venen heeft volgens de Waalse overheid in totaal ruim 3.300 hectare aangetast. Dat is goed voor 30 vierkante kilometer. Enkele stukken natuur zijn aan het vuur ontsnapt. 10 dagen na het begin van de grote natuurbrand blijft het vuur nog steeds opflakkeren. Er staan nog zo'n 100 brandweerlui standby in het gebied. Er kunnen nog wekenlang opflakkeringen zijn van de brand, ook al is er geen groot brandgevaar meer. Verschillende wegen blijven ook afgesloten of onderbroken. En dat is niet zo makkelijk voor de wandelaars, fietsers en motorrijders die er alweer zijn.
2: Verleden week zijn we ook hier geweest. Toen hebben we door de mist moeten rijden. Dus dat was de brandgeur natuurlijk. Deze keer hebben we er een beetje meer rekening mee gehouden, dat we een beetje verder aan de kant blijven, zodat we die brandgeur niet gaan hebben.
3: Wij waren hier om 4 dagen te wandelen, een deel in het Hoge Venen en een deel in een andere regio, maar we zijn enkel in de andere regio gewandeld en vandaar komen we het eerste keer naar hier, maar in een richting waar we weten dat we mogen gaan. Daar echt op het Hoge Venen mogen we niet.
0: In de wielerronde van Spanje wordt vandaag de tweede etappe gereden. Met 202 kilometer tussen Monaco en Manosc in Frankrijk is het meteen ook de langste rit in deze Vuelta. De etappe is er ongeveer halfweg. Een kopgroep van 4 heeft een voorsprong van 1,5 minuut op het peloton. En op het EK volleybal in Azerbeidzjan hebben onze nationale volleybalvrouwen hun tweede wedstrijd gewonnen van Portugal. De Yellow Tigers wonnen vlot in 3 sets. 25-16, 25-21 en 25-11. Morgen nemen de Belgen het op tegen Roemenië. Afwisselend wolken en opklaringen. Het blijft op de meeste plaatsen droog en tot 21 graden. Morgen zonnig en tot 23 graden. Dinsdag een storing met regen en buien.

0: Vanaf woensdag enkele graden warmer, met nog altijd kans op regen of onweersbuien. Meer in de app van 14 Nieuws.
1: Ja, hup. 3 over 3, er is een spookrijder gesignaleerd. Rij je op de E403 van Brugge naar Kortrijk, in de richting van Kortrijk, kan je in de ruime omgeving van Bellegem een spookrijder tegenkomen. Hou uiterst rechts en haal zeker niet in. Spookrijder gesignaleerd, rij je op de E403 van Brugge naar Kortrijk, in de richting van Kortrijk, kan je in de ruime omgeving van Bellegem een spookrijder tegenkomen. Het is te hopen dat dat belletje daar snel gaat rinkelen bij die mens. Op de Antwerpse ring verder nog 10 minuten erbij richting Gent tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel en elders wat lichte vertragingen.
2: Radio 2 Zomerhit Backstage.

0: Police, every breath you take. Ja, hoe zit dat? Krijgen we nog adem of is het allemaal veel en veel te spannend aan het worden daar op het strand? Niels, Siska, praat ons snel even bij. Hoe zit het daar bij jullie?
1: Ja. Je kan het misschien zien, maar we zitten in de put.
2: We zitten letterlijk in de put. Een put die gegraven is, want hier zijn heel veel putten gegraven, Kim. De 10 kistjes zijn allemaal opgegraven.
0: Hopla!
1: En dat is goed nieuws.
2: Ja.
1: Voor de 10 finalisten. Maar het is ook een beetje spijtig dat er maar 10 plekjes zijn. Want er zijn ook 10 andere artiesten die nu misschien er wel graag hadden bij geweest.
0: En die
1: geen goed nieuws hebben gekregen. Dus ja. we zijn blij, maar ook een beetje in de put.
2: We zijn in dubio. Maar kijk, voordat we verder gaan en dat we weten wie er triest moet zijn. We hebben er nog 3.
1: We hebben er nog 3. Dat is het goede nieuws.
2: We zullen er eentje hier nog openmaken. En dan komen we naar jou als het goed is. Voor
0: dat
2: die
0: is
2: laatste 2.
0: Perfect zelfs.
2: Toch? Ik weet dat jij daar een frigo hebt. Het is van mij gedaan.
1: En het goede is, dit is geen mop.
0: Nee. En zonder drankje en klank, zeggen we dan. Dus kom maar snel even af.
2: Maar Melissa Janssens heeft deze finalist opgegraven.
0: Ja.
1: En we mogen niet 1, maar 2 mensen zeer blij maken, want wie zien we ook in de finale, Siska?
2: Aaron Blomaert en Zoe Liva.
1: Met tranen van goud.
2: Yes. Hij is erbij.
0: Ja, jullie zien dat dus niet wat er hier op dit moment gebeurt, maar een mevrouw neemt haar hoofd vast en die zegt: Aaron, rustig vrienden, rustig. Luc van Wassenhoven, die twijfelde er sowieso niet aan dat Aaron erbij zou zijn. Geweldige ultratop hit. Dus ja, ook zomerhit. Mm-hmm. Oké, voilà. Zeg, en die andere 2 namen?
2: Ja, we komen die kaartje. Zo meteen, we komen die zo meteen bij jou bekendmaken.
1: Ja, we brengen de kistjes mee.
0: Ja. Heel goed idee. Af. Super.
2: Tot
0: en voor deze meisjes kan de zomer zeker niet meer stuk nu. Hè. K3 zijn nu door een roosje aan het spelen in de pannen. Maar het is vooral een absolute lele geworden voor Hanna, Julia en Klaasje.

0: Voor Charlotte van den Driessen uit Ronse, absolute winnaar. De zomer van Oya Lele is echt alles wat een zomer moet uitstralen.
1: Radio 2, zomerhit backstage.
0: En kijk eens aan, net opgegraven, net van onder het zand en nu al aan de telefoon. Aaron Blommaert, goedemiddag en proficiat, Aaron.
2: Hallo, ja, het was even aan mijn tand zo onder het zand, maar ik ben blij dat ik boven ben.
0: Echt, hè? Dat kruipt overal wat je niet wil, hè? In je oren, tussen, ja, weet ik veel waar allemaal. Maar, Aaron, ja. Beschrijf in 3 woorden hoe jij je nu voelt op dit moment.
2: Ongelooflijk leuk verrast. Dat zijn er 3.
0: Ben je even moeten gaan zitten?
2: Het is te zeggen, ik zat al, want het is zondag voor iedereen en ik zat al heel de tijd op mijn lui gat, maar daarmee sprong ik even recht en besefte ik moet mijn appartement opkuisen.
0: Waarom?
2: Dus ideaal.
0: Waarom?
2: Omdat ik niet veel ben thuis geweest en dan ligt er veel overhoop en dan is er veel stof en toestanden gewoon.
0: Ja, oké. Een andere reactie zou kunnen zijn, je wordt genoemd als finalist van VRT Zomer. Die tranen van goud, Aaron. Laat ze de vrije loop.
2: Ja, absoluut. Het leuke is, ik moet sowieso nog Zoe opbellen. Dus die weet het nog niet, dus die gaat heel blij zijn.
0: Ja, Zoe zal sowieso heel blij zijn, effectief. Laat dat appartement voor wat het is gewoon vieren. Vieren op een andere manier, wat denk je daarvan?
2: Ja, je hebt gelijk. Wel, dus als het vuil hier blijft liggen, dan is het de schuld van Kim de Brie.
0: Okay? Doe maar, het is toch altijd mijn schuld. Stek het maar op mij. Ben je ondertussen zo al stiekem een overwinningsspeech aan het bedenken? Zit dat ook al in het achterhoofd, Aaron Blommaert?
2: Ik sta er een beetje om gekend om heel veel dingen voor te bereiden, maar dat soort dingen laat ik echt graag aan het toeval over, omdat ik dan heel graag vanuit het hart spreek. Dat doe ik deze zomer heel hard eigenlijk, echt vanuit het hart spreken. Dus ik ga dat ook vooral doen. Ik denk dat de mensen die ik moet bedanken, dat ik zeker zal bedanken. En ik weet aan wie dat ik de trofee zal opdragen enzovoort. Dus dat komt helemaal goed. Moest het gebeuren.
0: Dat is die grootvader, hè, die nu in de hemel toch ook een sprongetje maakt, hoor. Van ja, onze Aaron is erbij, hè. Toch?
2: Ik denk het wel.
0: Zeker
2: ja.
0: Weten. Fijn, Aaron. Bel Zoe instant, want we moeten nog de agendas naast elkaar leggen. Jullie worden nog verwacht hier in Blankenbergen bij Radio 2, live aan zee. Nog eens samenkomen optreden. En dan zaterdag sowieso agenda vrijhalen. Vrij houden liever, amai zeg, voor de finale van VRT Zomerhit.
2: Ik maak er werk van.
0: Dat is goed. Laat het appartement voor wat het is. En yes, finalist van Zomerhit. Amai, ik ben precies blij met je. Maar het is goed. Dag Aaron, tot gauw.
2: Salut.

0: Jennifer Lopez, Waiting for Tonight. Allemaal goed en wel, hè. Ik ben vooral aan het wachten op Niels en Siska.
1: Radio 2. Zomerhit Backstage.
0: En ze zijn er gearriveerd.
2: Tada!
0: In de studio. Zeg, het was leuk, hè, op het strand.
3: Ik denk dat wij ook een schone kleurken hebben gepakt, denk ik. Het is prachtig weer hier in Blankenberge.
0: Lozende kaakjes, Siska.
2: Maar ja, het is echt... Maar vooral, wij zaten gewoon een beetje boven te kijken naar mensen die aan het graven zijn. Dus al die mensen die zo hard gegraven hebben, denk ik, oh, garme.
0: Merci, merci, merci.
2: Ja, dank jullie wel, natuurlijk.
0: Sowieso, zondag is niet voor iedereen rustig. Peter Heijlen, die is zich een beetje aan het opjagen. Hij zegt, alstublieft, ik was aan het werk tijdens de uitzending nu net. Wie zijn die finalisten? Zijn er al finalisten bekend? Dirk Daams, exact dezelfde de vraag. We hebben al 8 finalisten.
3: Klopt.
0: Laura Tesoro, Bart KL, Aaron Blommaert en Zoe Levi, Maxime en Babette, Meteor, K3, Gert en James en jij, Niels.
3: Yes. Heel blij mee. Dank u. Heel blij.
0: Ja, de fans.
3: Maar er is nog 2 plekken over.
0: Ah ja.
3: Toch?
2: We hebben nog 2 kistjes die we hierbij hebben. We hebben er hier eentje bij.
0: Eentje bij, dat is finalist nummer 9. Die je daar nu gaat uithalen.
3: Wacht, ik zorg voor wat spanning.
0: Dank u.
3: Het is geworden.
2: Hé, dit is wel...
3: Amai, mag ik eens kijken? Oeh, dat vind ik wel verrassend.
2: Dat is zeer verrassend.
3: Mag ik dat zeggen?
2: Ja, maar jij mag dat zeker zeggen.
3: Ja, toch?
2: Weet je wie de volgende finalist is, Kim de Brie?
0: Zeg het mij, zeg het ons.
2: Hij is opgegraven door Laura Klaes.
0: Kijk. Die is...
2: Ja, iedereen
0: die
2: is zo.
0: Gezichten?
2: Met die monden open.
0: Zeg van de mensen hier.
2: Zullen we het samen zeggen?
3: Het is...
0: Bas Serra.
3: Met All Because of You.
0: En Bas krijgt applaus.
2: Ik snap het, ik vind die zo cute.
0: Dat is los de voice winnen.
3: Je zou Bas op je nachtkastje zetten, denk ik.
2: Maar dat is toch... Oh, als je die ziet, denk je... Oh. Allee,
0: het is een schatje.
3: Ja.
2: Heb jij je brooddoos bij? Heb jij alles bij?
3: Maar ik moet ook wel zeggen, Bas heeft een paar weken geleden bij ons het Rivierenhof, ons voorprogramma gedaan. Echt een goede zanger.
0: Ja, anders dan zou hij sowieso niet Lieve de kerel. Voice winnen en niet nu in die finale staan van VRT Zomerhit.
3: Maar ik verdiend.
0: Gaat hij met die trofee naar huis? Bas Serra, Serra. Want zij moet het zelf zo zijn.
4: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
5: Oh, ik zal het eens opzoeken.
4: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
5: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
4: Ah, top hè, die Kate.
1: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KVC. Beweegt met je mee.
6: Go Yellow!
7: Go snello naar telenet.be. Want tot en met 4 oktober krijg je als ondernemer bij je internet een jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis. Met 15 gigabyte data. Info op telenet.be.

0: we can dance all night.
1: Miles Smith, Nice to Meet You. Lukt van Massenhoven, die had het gedacht. Bas, speciale stem, zegt hij ook. Dat is wel extra nagelbijten nu voor de overblijvers. Berre mag er ook bij. Ook een topzanger die het is verdiend, ja.
2: Radio 2. Radio 2. Zomerhit Backstage.
1: Maar hoe voelt Bas Serra zich nu op dit moment? Kunnen we vragen, want hij hangt aan de lijn. Dag Bas, proficiat.
3: Hallo, dankjewel.
1: Grote ja, finalist.
3: Ik ben mega blij.
1: Dat is echt mega.
4: Zeg maar Bas.
3: Ja, ik ben mega blij.
4: Bas, je bent voor de allereerste keer in jouw leven genomineerd. Hè? Je bent de laatste 20. En gewoon van het eerste jaar ook nog eens in die finale, los bij de laatste 10. Had je dat eigenlijk in alle eerlijkheid verwacht?
3: Nee. Ik had dat gehoopt. Maar er zijn zoveel bekende en grote namen tussen dat ik honestly niet had verwacht dat ik daar tussen ging staan. Maar ik ben wel heel blij.
5: Ja, dat snap ik natuurlijk. Je zegt het zelf, dat zijn grote namen. Hoe komt het, denk jij, liever dat mensen jou zo leuk vinden? En dat mensen op jou stemmen of dat mensen zeggen, ik wil dat hij erbij is. Wat is jouw geheime ingrediënt, Bas?
3: Oei, ik heb geen idee.
5: Come on, eentje.
3: Het is een leuke ballade. En er zitten dit jaar niet superveel ballades tussen, denk ik. Misschien dat.
5: Ja.
1: En je bent schattig.
4: En bescheiden. Cutie.
1: Ja, voilà.
4: En bescheiden.
1: Voilà,
5: en heel getalenteerd.
4: Mag ik even niet zeggen, een man wil helemaal niet dat je hem schattig vindt. Mag ik dat even zeggen?
1: Maar Bas, is dat oké als we jou schattig noemen?
3: I guess.
5: Oké, nee, we gaan dat niet meer doen. Sorry.
1: Ik zal andere complimenten geven. Andrea Fuchs uit Wustwezel zegt, Bas Serra stond bij mij ook op nummer 1. En Els Bollaert uit Zinnichem zegt, yes, alle drie mijn favorieten zijn erbij. Niels de Stadsbader, Bas Serra en Maxime en Babette. Ik ben super blij.
5: Niels de Stadsbader ook echt een hele schattige puppy.
4: Ja.
5: Dat is moeilijk, hè? Heel moeilijk hier. Hè? Dit is een moeilijk moment, hoor.
1: Pas, kijk je vooral uit naar het optreden, de optredens nog hier in Blankenbergen deze week of de ontknoping van de VRT Zomerhit volgende week zaterdag?
3: Ik denk van die optredens, ik heb daar heel veel zin in. Die ontknoping, dat gaat even terug flashback zijn naar een paar maanden geleden, denk ik. En dat gaat even terug stress zijn. Maar ik heb vooral zin om daar terug te staan en om terug voor het publiek op te treden, want het is alweer even geleden.
1: Maar ja, en die voice heb je sowieso. Die breng je mee naar Blankenbergen nog 2 keer. En kalmte alleen kan u redden, Bas Serra. Dus we zien elkaar gauw hier.
4: Proficiat, man.
5: Salut, yes. Proficiat.
3: Tot zaterdag.
1: Jojo.

0: Dai, dai. Ik denk vooral ai, ai.
1: Radio 2, zomerhit Backstage.
0: Want dit is zeer, zeer, zeer spannend. Ik voel extreem veel zenuwen. In alle uithoeken van het land via onze Radio 2-app. Mm-hmm. Ik zie de spanning op jouw gezicht, Siska Schoeters.
2: Hola.
3: Ja, ja.
0: Ik voel de spanning bij jou, Niels de Stadsbader.
2: Ja, omdat we weten dat we nog één iemand ontzettend blij gaan maken, maar misschien ook een heleboel andere collega's die we ook heel graag zien.
3: Ja, absoluut. Het was ook een heel leuke rit de afgelopen
2: top.
3: 4 weken eigenlijk, met iedereen erbij. En je weet dan, ja, er gaan er 10 niet meer bij zijn. Die gaan we zaterdag niet zien. Wat gewoon spijtig is, dat ze er niet bij zijn. Want het is gewoon altijd echt heel leuk als iedereen erbij is.
0: Ja, en ik wil even nog een shout-out doen naar Isabel. Isabel
2: zeker.
0: A.
2: Mm-hmm,
3: absoluut.
0: Ze luistert mee. Ze is keihard aan het vechten. We denken aan u, Isabel. En je bent er sowieso bij.
3: Absoluut.
0: Bij ons, in ons hart. En die kaars die brandt. Komt helemaal goed. Maar dus. De naam van de laatste finalist van VRT Zomerhit 2026. Siska, de kist is in jouw handen.
3: Ze gaat open.
2: Kijk
0: wie
2: eens.
0: Mag er mee naar de grote finale?
3: De naam is opgegraven door Daan de Murie.
2: En de laatste persoon die we gaan zien in de finale, ik zou zeggen, kijk eens of hoor eens. Rak en Sam Goris.
3: Ja, ja.
2: Als een kameradski. Altijd leuk om Sam erbij te hebben.
3: Kelly is er ook altijd bij, is mijn vriendin.
0: En daarmee hebben we ze alle 10. Amai, ontlading, maar ook teleurstelling nu, sowieso. Je laatste sprankelhoop is verdwenen, als je die naam niet gehoord hebt.
2: Mm-hmm. Zeg maar dankjewel aan iedereen om te stemmen, hè, de afgelopen weken, want anders waren er geen finalisten.
3: Ja, absoluut, iedereen om te stemmen, maar degenen die gestemd hebben, die kunnen vanaf 4 uur zo meteen opnieuw stemmen.
2: Ah, dat is opnieuw?
3: Ja.
2: Oké.
3: Okay. Opnieuw, vanaf...
0: Opnieuw en opnieuw okay. En opnieuw en opnieuw.
3: Ja, vanaf 4 uur wordt de stemming opnieuw geopend.
0: Ja.
3: En dan kan je dus op de laatste finalisten stemmen.
0: We gaan okay. Nog eens over en over en over doen. Sowieso. De Antwerpse ring, 10 minuten erbij richting Gent. Tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. Elders alleen kleine vertragingen. Enkele vertragingen. Elders alleen...
2: Kleine vertragingen?
3: Schattige, kleinige vertragingen.
0: Ja, kleinige.
3: Hele kleintjes. Zo klein vertragingsje.
1: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.

0: en de ballet. En gold. We hebben ook een gouden lijstje ondertussen.
1: Radio 2. Zomerhit Backstage.
0: 10 gouden finalisten. Heel veel emoties in onze Radio 2-app.
2: Dat hoort
0: heel
2: erbij natuurlijk.
0: Veel, hoera, hoera, hoera. En heel veel teleurstelling ook.
3: Ja, dat is het enige spijtige. Dat het natuurlijk bij een wedstrijd dat er ook mensen moeten afvallen, helaas. Allee, ik bedoel dan geen bodyshaming of zo. Maar ik bedoel echt in
0: jij
3: de wedstrijd afvallen.
0: Jij bedoelt al wel bodyshaming. Nee. Maar dus wie er wel bij is en echt... Ja, ik zal niet zeggen save the best for last. Maar het is wel heel spannend, hè, Sam Goris. Zoals alle laatste uit dat kistje komen.
4: Helemaal.
3: Maatje.
4: Goedemiddag allemaal.
0: Hallo.
4: Prachtig. Wat dan alweer allemaal. Zeg. Ongelooflijk, hè. Oh my, bedankt, hè.
0: Kleine hartverzakking.
4: Het valt goed mee. Het valt hier goed mee. Ik vind, Goris is wel gelukkig, hè. Zo simpel is dat.
0: Absoluut.
4: Maar hoe gaat het met u eigenlijk?
2: Nee, maar Sam, het gaat over jou. Het gaat over jou. We bespreken zaterdag al onze emoties natuurlijk. Ja, maar nu gaat het over jouw emoties. Want ja, jij draait nu al een tijdje mee. Doet dat dan nog heel veel? Als je hoort van ja, je bent bij de 10 finalisten van Zomerhit...
4: Absoluut. Ik ben daar heel dankbaar voor. Ik vind dat heel tof en ik geniet daarvan.
3: Weet je wat dat heel grappig is?
4: En blij dat ik Ellewelle nog eens ga terugzien.
2: Dat is waar, vind ik ook. Alleen al daarom is het goed dat je erbij bent.
4: Zeg maar gerust. Daar zie ik het meeste naar uit.
3: De mensen van de horeca en Blankenberg zijn ook blij zijn, Sam. Dat je erbij bent.
4: Ik hoop het.
0: Ik moet sowieso...
4: We zullen achteraf nog eens klappen, kopijn.
3: Dat zou wel zijn.
0: Ik moet sowieso niet vragen of dat er nu een bepaalde strategie is om extra stemmen te ronselen en zo. Want Sam Goris
4: nee,
0: is daar
4: noppen,
0: niet
4: dat ook gewoon
0: mee
4: is bezig. Aan meten, hè.
0: Nee. Dat is gewoon komen jodelen en heel blij zijn dat...
4: Nee, plezier maken. Ja. En bedankt voor de mensen die gestemd hebben. Daar ben ik punt 1 heel dankbaar voor. En de praktiek plezier maken, hè. Dat is het allerbelangrijkste.
0: Want zonder stem geen finale plaats. En van de finale plaats misschien mogelijk met de trofee naar huis. Maar kijk, dat zijn zorgen voor volgende week zaterdag. Is Sam ondertussen nog eens naar
4: Daar is
0: zorg
4: niet mee bezig. We maken draait om praktiek plezier. En om de mensen in het publiek te zien. En de mensen voor en achter de schermen. En... dat we potverdomme samen een dikke raak op kunnen geven.
3: Zeg, dames en heren, zijn we blij dat Sam Goris erbij is zaterdag? Dat zou wel zijn, absoluut.
4: Oh my god, enthousiast.
2: Het is warm hier, het is warm.
4: Ik kan buiten een minuut stil te geven op de dag van Blankenbergen. Oh, dat was mijn enthousiast.
3: Wacht, luister, Sam. Zijn we blij dat Sam Goris erbij is zaterdag? Ja! Dat is beter.
4: Ja, voilà, Sam. Oh, echt, plezier. Oh, mijn mannen. Potverdorie.
0: Sam Goris, we zien elkaar heel gauw. Dikke proficiat, hè.
3: Salut, man. Ja.

0: makes me feel alive.
1: One Republic, Counting Stars. 10 sterren kunnen we tellen. 10 finalisten voor VRT Zomerhit. Zoe Engelbeen die komt zelfs rechtstreeks van de vakantie daar in Frankrijk naar de zee, naar Blankenbergen. Volgende week zaterdag om naar die finale van VRT Zomerhit te komen. En bij Sarah van de Moortel is het omgekeerd. Zij vraagt zich, wanneer weten we wie wanneer komt volgende week live bij Radio 2 aan zee, zodat ik nog wat verlof kan inplannen. Wel, Sarah, die planning verschijnt ASAP hier bij ons op VRT Max.
2: Zit je met je voeten nog in het zand, maar met je hoofd al een beetje in september? Geen stress. Volgende week zijn Xavier Taverne en zijn team al terug met Win-Win.
3: School, werk, hobby's. September is veel en ook behoorlijk duur. Hoe kan je de kosten en de planning wat in de hand houden? Ik kom met plezier al een week vroeger terug uit vakantie om te helpen met een vlotte nieuwe start.
2: Win-Win. Vanaf volgende week elke dag om 9 uur op Radio 2.
4: Check voor vertrek.
5: Oké, er is hinder op de E40 aan Drongen.
6: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
5: Check.
7: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
8: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
9: gewoon koken.
10: En, wat wordt het vandaag?
8: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
10: Quesadilla!
8: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
11: Elke dag telt voor 2.
2: Radio 2.

0: shiny, happy people. Ik ken er minstens 10 die geweldig hard aan het blinken zijn op dit moment.
1: Radio 2, Zomerhit Backstage.
0: De 10 finalisten van VRT Zomerhit. Niels, Siska, Zita, we hebben ze.
2: Mm-hmm. We hebben ze.
3: Het zal wel zijn.
0: Hebben ze helemaal. Misschien zullen we ze voor het gemak, voor iedereen die toch nog niet helemaal mee is, opsommen in alfabetische volgorde. Mm-hmm. En dus, de eerste die meegaat naar die grote finale nu zaterdag 29 augustus van VRT Zomerhit. Het zijn eigenlijk 2. Van goud en blijdschap mag ik toch ook wel hopen bij Aaron Blommaert en Zoe Levi.
2: Wie ook heel blij zal zijn, want die is trouwens ook zot verliefd, is onze tweede finalist.
4: Ik ben zot verliefd op jou.
2: Dank je, Bart. Voor het derde jaar op reis, Bart Keil erbij, jongens. En eerlijk, daar ben ik heel blij mee.
3: Absoluut. Ik denk dat er heel veel mensen heel blij mee zijn. En hij ook. Dat hebben we daar straks gehoord. Dan is er iemand van een ancien. Eigenlijk gaan we naar het groentje van de bende. Voor de eerste keer genomineerd voor Zomerhit. En voor de eerste keer dan ook meteen naar die finale. Oh, I wish you'd see me now. Now that I have got it figured out. Ik vind dat heel indrukwekkend. Bas Serra en All Because of You hoort bij de 10 finalisten.
5: Superleuk, hè? Het volgende duo vind ik ook superleuk. Het is voor mij het grappigste duo van Vlaanderen, denk ik zelfs. En ik denk dat ze ook heel blij zullen zijn. Gert Verhulst en James Cook met Madiwodo. Keileuk.
0: Ik hoop dat James ondertussen het weet, hè, dat hij op de hoogte is. Hè, want daarnet was hij nog naar Dora Roosje aan het kijken. En ik hoop dat hem toch zo stiekem ondertussen zijn gsm bekeken heeft. En deze meisjes, ja. De Dora Roosjes, hè. Het is zeker de zomer van ja, van oh ja, lele voor K3. Prachtig. Ook zij gaan mee naar die finale van VRT Zomerhit.
2: Een paar dagen geleden mocht er iemand zijn 30ste verjaardag vieren. En het wordt dus een fantastische week voor haar, want ook zij staat in de finale. Met haar Plastic Paradise. Dan heb ik het natuurlijk over Laura Tesoro.
3: Ja, de winnaar van vorig jaar. Die is er dit jaar ook terug bij. Hij heeft weer een Hollandse vrouw meegenomen. Een Hollands meisje meegenomen. Want dit is ook een finalist. Ik ga je
0: vanavond vergeten. Ja. Het is de winnaar van 2 jaar
2: geleden. 2 jaar geleden.
3: Ah, sorry, ik denk altijd dat Maxime is een winnaar altijd voor mij.
0: Ze is daar mee. Altijd een winnaar, sowieso. Vorig jaar zat Pommelien er nog voor iets tussen. Maar
3: ook goed, ook goed.
5: Ja, en met de volgende finalist hebben we daarnet al even gebeld. Die heeft al heel zijn agenda vrijgemaakt om zaterdag naar de grote finale te komen. En hij was ook heel blij. Meteor met nooduitgang.
0: Ja, dat is tof. En naar het schijnt zou die morgen al langskomen. Dus dat moeten we Sebbes nog eens dubbelchecken. Maar dat is wel heel goed nieuws, hè, voor de fans van Meteor. Zeg, en ja, die Niels de Stadsbader, die zet alles en iedereen ook nog altijd in vuur en vlam.

0: kennen het, hè.
1: Amai. Nu het dansje er nog bij en komt helemaal goed. Voilà, ja, dat is finalist nummer 9. Het is te zeggen toch in alfabetische volgorde, hè, Niels?
2: Absoluut. En afsluiten doen we met iemand die heel goed dingen kan afsluiten. Ook als je ermee aan de toog staat, bijvoorbeeld. Altijd bij de laatste. Ook deze keer is het de laatste. Een van de sympathiekste collega's die er rondlopen. En dan heb ik het over...
3: 1, 2, 3,
2: raak! Sammeke Goris, we hebben het er net gehoord, is ook heel blij ermee.
1: Amai.
2: Maar Sam zou elk jaar bij de finale moeten zijn van Zomerhit. En dat is hij dus ook, dit jaar.
1: Voilà, alleen al voor de sfeer en de ambiance. Bon.
2: Wat een lijstje, jongens.
1: Ja, en je weet wat je nu te doen staat, hè. Stemmen, stemmen, stemmen en nog eens stemmen. Want alleen met jouw stem kan jouw favoriet VRT Zomerhit winnen nu zaterdag. Die stem breng je officieel uit via VRT Max. En ook dit... is even officieel, want de lijnen staan weer open. Dus
4: stemmen kan vanaf nu!

0: Majoris Blankenbergen moet je vooral zoeken. Die richting moet je uit. En vooral morgenmiddag om 3:30 is het van dat het is bevestigd. Joris Meteor als finalist hier bij Radio 2 live aan zee. En morgenavond dan komen Aaron Blommaert en Zoe Levi hier terug op ons podium staan. Ook dat is net bevestigd. De andere finalisten zie je allemaal snel verschijnen op VRT Max. En Michael Joostes, die is hier nu al verschenen in onze Radio 2-studio. Je hoort hem dadelijk na 4:00.
1: Vanavond op VRT1.
2: DDT, vleesindustrie. Klinkt goed.

0: EK Hockey live bij Sportza, VRT1 en VRT Canvas. Je hockeymatch begint met een Carlsberg 0.0.
1: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
3: Met deze week Treft Platinum Plus vaatwastabletten. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die onver blazen, dat is de ja van Jumbo.
0: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
4: Voilà, die de 10 finalisten zijn bekend voor VRT Zomerrit. Dat wil zeggen dat wij nu in één rechte lijn richting jouw zondagavond gaan. Met zometeen de Stones en Start Me Up.
5: Elke dag telt voor 2.
6: Het is 4 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. In de Brusselse gemeente Sint-Gilles is vanmorgen opnieuw een schot gelost. Dat meldt de nieuwsite Brus. De kogel kwam terecht in het raam van een woning. Daarbij vielen geen gewonden. Het is al het tweede schietincident in Sint-Gilles in minder dan 24 uur tijd. Gisteravond werd een man door een kogel geraakt in zijn been. Hij is buiten levensgevaar. De dader is spoorloos. De precieze omstandigheden van die schietpartij zijn nog onduidelijk. Maar de burgemeester vermoedt dat er een schietpartij was tussen drugsdealers. In Sint-Gilles waren er gisteravond ook 2 autobranden, maar het is niet duidelijk of ook die het werk zijn van criminelen. Er is een eerste besmetting van het West-Nijl-virus vastgesteld in Vlaanderen. Besmettingen van dat virus worden sneller opgemerkt bij dieren. In dit geval ging het om een paard dat ernstige neurologische symptomen vertoonde. Bij mensen zijn er veel minder symptomen, maar het is belangrijk dat artsen en ziekenhuizen op de hoogte zijn dat het virus circuleert, zegt Joris Monus van het departement Zorg.
7: Het virus is aangetroffen bij een paard in de regio Vilvoorde-Mechelen en in die regio ook bij een aantal vogels. Dus daardoor weten we dat het virus daar effectief circuleert en dat er dus een kleine kans is dat het ook via muggen overgedragen kan worden naar mensen. Het risico dat je ziek wordt door het West-Nijl-virus is relatief klein. Het risico is groter bij mensen die een verzwakte gezondheid hebben.
6: In Doel in Oost-Vlaanderen is voor de 50ste keer de Scheldeweiding gehouden. De Scheldeweiding werd in 1975 voor het eerst georganiseerd om aandacht te vragen voor het voortbestaan van het polderdorp. Eigenlijk moest de jubileumeditie vorig jaar al plaatsvinden, maar vanwege de coronapandemie moest de organisatie een jaar overslaan. Intussen is het dorp ook niet langer bedreigd door de uitbreiding van de Antwerpse haven en mogen mensen er ook opnieuw komen wonen. De Doelse feesten lokken elk jaar duizenden bezoekers naar de Schelde. In Steenstraten in West-Vlaanderen zijn een 2000-tal mensen samengekomen voor de tweede editie van het IJzertreffen. Dat is een Vlaams feest waar liederen worden gezongen en activiteiten als volksdansen, een fietstocht en een vlaggenparade worden gehouden. Rond de middag was er ook de traditionele IJzerwaken. In die toespraak werd opgeroepen om een eigen Vlaams leger op te richten en te waken over het recht op vrije meningsuiting. Voor de kust van Tunesië zijn de lichamen van 8 migranten teruggevonden. In de nacht van vrijdag op zaterdag was daar een boot met 15 inzittenden gekapseist. 1 iemand kon uit het water gered worden. Volgens de Tunesische kustwacht zijn de overige 6 opvarenden nog steeds vermist. Heel wat migranten proberen vanuit Tunesië het Italiaanse eiland Lampedusa te bereiken. Maar de oversteek vanuit Tunesië naar Europa staat bekend als de meest dodelijke migratieroute ter wereld. Dit jaar zouden daar al zeker 914 migranten zijn omgekomen of vermist geraakt. Afwisselend wolken en opklaringen. Het blijft op de meeste plaatsen droog en tot 21 graden. Morgen zonnig en tot 23 graden. Dinsdag trekt een storing met regen en buien over. Vanaf woensdag enkele graden warmer. Met nog altijd kans op regen of onweer. Meer op 14nieuws.be.
4: Oké, dankjewel Dominique. 3 over 4. Even de weg op, want op de buitenring rond Brussel nog 10 minuten extra rekenen tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem.
0: Welke kast je ook zoekt, ontwerp hem zelf op
8: Maatkasten Online.
0: Radio 2.
9: Radio 2 aan Zee.
0: Michael Joosens.
4: Voilà, zie de sleutel in de studio en we zijn opgestart tot 8 uur vanavond. Nu met de Rolling Stones, die krijg je nu. En Storm Me Up.

Dadde, die mannen van de Rolling Stones, dat ja, echt altijd frisse tachtigers, die nog altijd in de fitness zitten, zie ik af en toe ook wel eens passeren op de Instagram-pagina van Mick Jagger. Volgens mij hebben die trouwens ook een pak betere conditie dan mezelf, die mannen van de Rolling Stones. Zeg, en ja, die conditie gaat van pas komen, want je kan hier vandaag komen sporten met de mensen van Sport Vlaanderen. Je kan hier vandaag komen handboogschieten. En ik heb dat hier al een keer gezien. Het ziet er niet makkelijk uit, maar ik ga me er toch zo meteen eens aan wagen aan dat handboogschieten voor de allereerste keer in mijn leven. Dat gaat wat worden zo meteen, hoor. Radio 2 aan zee.

0: En intussen sta ik hier aan de stand van Sport Vlaanderen trouwens bij Chris. Chris, een goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Chris, jij gaat mij vandaag alles leren over handboogschieten. En eerlijk gezegd, Chris, ik ken dat eigenlijk vooral van de kinderfilms uit mijn kindertijd. En daar lijkt dat makkelijk. Robin Hood gewijs, maar het ziet er toch niet zo makkelijk uit hier, Chris.
1: Laten we zeggen, in feite is dat een sport waar dat concentratie van belang is. Mm-hmm. Een beetje kracht nodig. Maar als u eens dat u een goede positie neemt, is dat totaal dat eenvoudig. Dan gaat dat van de eerste keer lukken.
0: Fantastisch. Maar goed, waar gaan we beginnen, Chris? Wat is dat allereerste zo?
1: Het belangrijkste is in feite je positie. Hoe het je onderaan de wip in feite gaat staan. Als je je positie goed kunt nemen, dan is het ook veel eenvoudiger om die boog op een deftige manier aan te trekken. Mm-hmm. Te concentreren. En dan de koord aantrekken met de pijl in en dan de pijl te laten vliegen.
0: Voilà, dus ik zet mij eerst in de positie,
1: in de
0: zoals
1: positie,
0: het hoort, Chris.
1: Evenwijdig.
0: Voilà, evenwijdig, de voeten om
1: uit elkaar. Wat we ongeveer die voetjes getekend hebben.
0: Ja,
1: prachtig.
0: Okay. Voilà,
1: dan gaan we de boog nemen. Mijn collega's gaan hier eventjes helpen natuurlijk.
0: Ik krijg hier een prachtige blauwe boog toegestoken. Het is mooi.
1: Je gaat het handvat zien.
0: Ja.
1: En je hebt een venster. Door het venster, dat is een boog die je kunt zowel links als rechts gebruiken. We gebruiken die heel veel voor initiaties te geven. Dat is eenvoudig. Linkshandig, rechtshandig. Mm-hmm. Linkeroog, rechteroog. Dat is allemaal een beetje van belang voor boogschieten. Okay. De pijl gaat erin. En Karin gaat ervoor zorgen dat hij er goed vastklikt.
0: Voilà, ik krijg
1: dat
0: nu
1: zijn
0: een pijl.
1: Nokken die in feite op de koord vastklikken.
0: Mm-hmm.
1: Ja? Dan gaan we drie vingers nemen. We gaan geen duim en geen pink gebruiken.
0: Okay.
1: Op die manier.
0: Ja.
1: Dan gaan we de arm strekken.
0: Arm strekken, ja.
1: Andere arm op schouderhoogte. Rustig aantrekken.
0: Oké.
1: Okay. En tot aan de nok, tot aan uw mond laten komen. En u kijkt over de lengte van de pijl.
0: Okay,
1: op de nok, op de vogel en dan laat je de koord los.
0: En dan mag ik lossen nu.
1: Dan mag ik
0: voilà.
1: Lossen.
0: En nu gaat die pijl vliegen.
1: Voilà, en het was bijna de hoogvogel.
0: Voilà, kijk. We gaan even oefenen tijdens Bart Peters, Chris, als het goed is.
1: We gaan dat oefenen.
0: Oké, okay, fantastisch, dankjewel.

0: Ja, zo'n brood voor morgen vroeg kan je wel gebruiken als je hier op dit moment in Blankenbergen staat aan de mensen van Sport Vlaanderen. Want er wordt hier gehandboogschiet.
1: Handboogschieten.
0: Moeilijk werkwoord.
1: Op de liggende dit, in dit geval.
0: Ja. Zeg maar, intussen tijdens Bart Peters daarnet al wat geoefend. Ik vond het persoonlijk goed gaan, maar er was één probleem, Chris.
1: Ademhaling. Ademhaling is belangrijk in feite, omwille van het feit van die concentratie. Ja? En ook de ontspannen spieren in feite, die moeten ook een klein beetje. Maar ik ga u toch wel een compliment geven dat u een goede leerling bent.
0: Allee, bon, dat is toch al iets. Punten op 10 misschien, Chris?
1: Ah, wel, ik ga u toch een 9 geven.
0: Een 9, maar dat
1: waarom? Omdat je geen vogeltje geschoten hebt. Ik vind dat zo zonde, maar dat is gewoon de brute pech hebben.
0: Ja, dus de pijlen kwamen wel goed aan, Chris, maar absoluut. De doelen werden niet geraakt eigenlijk.
1: Dat is spijtig, maar dat is ook een beetje het geluk dat je moet aan je zijde hebben. Ja. Je kunt als boogschutter fantastisch de beste met boogschutter zijn, en je kunt niet schieten. En dat kan iemand zijn dat voor de eerste keer of gelijk wat, en dat je dan verschillende vogels schiet. Dat is het spannende in feite aan deze sport.
0: Voilà, kijk, maar ik vond het fantastisch leuk om eens te doen. Als je in de buurt bent van Blankenbergen, kom eens af. Je kan het nog komen beleven tot 5 uur, denk
1: ik. Tot 5 uur, inderdaad. Dan is het onherroepelijk gedaan voor de sportzomer.
0: Voilà, kom hier nog even schieten. Het is plezant. De mensen van Chris en hun team zijn gigantisch sympathiek. Dus dikke merci en het amusement nog, Chris.
1: Al wel, hartelijk dank. En veel succes nog.

0: Dus ben je in de buurt van Blankenbergen, spring even binnen, wat je kan nog tot de 5 uur komen handboogschieten met Chris en zijn team. Ik heb het net ook even geprobeerd, dat is niet zo makkelijk hoor. Maar toch een 9 op 10 gekregen, daarmee kan ik mijn zondag wel verder vandaag. Enfin, je kreeg David Bowie en Let's Dance. En zo meteen gaan we naar Copacabana.
1: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
2: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
1: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: Radio 2.

Eigenlijk is dat hier vandaag toch ook een klein beetje de Copacabana, hè, in Blankenbergen. Kijk even mee via VRT Max en dan ga je mij absoluut geloven. Een knalblauwe hemel, de zon is er volle bak. Het is een heerlijke zondag. En ja, die 10 finalisten zijn ook bekend intussen van VRT Zomerrit. Kijk rust even mee via VRT Max. Daar even doorklikken op VRT Zomerrit om te ontdekken wie die 10 genomineerden zijn. Of die 10 finalisten vooral, die gaan strijden zaterdag voor die finale plek natuurlijk. Hè.

0: De zomer geeft goesting in zon en strand ook. Maar toch ook, ja. In verse muziek. Verse muziek van Jo Valli bijvoorbeeld en genieten. Intussen 16:30, even kijken hoe het gaat onderweg. Problemen naar Antwerpen, 10 minuten extra van op de E17 tussen Zwijndrecht en de Kennedy-tunnel. Dat komt daar, of dat vind je vooral het probleem op de Antwerpsring richting Nederland op dit moment.
1: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.

0: werd hier al vandaag serieus wat gesport in Blankenbergen. Niet alleen bij de mensen van Sport Vlaanderen bij dat handboogschieten, maar er werd ook flink gegraven in het zand hier in Blankenbergen.
1: Radio 2. Zomerhit backstage.
0: Want ja, die 10 finalisten voor VRT Zomerhit, die zaten verstopt in kistjes, houten kistjes onder het zand van Blankenbergen. En jij kon mee helpen graven om die mee op te graven. En er zijn dus 10 finalisten uitgekomen. En die 10 finalisten gaan dus zaterdag volgende week, 29 augustus, strijden voor die titel van VRT Zomerhit 2026. Als je het hebt gemist, als je de volledige 10 finalisten even wil opgelijst zien, dan kan dat nu via VRT Max. Daar even naartoe surfen, vrtmax.be of in de app van VRT Max. Daar even doorklikken op VRT Zomerhit en dan vind je al die 10 genomineerden. En ik ken nu toevallig 2 mensen die zeer content gaan zijn met een van die finale plekken. Het zou wel zijn Aaron Blommaert en Zoe Liva. Ze zijn er ook bij.
1: Wordt dit de grote winnaar van VRT Zomerhit 2026? Dat bepaal jij. Ga nu naar VRT Max en stem.

0: ze zijn erbij, hè, bij die laatste 10. Die 10 genomineerden voor VRT Zomerhit, Aaron Blommaert en Zoe Levi, Tranen van Goud. En morgenavond zeker komen naar Blankenbergen, want dan komen ze ook nog eens even live spelen hier op het dak van onze studio van Radio 2. Om 7:30 gaat dat zijn. En morgenmiddag ook iemand die bij die 10 genomineerden zit, dat is Meteor. Om 4:30 hier komt hij ook live zingen trouwens. Dus morgen Meteor en morgenavond Aaron Blommaert en Zoe Levi.
1: Je vindt Radio 2 nog tot eind augustus in Blankenbergen.
2: Kom langs, ontmoet onze DJ's. Duik in het Radio 2 ballenbad en test de leukste sporten uit.
3: Radio 2.
1: Luister en ontdek het volledige programma van Radio 2 op VRT Max.
4: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom. Ja, en de volgende is pas binnen... Een keer kijken hoor.
2: Maak tijd voor een XL-modenummer van Feeling.
4: Toch minstens 1. Nee ja, pak maar 2 uur.
2: Met meer dan 50 pagina's catwalk-trends, shoots in 4 Hollywood-genres, de meest iconische filmlooks en alles over het mode-item van het najaar. Onze Feeling Scarf Jacket. Feeling, haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
5: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we...
6: Gewoon koken.
7: En, wat wordt het vandaag?
5: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
7: Quesadilla!
5: Koken en besparen doe je met de superplusdienst van Delhaize. Nee, met het leven.
8: Jij kent mij misschien als Axel Tanzler. Maar in Amerika ben ik vooral bekend als Axel Tanzler. Met open vizier trek ik door het land van anti-woke, complottheorieën en fake news. Daar ontmoet ik de goon, maar ook de bad en de ugly. En zelfs de freaky en de extreme.
9: Axel terug naar Amerika. Elke dinsdag nieuw op Play.
2: Radio 2.

0: mannen van Queen, You Don't Fool Me. Gisteren trouwens enorm genoten van een nieuwe uitzending van VRT Zomerhit bij ons op VRT1. Met onder andere natuurlijk ja, die genomineerden, maar ook Samson en Marie op het podium en ook Luna. En Luna, die ken je nog van Radio 2. We hebben ze een paar keer gedraaid met Pauze, de Nederlandse Luna. Maar ze heeft ook een nieuwe song en die gaat over een schoonzoon. Maar vooral, ja, is er ook al een schoonzoon in zicht voor de mama van Luna? Dat is ook een vraag natuurlijk.
1: Nee, eigenlijk, ik zing in het liedje Sorry Mama, maar die schoonzoon komt nog even niet. Ik merk gewoon, er komt geen leuke man op mijn pad. Maar ik moet ook zeggen dat ik er niet per se naar op zoek ben. Dat ik eigenlijk ook denk van, ik vind het ook wel lekker even zo. Nee, die zegt ook van, Loen, neem lekker je tijd. Die mannen zijn het allemaal niet waard.
2: Radio 2 aan Zee.
3: Michael Joosens.
2: Radio 2.
0: Dus ja, ze vinden het helemaal lekker om alleen te zijn. Helemaal prima, zegt ze. Geen mannen voorlopig in het leven van Luna. En toch zingt ze dan ja, over die ideale schoonzoon, hè?

Phil Collins, Susu Studio. En vooral dikke 2 weken geleden in de Studio van Radio 2. Anton, die was hier ook te gast. Superster op dit moment in Nederland. En nu ook bij ons, want hij stond op Pukkelpop afgelopen weekend. En op vrijdag 11 december komt hij nog eens naar ons land, naar Antwerpen, voor een extra show daar in Trix. Ik heb hem nog eens meegepakt met die gigantische hit op dit moment. Hier is hij, de enige.

0: En ook dat is het weekend bij Radio 2. Plastic Bertrand.
1: Radio 2 aan zee.
2: Oh, het is weer zover.
3: Alex?
2: Terug naar die lange meetings.
3: Je staat op mute, Alex.
2: Terug naar die eindeloze lessen.
4: Aandacht, alsjeblieft.
2: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In één jaar gratis boodschappen. Dit is een tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
5: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
6: Van Bokstal, ligt je stil onder?
5: Sorry meneer.
7: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag nieuw op Play.
8: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd.

0: Wat blij ben ik dat ik nu de app van VRT Max heb. Wel, dan kan je meekijken hier in Blankenbergen, want de zon is erbij en er is goede muziek. Zometeen. Elke dag, telt voor twee, VRT Radio 2. Dat nieuws krijg je Simple Minds, Don't You Forget About Me.
1: Het is 5:00, goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. Het laatste grote muziekfestival van de zomer, Pukkelpop, is toe aan zijn laatste dag. En er is opnieuw een schietincident geweest in de Brusselse gemeente Sint-Gilles. Het tweede in 24 uur tijd. Muziekfestival Pukkelpop in Kievit gaat vandaag zijn laatste dag in. Vandaag staan er veel Nederlandstalige artiesten op de affiche en enkele grote namen die het jonge publiek aantrekken, zoals Zara Larsson en Somber. Helene van der Beke trok de wei op.
2: Pukkelpop begint rustig vandaag en voor sommige mensen zelfs in tranen, terwijl S10 een nummer opdraagt aan haar overleden tweelingbroer.
3: Omdat er vast heel veel mensen vandaag hier niet op het veld staan, die hier wel hadden mogen staan, hadden moeten staan. Pak elkaar vast, laten we het samen zingen, voor wie we missen.
2: Na 3 dagen festival is een beetje rust ook welkom.
4: Wij moesten wel echt even rusten, dus ik zei meisjes even tijd om te zitten.
2: Maar bij Bazaar breekt het feest los op de mainstage. Veel vreugde dus. En bij Eefje de Visser mochten fans zelfs meedansen op het podium.
5: We hebben net het optreden van Eefje de Visser gezien. En dan mochten er 15 à 20 dansers op het podium. Ik zat zelf in de reservelijst, dus ik mocht niet op het podium. Maar ik dacht, ik ga het gewoon naast het podium wel dansen.
2: Vanavond komen er nog grote TikTok-sterren, zoals Zara Larsson.
1: In de Brusselse gemeente Sint-Gilles is vanmorgen een schot gelost. Het is het zoveelste incident dit weekend in Brussel. Politie, parket en politici zien geweld tussen drugsbendes als oorzaak. Koen Braakman, wat weten we?
6: Het was 7:00 van de morgen toen geschoten werd in de buurt van de Hallepoort in Sint-Gilles. De kogel kwam terecht in het raam van een woning. Niemand raakte gewond, maar burgemeester Jean Spinet vreest dat er vroeg of laat toch slachtoffers gaan vallen.
7: Het is bijna gedurende de dag. Het is ongelooflijk. Op zaterdag 's avonds, op zondag 's morgens, dat moet veranderen. Het is zeer gevaarlijk voor de ouders en de kinderen. Brussel heeft hetzelfde steun van Antwerpen nodig om tegen deze fenomenen en de drugsdealersnetwerks te vechten.
6: Het was het tweede schietincident in Sint-Gilles in minder dan 24 uur tijd. Gisteravond raakte een man gewond door een kogel in zijn been. Hij is buiten levensgevaar en de dader is spoorloos. Wat daar juist gebeurd is, is nog onduidelijk, maar de burgemeester vermoedt dat er een schietpartij tussen drugsdealers was. En nog in Sint-Gilles waren er gisteravond en vannacht ook 2 autobranden, maar het is niet duidelijk of die ook het werk van criminelen waren. Vrijdagavond dan schoten 2 mannen met een zwaar vuurwapen op een politiecommissariaat in Anderlecht. Dat was gesloten en er vielen geen gewonden en ook die schutters zijn nog altijd spoorloos. Minister van Binnenlandse Zaken Quintin zei gisteren al dat hij de strijd tegen de drugscriminaliteit in Brussel dit najaar nog zal opvoeren.
1: Dankjewel, Koen. Er is een eerste besmetting van het West-Nijl-virus vastgesteld in Vlaanderen. Besmettingen met dat virus worden sneller opgemerkt bij dieren. In dit geval ging het om een paard dat ernstige neurologische symptomen vertoonde. Bij mensen zijn er veel minder symptomen. Maar het is belangrijk dat artsen en ziekenhuizen op de hoogte zijn dat het virus circuleert, zegt Joris Monens van het departement Zorg.
8: Het virus is aangetroffen bij een paard in de regio Vilvoorde-Mechelen en in die regio ook bij een aantal vogels. Dus daardoor weten we dat het virus daar effectief circuleert en dat er dus een kleine kans is dat het ook via muggen overgedragen kan worden naar mensen. Het risico dat je ziek wordt door het West-Nijl-virus is relatief klein. Het risico is groter bij mensen die een verzwakte gezondheid hebben.
1: In Oekraïne is een passagierstrein die op weg was naar de havenstad Odessa geraakt door een Russische drone. Dat melden de lokale autoriteiten. Er zaten 600 mensen aan boord, maar niemand raakte gewond. Oekraïne spreekt over een bewuste aanval, want tijdens de evacuatie vond nog een tweede aanval plaats. Op de wereld ruiterspelen in Aken heeft onze landgenoot Thibaut Spitz zilver gewonnen. Tess Elst, een straffe prestatie van Spitz.
2: Ja, inderdaad, een bijzonder straffe prestatie, want Thibaut Spits is nog altijd maar 25 jaar, een jong talent. En hij begon pas op plek 15 aan de slotdag in Aken, maar op zijn 11-jarige hengst zette hij 2 foutloze omlopen neer vandaag op de slotdag. En zo schoof hij dus helemaal op naar plaats 2.

0: wereldtitel die is voor de Zwitser Steve Gerda. Het is trouwens de tweede medaille voor de Belgische jumpingruiters op dit WK. Want ook met het team pakten ze al zilver afgelopen vrijdag. En ze hebben ook hun ticket beet voor de Olympische Spelen over 2 jaar in Los Angeles.
1: Dankjewel, Tess. Jasper Philipsen heeft de slotetappe in de Renewy Tour gewonnen. Onze landgenoot was de snelste in een massasprint voor de Nederlander Teunissen en de Italiaan Mozzato. Philipsen is dankzij deze overwinning ook zeker van de eindzege. Zijn tweede rittenkoers in korte tijd die hij wint en daar is hij bijzonder blij mee.
2: Ja, ik had nooit gedacht dat ik iets of wat klassementrenner ging worden, maar misschien moet ik die ambitie wat bijstellen. Ik ben blij dat het nu is. Nu is afgelopen deze week en ook in de Baloise Belgium Tour. Dus uniek om mijn eerste twee rondjes te kunnen winnen met een eindklassement als sprinter is toch niet evident.
1: En in het voetbal neemt promovendus Lommel het in eigen huis op tegen Westerlo. Bij het begin van de tweede helft staat het er 2-0 voor Lommel. Vanavond en vannacht is het licht bewolkt tot helder bij minima van 5 tot 12 graden. Morgen zonnig weer met hoge sluierwolken, maxima van 18 tot 23 graden. Dinsdag begint droog, daarna trekt een storing over het land. We krijgen afwisselend wolken, een periode van regen of buien, soms intens en met onweer. In de Brusselse gemeente Sint-Gilles is vanmorgen opnieuw een schot gelost. Het was het zoveelste incident dit weekend in Brussel. Politie, parket en politici zien geweld tussen drugsbendes als oorzaak. Meer op vrtnieuws.be.
3: Oké, dankjewel Dominique. 6 over 5. Even de weg op. Problemen op de Antwerpse ring richting Nederland. 10 minuten vertragen tussen Linkeroever en de Kennedy-tunnel. Ook 10 minuten op de buitenring rond Brussel tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. En op D40 richting binnenland zijn er filegolven op dit moment tussen Middelkerken en Drongen.

Even heerlijk alles eruit brullen, hè, voor het morgen maandag is. Nieuwe week morgen. Simple Minds, Don't You Forget About Me. En wat een heerlijke zondag is dat hier eigenlijk al geweest. Vandaag heel wat luisteraars op bezoek in de studio van Radio 2. Luisteraars die ook mee zijn, komen graven natuurlijk. Komen zoeken naar die 10 finalisten voor VRT Zomerhit. Kortom, het was een zalige zondag vandaag. En je kan trouwens ontdekken op VRT 1, of op VRT Max, wie er gaat optreden volgende week van die 10 finalisten. Ga maar even kijken. How did you know? Het gaat de moeite zijn, hoor.

0: denk vooral dat Doreen uit Deurne een crush heeft op Maxime. Want ze vraagt in de app van Radio 2 in caps lock, dus in hoofdletters. Wanneer komt Maxime optreden volgende week? Want ja, hij zit er ook bij natuurlijk. Bij die 10 genomineerden, die 10 finalisten genomineerden voor VRT Zomerrit. Ah, wel, ik kan jou vertellen, nu dinsdag 25 augustus om 3:30 komt die optreden. En het gaat de moeite zijn, altijd. Hè?
1: Dit de grote winnaar van VRT Zomerrit 2026? Dat bepaal jij. Ga nu naar VRT Max en stem.

0: volgende week dinsdag. Het is helemaal live om 3:30. En ik kom hoe dan ook vanavond niet uit. Maxime.
1: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
2: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn de kindjes eruit gegroeid voor de accepte.
1: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
4: allemaal koken.
5: En wat wordt het vandaag?
3: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
5: Quesadilla!
3: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Radio 2.

0: Summer Nights. Maar vooral een heerlijke zondag vandaag.
1: Radio 2. Zomerhit Backstage.
0: Maar ja, die 10 genomineerden, die 10 finalisten genomineerden voor VRT Zomerhit, die zijn bekend. Daar straks tussen 1 en 4 zijn die opgegraven hier in het zand van Blankenberg. En je kan dus stemmen op een van jouw favorieten. En dan gaan we vooral ontdekken volgende week zaterdag wie of wat er naar huis gaat met die trofee van VRT Zomerhit 2026. En als je dat doet, als je komt stemmen via VRT Max, dan maak je misschien ook wel kans op een VRT Zomerhit CD. Het zou wel zijn. En nu toevallig twee prachtige stemmers in de studio hier in Blankenbergen. Dag Anne en dag Rudy.
2: Hallo.
3: Hallo.
0: Anne, we gaan met de... Ja, ladies first, hè, Anne, we gaan met jou beginnen. Anne uit Turnhout, jij hebt ook gestemd via VRT Max. Mag ik jou top 3 een keer horen, Anne?
2: Op 3 heb ik Bart Kael. Mm-hmm. Op 2 heb ik James en Gert.
0: Gert en James.
2: Wodo, ja. En op 1 Meteo.
0: Oké, okay, Rudy, ik kom naar u. Vertel eens, jouw top 3.
3: Ik had op 1 Gert en James. Op 2 had ik dan ook Meteor. En dan op 3 Niels de Stadsbader.
0: Oké, okay. Anne en Rudy, mag ik zeggen, jullie hebben een fantastische muzikale smaak.
2: Dat is echt wel.
0: Ja, echt waar. Zeg, jullie hebben gestemd. Dankjewel daarvoor via VRT Max. En jullie krijgen een cadeautje van mij. Kijk, Anne, ik ga weer met jou beginnen. Ladies first, alstublieft.
2: Dankjewel.
0: Jullie krijgen een VRT Zomerhit CD. Kijk eens, met al die genomineerden op fantastische muziek kan je heel de dag door non-stop genieten van al die genomineerden.
3: Ja. Mogen we thuis meezingen, ja.
0: Je moet meezingen thuis, Rudy.
3: Gelukkig zullen jullie het niet horen, maar oké.
0: Okay. Voilà, kijk. Zet hem op zometeen en meezingen maar. Rudy en Anne, en de zondag nog.
3: Dank je wel. Ja. Dag.

0: Niet vandaag, hè. Voor de Romeo's, ze zijn er niet bij die 10 genomineerden, maar het blijft wel een fantastisch nummer natuurlijk. Ik zag ja maar even dus van de Romeo's. Het is 5:30, even kijken hoe het gaat onderweg. Op de Antwerpse ring een kwartier erbij richting Nederland, tussen Linkeroever en de Kennedy-tunnel. Ook op de buitenring rond Brussel schuif je aan op dit moment 10 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Dan nog eentje op de E40 richting Binnenland. Daar vind je filegolven tussen Middelkerke en Sint-Denijs-Westrum.
1: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.

0: van Erik uit Deurne. Die is onderweg naar Blankenberg en die vraagt: is het nog mogelijk om te leren handboogschieten vandaag? Nee, dat kan niet meer, want de mensen van Sport Vlaanderen hebben net het sportdorp opgekuist. Maar hier staat een volledige delegatie. Kijk even mee via VRT Max. Dat zijn die helden die mij daar straks hebben leren handboogschieten. Waaronder Chris. Chris, een goedemiddag.
1: Dank u wel voor hier aanwezig te zijn.
0: Ja, jullie bedankt. Ik kreeg daar straks van jou een 9 op 10. Van
1: absoluut.
0: Mijn schietkunsten. Ik moet toegeven, ik bloosde er bijna van. Best goed. Ik heb nooit op school een 9 op 10 gehaald. Hier wel.
1: Ik zou vragen aan u. Zoek in uw regio of eventueel. U hebt mijn gegevens van een club. En kom daar regelmatig doen. Wij zijn voor iedereen. Wij zijn in feite vertegenwoordigers. Zowel van liggende als staande wip.
0: Ja, want ook dat...
1: Zelfs de doelschutters.
0: Ook dat heb ik dus vandaag geleerd. Het verschil tussen de liggende en de staande wip. Dat vond ik heel bijzonder, Chris, op een zondag.
1: Absoluut.
0: Maar goed. Voor de mensen die zoiets hebben van... ik wil dat ook wel eens graag leren. Want ik moet toegeven, het was best ontspannend ook. Want je neemt dan die boog en je moet toch even op die ademhaling letten. Concentratie erbij. Het is ook best rustgevend, boogschieten.
1: Dat is volledig rustgevend. Je moet u volledig in uw eigen terugtrekken. Ja. Het is een kracht dat je nodig hebt om de boog aan te trekken. Maar het belangrijkste in feite is in feite een gezonde geest te hebben. U fixeren op een bepaald punt om die vogel van de wip te kunnen afschieten.
0: Voilà. De liggende of de staande wip? Wat was
1: allebei.
0: Het? Allebei, voilà. Chris, ja, mensen die zoiets hebben van ik ben geënthousiasmeerd, ik wil ook eens leren boogschieten. Waar kan dat? Waar kunnen mensen zich aanmelden?
1: Ja, er bestaan drie grote federaties hier in feite in België, Vlaanderen.
0: Ja.
1: Ik zou voorstellen dat ze dan eventueel contact nemen met Sport Vlaanderen zelf. En die mogen, of die gaan mij waarschijnlijk dan wel contacteren. En dan kijken we naar welke regio in feite dat die mensen zijn. En daar kunnen we dan de adressen doorgeven.
0: Allee, fantastisch. Dus Sport Vlaanderen, zoek het even op het internet. En dan vind je ongetwijfeld een club bij jou in de buurt om te leren handboogschieten. Het is plezant. Ik heb het zelf mogen uittesten. Chris en de rest van de bende, een fijn weekend. Salut, hè.
1: Heel graag gedaan. Maar ik wil ook danken namens Sport Vlaanderen.
0: Ah ja, absoluut. Voilà.
1: Ik had het bijna vergeten. Dank je wel.

0: Laat me nooit meer los.
1: Zit je met je voeten nog in het zand, maar met je hoofd al een beetje in september? Geen stress. Volgende week zijn Xavier Taverne en zijn team al terug met Win-Win.
2: School, werk, hobby's. September is veel en ook behoorlijk duur. Hoe kan je de kosten en de planning wat in de hand houden? Ik kom met plezier al een week vroeger terug uit vakantie om te helpen met een vlotte nieuwe start.
1: Win-Win. Vanaf volgende week elke dag om 9 uur op Radio 2.
3: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar en om te praten.
4: Allee, zeg eens iets, Bruno.
5: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
4: Hoe zet ik dat op mute?
5: Ik mute super dringend. Duwt die deur open.
4: Bruno.
6: Mobile Vikings.

0: net in die agenda van de Backstreet Boys gedoken. Die hebben ook absoluut geen tijd voor het weekend. Hè, want ja, die zijn volle bak aan het klaarmaken, of zich aan het klaarmaken om te toeren binnenkort. Vanaf volgende week in Amerika en nadien ook Duitsland gaan ze toeren, die mannen van de Backstreet Boys. Dus ja, bratwurst met Backstreet Boys, denk ik daar in Duitsland. Dit is Sabine Thiels.
1: Ik was nog groen achter mijn oren.
0: En tegen Polen.

0: Paul Young, Come Back and Stay. En ik moet eerlijk zijn, ik dacht dat die Paul Young een klein beetje aan het uitbollen was, carrière gezien dan. Maar ik was even gaan kijken op zijn Instagram-account. En nee, ja, het wordt een heel druk jaar volgend jaar, 2027 voor hem. Het wordt volgens mij het drukste jaar van zijn leven, met meer dan 50 shows op de planning dus voor Paul Young. Gaat van de UK tot in Ierland, zo druk gaat dat er zijn voor hem.
1: Elke dag telt voor Radio.
0: Maar goed, altijd welkom om hier eens te komen uitblazen in Blankenbergen natuurlijk, hè Paul Young? Goede mossels in Blankenbergen. En de zon is er ook bij, dit weekend. Dit is trouwens Envoi van Absent Minded nog.

0: Kom langs, ontmoet onze DJ's, duik in het Radio 2 ballenbad en test de leukste sporten uit.
1: Radio 2.
2: Luister en ontdek het volledige programma van Radio 2 op VRT Max.
3: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
4: Ja, ik ben hier nieuwe turntafels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè?
3: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
5: Luister. Het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
0: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
6: We gaan plankgas richting jouw zon.

0: Zelfs in tranen, terwijl Estine een nummer opdraagt aan haar overleden tweelingbroer.
1: Omdat er vast heel veel mensen vandaag hier niet op het veld staan, die hier wel hadden mogen staan, pak elkaar vast.
2: Alleen lief, wat moet ik nou? Ik zit diep en ik wil jou niet laten.
3: Alle emoties mogen, vind ik, hè. Dat hoort erbij, dus.
0: Na 3 dagen festival is een beetje rust ook welkom.
4: Wij moesten wel echt even rusten.
5: Ik ben hier al dagen aan een stuk.
0: Maar bij Bazaar breekt het feest los op de mainstage.
6: Er zijn al veel mooie momenten geweest. Atomic Orchestra was heel goed met Pamelie Thijs.
7: We hebben heel veel dingen gezien. Roxy Dekker was ook echt top.
0: Veel vreugde dus. En bij Eefje de Visser mochten fans zelfs meedansen op het podium.
8: Dan mochten er 15 à 20 dansers op het podium. Ik zat zelf in de reservelijst, dus ik mocht niet op het podium. Maar ik dacht, ik ga het gewoon naast het podium wel dansen.
0: Vanavond komen er nog grote TikTok-sterren, zoals Sarah Larsson.
9: In de Brusselse gemeente Sint-Gillis is vanmorgen een schot gelost. Het is het zoveelste incident dit weekend in Brussel. Politieparket en politici zien geweld tussen drugsbendes als oorzaak. Koen Braakman, vat het eens samen voor ons. Wat weten we?
10: Wel, het was 7 uur deze morgen toen geschoten werd in de buurt van de Hallepoort in Sint-Gillis. De kogel kwam terecht in het raam van een woning, maar niemand raakte gewond. Burgemeester Jean Spinet van Sint-Gillis vreest wel dat er vroeg of laat slachtoffers gaan vallen.
11: Het is bijna gedurende de dag. Het is ongelooflijk. Op zaterdag 's avonds, op zondag 's morgens, dat moet veranderen. Het is zeer gevaarlijk voor de ouders en de kinderen. Brussel heeft hetzelfde steun van Antwerpen nodig om tegen deze fenomenen de drugsdealersnetwerks te vechten.
10: Het was dus inderdaad het tweede schietincident in Sint-Gillis in minder dan 24 uur tijd. Gisteravond raakte een man gewond door een kogel in zijn been. Hij is buiten levensgevaar, de dader is spoorloos. Wat daar juist gebeurd is, is nog onduidelijk, maar de burgemeester vermoedt dat er een schietpartij was tussen drugsdealers. En nog in Sint-Gillis waren er gisteravond ook 2 autobranden, maar het is niet duidelijk of die ook het werk van criminelen waren. Vrijdagavond dan schoten 2 mannen met een zwaar vuurwapen op een politiecommissariaat in Anderlecht. Dat was gesloten, er vielen geen gewonden en ook die schutters zijn nog altijd spoorloos. Minister van Binnenlandse Zaken Quentin zei gisteren al dat hij de strijd tegen de drugscriminaliteit in Brussel dit najaar nog zal opvoeren.
9: Dankjewel, Koen. In Oekraïne is een passagierstrein die op weg was naar de havenstad Odessa geraakt door een Russische drone. Dat meldden de lokale autoriteiten. In de trein zaten 600 mensen, maar niemand raakte gewond. Oekraïne spreekt over een bewuste aanval, want tijdens de evacuatie vond nog een tweede aanval plaats. Tegelijk blijft ook Oekraïne aanvallen uitvoeren op Rusland. Vandaag is een magazijn van retailbedrijf Ozon geraakt in Orenburg, niet ver van de grens met Kazachstan. Daarbij zouden geen gewonden gevallen zijn. In de wielerronde van Spanje heeft Matthew Brennan de openingsetappe gewonnen. Brennan was de snelste in een sprint bergop. Een verslag krijgt u van Jeroen van der Loop.
12: Ook in de tweede rit en meteen ook de langste etappe van deze Vuelta is het Wout van Aert niet gelukt om de overwinning en de daarbij horende rode leiderstrui te bemachtigen. In de oplopende laatste kilometers probeerde van Aert het peloton te verrassen met een aanval op 1,5 kilometer van de streep. Enkel Pogacar kon hem volgen, maar de aanval hield niet stand. Van Aert liet lopen en Visma Leasebike schakelde over op plan B en pakte de overwinning toch nog met de jonge Matthew Brennan voor de Spanjaard Pau. Pogacar werd zelf nog derde, Mats Pedersen werd vierde. Pogacar behoudt zo de leidersplaats. Hij heeft 9 seconden voorsprong op Wout van Aert, die morgen misschien weer een nieuwe kans ziet op ritwinst en de mogelijke rode leiderstrui.
9: In het voetbal heeft Lommel met 4-0 gewonnen van Westerlo. Voor Lommel is het de eerste overwinning sinds het promoveerde naar de eerste klasse. Westerlo blijft na 3 nederlagen op rij helemaal onderaan het klassement. En op de Wereldruiterspelen in Aken heeft onze landgenoot Thibaut Spitz zilver gewonnen. Spitz bleef met zijn paard Impresca foutloos op de laatste proef en sprong toen naar de tweede plaats. Het goud was voor een Zwitser. En Lando Norris heeft de grote prijs Formule 1 van Nederland gewonnen. De Brit was in zijn McLaren sneller dan de Mercedes'en van Kimi Antonelli en George Russell. Antonelli blijft leider in het wereldkampioenschap. Max Verstappen crashte zwaar op het einde van de eerste ronde en kon de race niet uitrijden. Vanavond en vannacht is het licht bewolkt tot helder bij minima van 5 tot 12 graden. Morgen zonnig weer met hoge sluierwolken, maximaal.

0: 18 tot 23 graden. Dinsdag begint droog. Daarna trekt een storing over het land. We krijgen afwisselend wolken en perioden van regen of buien. Soms intens en met onweer. Muziekfestival Pukkelpop zat vooraan in dit bulletin. Het laatste grote muziekfestival van de zomer gaat zijn laatste uren in. De focus ligt vandaag op de Nederlandstalige artiesten en de favorieten van het jonge publiek. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Oké, dankjewel. Dominique, even de weg op, want nog problemen, vooral op de E40 richting binnenland. Op dit moment 20 minuten aanschuiven tussen Nieuwpoort en Sint-Denijs-Westerum. Dan eens kijken op de Antwerpse ring, 15 erbij richting Nederland, tussen Linkeroever en de Kennedy-tunnel. En in Brussel is er op dit moment 20 minuten vertraging op de kleine ring, van de Hallepoort tot Zuidstation.
2: De meest betaalbare schrijnwerker

0: Exact 37 jaar geleden was dit jouw nummer 1 in de Radio 2 Top 30 tijdens de zomer. In de 90s natuurlijk. Hein? Technotronic pumped up the jam. Een klein beetje, ja, de meteoor en nooduitgang van toen. Want gisteren was er ook een Radio 2 Top 30 met Karen Meinen. En toen voor de tweede week op 1 daar. Helemaal bovenaan in de lijst, een Radio 2 Top 30 Meteor met nooduitgang, die er dus ook bij is bij die 10 genomineerden. De 10 finale genomineerden die dus nog kans maken op de titel van VRT Zomerhit. En morgen, maandag, komt hij ook naar hier trouwens, een Meteor. Om 3:30 gaat hij helemaal live zingen. Uiteraard deze nooduitgang. En dat gaat weer de moeite zijn, natuurlijk wel.
1: Radio 2 aan zee.
2: Michael Joosens.
0: Radio 2. Nou ja, Lina de Douw is er niet meer bij die 10 genomineerden. Maar dit blijft toch een fantastisch nummer ook, hè. Deze plankgas.

die is intussen al 80 jaar, die Debbie Harry van Blondie. Maar zeer, zeer drukke zomer. Ze is een film aan het opnemen op dit moment. Moet een film zijn om te lachen. Samen met Pamela Anderson. Ja, dat is toch wel een bijzondere combinatie, die twee. Maar goed, ze gaan moeder en dochter spelen in een film die eraan komt in het najaar. En dat wordt er dus eentje om te lachen. Ik ben zeer benieuwd. Enfin, dit komt dan weer uit een andere film, uit die nieuwe Toy Story film natuurlijk. Hè, ingezongen door de geweldige Taylor Swift.

0: Taylor Swift uit die nieuwe Toy Story film. Zometeen gaan we nog eens naar de playa van Vamos a la Playa.
1: Je vindt Radio 2 nog tot eind augustus in Blankenbergen.
2: Kom langs, ontmoet onze DJ's, duik in het Radio 2 ballenbad en test de leukste sporten uit.
3: Radio 2.
1: Luister en ontdek het volledige programma van Radio 2 op VRT Max.
2: Bij Maatkasten Online vind je alle soorten kasten. Voor de planner, de...
4: Alles is gesorteerd.
2: Kast. Voor de interieurlover, de...
4: Amai zeg, wat een eyecatcher.
2: Kast. Voor de ouder, de...
4: Van wie is deze eigenlijk?
2: Kast. En voor de tiener, de...
4: Raak mijn spullen niet aan.
2: Kast. Welke kast je ook zoekt, je ontwerpt hem zelf met gemak op...
3: Maatkasten Online.
2: Nu met hoge korting. Ga naar maatkastenonline.be. Flamande. Volgend seizoen viert Opera Ballet Vlaanderen de Vlaamse verbeelding. Ontdek La Traviata en The Sleeping Beauty. Beleef grensverleggende opera met De Materie en FC Bergman. En kijk uit naar een nieuwe dansproductie van Alain Platel. In Antwerpen, Gent, Brugge en op Tour. Tickets en abonnementen via operaballet.be.
5: Proxima stelt voor... De Business Packs, wat een verschil.
6: Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen?
5: Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Packs. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
7: Jij kent mij misschien als Axel Tanzler. Maar in Amerika ben ik vooral bekend als Axel Tanzler. Met open vizier trek ik door het land van anti-woke, complottheorieën en fake news. Daar ontmoet ik de goon, maar ook de bad en de ugly. En zelfs de freaky en de extreme.
8: Axel terug naar Amerika. Elke dinsdag nieuw. Oplay.
2: Radio 2.

0: hem jou beloofd. De playa van Vamos a la Playa van Riviera natuurlijk. Radio 2. Trouwens, Pukkelpop dit weekend vandaag, de laatste dag, met onder andere op het podium Bazaar. Zara Larsson, ook Somber, heeft vandaag opgetreden, of gaat nog optreden, dat weet ik niet precies. Als jij dat wel weet, duw het eens even door. Als je onderweg bent naar Pukkelpop of terugkomt van Pukkelpop, kan zomaar zijn natuurlijk. Maar afgelopen week was er Renaat in de studio. Renaat van den Broek bij Daan. Renaat is podiummedewerker op Pukkelpop. En Daan vroeg hem ja, wat hij precies doet eigenlijk als podiummedewerker. Hoe ziet zijn dag er zo uit?
1: Dat wil zeggen dat wij, als de groepen aankomen, de vrachtwagens uitladen, de instrumenten klaarzetten. Als de groepen switchen eigenlijk, hè, van op het podium, terug eraf halen, terug in de vrachtwagens, al het materiaal klaarzetten en, ja, en opbouwen eigenlijk.
0: Dus eigenlijk ja, best een fysieke job, moet je daar toch een best goede conditie voor hebben. Nu, Renaat doet dat al een paar jaar, tientallen jaar doet hij dat al. En dan kom je natuurlijk wel eens in contact met grote artiesten en zo, toch?
1: Ondertussen toch al redelijk wat grote groepen gezien, onder andere Metallica en dergelijke.
2: Ja, ja.
1: De editors en zo. Dus,
2: ja, en heel dichtbij zelfs, hè, Renaat. Je staat er dan vaak naast. Ja, ja, ja. Wauw, zullen veel mensen jaloers op zijn.
1: Ja, ik heb eens ooit, 4 jaar geleden, stond ik naast Billie Eilish en ik wist niet wie dat het was. En toen moesten ze me wijzen van, kijk, dat is Billie Eilish.
0: Ja, je kan niet iedereen kennen, hè, Renaat, is waar. Dus ja, Renaat, een van die helden die ervoor zorgde dat jij naar een vlekkeloze editie kon van Pukkelpop dit jaar. Wat een held, Renaat. Fantastisch bent. Dit dan is ELO, Don't Bring Me Down.

0: ELO, Don't Bring Me Down. Zometeen de jarige Madonna van vorige week. Hang Up krijg je. Intussen 6:30. Even kijken hoe het gaat onderweg. Problemen nog op de E40 richting binnenland. Daar bijna een half uur file golven. Op dit moment tussen het parkeerterrein in Mannekesveer en Sinderijs-Westerum. Ook op de Antwerpse ring aanschuiven. 10 minuten erbij richting Nederland. Tussen Linkeroever en de Kennedy-tunnel. En in Brussel op dit moment een kwartier vertragen op de kleine ring van de Hallepoort tot Zuidstation.
1: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.

0: was zonder zwans, zoals we in Antwerpen zeggen. Volgens mij een van de spannendste zondagen in de geschiedenis van de zondag. Ja, vandaag zijn de 10 finalisten bekendgemaakt voor VRT Zomerhit. Die zijn allemaal netjes opgegraven door jou, samen met jou, hier op het strand van Blankenbergen. Die 10 genomineerden, die ontdek je nu op VRT Max. Daar even doorklikken op VRT Zomerhit, vind je ze netjes opgelijst. Maar ik kan alvast vertellen, Bart KL, die is er ook bij, het zou wel zijn.
1: Dit de grote winnaar van VRT Zomerhit 2026? Dat bepaal jij. Ga nu naar VRT Max en stel.

0: Welk legendarisch Radio 2-programma komt binnenkort bij jou in de buurt?
1: Ik weet het. Mag ik zeggen niet.
2: De zoete inval.
3: Jullie mogen het. Wij mogen het en hij niet.
1: Ja.
3: Is het omdat we met drie zijn, Luc? Mag ik ook meedoen?
4: Dit najaar komen ze alvast naar Ieper, Leopoldsburg, Scherpenheuvel, Dilsen-Stockum, Harelbeke, Bornem en Lebbeke.
5: Is er een dokter in de zaal?
0: Kom eens goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
6: Morgen gelooft dat toch niet zeker?
0: Check de volledige kalender op VRT Max.
7: Code Yellow!
8: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
9: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
8: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info

0: zeggen, dat is hier gezellig druk geworden in die studio van Radio 2.
1: Radio 2. Zomerhit Backstage.
0: Nou ja, die 10 genomineerden die zijn bekend sinds vandaag. Om 4 uur zijn ze bekend. En jij kan ze vooral gaan checken op VRT Max natuurlijk. Maar je kan nog stemmen op jouw favoriet. Dat kan je nog een kleine week doen. En als je stemt, dan maak je kans op een VRT Zomerhit CD. En ja, dat is nu toevallig. Ik heb hier in de studio Hannes en de mama Ellen. Dag Hannes.
2: Hallo.
0: Goedenavond. Dag Hannes. Wie mag er op 1 voor jou vertellen?
2: Vuur en vlam, Niels de Stadsbader.
0: Vuur en vlam van Niels de Stadsbader. Het zou wel zijn. Wat heb je met Niels?
2: Gewoon, ik vind dat gewoon een goed lied.
0: En toffe gast ook, hè?
2: Ja. Ja.
0: En de mama, die sluit zich daar ook bij aan?
3: Ja, natuurlijk.
0: Maar de mama vindt dat gewoon een knappe man. Ik zie het aan uw ogen.
3: Ja, oké.
0: Maar goed, ik ga jullie een cd geven. Kijk, die mogen jullie gezamenlijk opzetten, want jullie hebben dus gestemd op jullie favoriet. Alsjeblieft.
2: Dankjewel.
0: En intussen gaan wij ook naar Elise. Dag Elise.
4: Hallo.
0: Wie mag er voor jou op één? Vertel eens.
4: Gert en James met Madi Wodo.
0: Ja, waarom Gert en James?
4: Gewoon, dat is een heel zomers liedje. Ja.
0: En je wordt er blij van?
4: Ja.
0: En het zijn gewoon twee toffe mannen. Dus kijk, Elise, ik ga jou ook een zomerhit-cd geven, alstublieft.
4: Dank u wel.
0: Voilà, iedereen content hier in Blankenbergen, iedereen tevreden. Merci voor het stemmen. Mama Ellen, Hannes, Elise. En maak er ook nog een fijne zondag van, hè.
2: Dank je wel.
4: Dank je wel.
0: Bye-bye.

0: zijn hoogheid Prince bij Radio 2 aan Zee. Tegen Dana Winner, die heeft een van de mooiste Nederlandstalige songs van het moment, vind ik. Die Stilte van de Stad vind ik oprecht een van de mooiste Nederlandstalige songs van het moment. Maar wat heeft Dana Winner eigenlijk met de stad? Want ze woont niet meer in de stad, wat heeft ze ermee?
1: Ja, ik ben een opgegroeid in een dorp, maar ik als kind hield ik ook van de stad, uiteraard. En je merkt ook wel, en ik merk dat nu ook wel, ik woon op de buiten. En als ik naar de stad wil gaan, dan zoek ik de drukte van de stad op. Je zoekt de prikkels een beetje op en dan voel je ook wel naar het einde van de dag dat de stad ook wel leeg loopt. En je hebt zoveel herinneringen aan de stad. En ik merk ook mensen die mij nu boodschappen sturen zo van, goh, ja, het liedje doet zoveel bij mij. Het doet mij denken aan mijn overleden man. Dan denk ik van, ja, dit is toch wel iets wat bij de mensen blijft hangen. Dus ieder gaat het een beetje op zijn eigen manier ervaren.
0: Oh, absoluut. En het blijft ook zo'n ongelooflijk mooie song, hè, deze van Dana Winner. Kan nog eens draaien. Met plezier. De Stilte van de Stad.

0: Zuidergaan.
1: Van de stilte van de stad even naar Lisa uit Bredene. Op dit moment onderweg naar het zuiden van Frankrijk. Laat ze weten in de app van Radio 2 op de Route du Soleil aan het rijden op dit moment tussen de prachtige zonnebloemen. Voor een weekje genieten met de vriendinnen. En ze vraagt, is het mogelijk om iets Frans te draaien? Zodat we eigenlijk al compleet in de vakantiesfeer zijn. Ah wel, omdat je het zo lief vraagt. Kijk eens hier.

0: geweldige George Ezra is eigenlijk een soort dubbelganger van Jonas van Geel. Onze Jonas van Geel. Je moet dat eens even googlen. Dat is ongelooflijk. Twee druppels, die mannen Jonas van Geel en George Ezra.
1: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
0: Zeg, en zometeen een portie rock'n'roll op een bedje van een van de 10 finale genomineerden voor VRT Zomerhit. Zometeen meer Radio 2 aan Zee.
2: Elke dag telt voor twee.
3: Het is 7 uur, goedenavond. 14 nieuws met Dominique Viers. In Sint-Gilles in Brussel zijn er dit weekend verschillende schietincidenten geweest. Vanmorgen is er geschoten in de buurt van de Hallepoort. De kogel kwam terecht in het raam van een woning. Niemand raakte gewond, maar burgemeester Jean Spinet vreest dat er vroeg of laat slachtoffers zullen vallen.
4: Het is bijna gedurende de dag. Het is ongelooflijk. Op zaterdag 's avonds, op zondag 's morgens. Dat moet veranderen. Het is zeer gevaarlijk voor de ouders en de kinderen. Brussel heeft hetzelfde steun van Antwerpen nodig

0: gegrepen. Maar de tactiek van de ploeg pakte perfect uit, zegt Van Aert.
1: Het was ons idee om dat ik zou gaan op die laatste knik. En ik heb misschien iets te weinig geramd om echt alleen door te zitten. Maar dan wisten we nog altijd dat ik in het voordeel van Matthew kon zijn. De sprint zou al ontregeld zijn. En hoe zwaarder de aanloop, hoe beter, denk ik, voor hem. Dus super knap om te zien dat hij het afmaakt.
0: Tadej Pogacar, die gisteren de openingstijdrit won, blijft leider in het klassement. En onze landgenoot Jasper Philipsen heeft de Renewy Tour gewonnen. Philipsen won de vijfde en laatste rit. Hij was de snelste in een massasprint voor de Nederlander Teunissen en de Italiaan Mozzato. De ritoverwinning vandaag was al de tweede in korte tijd voor Philipsen. Hij reageert dan ook bijzonder opgetogen.
2: Ja, ik had nooit gedacht dat ik iets of wat klassementrenner ging worden, maar misschien moet ik die ambitie wat bijstellen. Blij dat het nu is. Nu is afgelopen deze week en ook in de Baloise Belgium Tour. Dus uniek om mijn eerste twee rondjes te kunnen winnen met een eindklassement als sprinter is toch niet evident.
0: En de laatste rit vond uiteraard plaats in Leuven. En in het voetbal spelen Club Brugge en Cercle Brugge op dit moment de Brugse derby. Na zo'n half uur spelen staat het daar nog 0-0. Eerder vandaag won Lommel van Westerlo met 4-0. Vanavond en vannacht is het licht bewolkt tot helder bij minima van 5 tot 12 graden. Morgen zonnig weer met hoge sluierwolken, maxima van 18 tot 23 graden. Dinsdag trekt een storing over het land. We krijgen afwisselend wolken en perioden van regen of buien, soms intens en met onweer. Meer op vrtnieuws.be.
3: Oké, dankjewel Dominique. 3 over 7. We gaan nog even de weg op, want op de E40 richting Binnenland op dit moment een klein half uur file rijden tussen Gestel en Sint-Denijs-Westrum. En ook een kwartier erbij naar Antwerpen vanavond op de E17 vanaf Kruijbeke tot de Kennedy-tunnel. Dat gebeurt daar op de Antwerpse ring richting Nederland.

Zo blij dat ik vanmorgen een andere t-shirt heb meegenomen uit mijn koffer. Want ja, dat was hier spannend, zeg, in Blankenbergen. Want ja, die 10 genomineerden voor VRT Zomerhit zijn bekend intussen. Die zijn hier opgegraven in een houten kistje op het strand van Blankenbergen. En als je denkt, ja, maar wie zijn die genomineerden dan? Ah, wel, nu even naar VRT Max gaan, daar even doorklikken op VRT Zomerhit. En dan vind je al die 10 genomineerden, ja, die dus gaan strijden voor die finale natuurlijk. Volgende week zaterdag 29 augustus. En toch ook wel blij dat Bas Serrat erbij is. Want toffe gast, goede stem. En die heeft hier ook al Blankenbergen stilgekregen met deze prachtige song. All Because of You.

0: Kylie Minogue die weet waarover ze spreekt. Give me just a little bit more time. En dat is gewoon belangrijk. Goed nadenken wie er op één mag volgens jou voor VRT Zomerhit. Die 10 genomineerden die vind je natuurlijk op VRT Max. En de volgende die staat hier ook alweer gereed. 1, 2, 3, rak.
1: Wordt dit de grote winnaar van VRT Zomerhit 2026? Dat bepaal jij. Ga nu naar VRT Max en stem.

0: Nog tot 8 uur, Radio 2 aan Zee. Straks vanaf 8 uur kan je relaxen met Radio 2 en Radio 2 Relax. En ik vond dit eigenlijk al een perfect begin om zo al even uit te bollen, hè, richting jouw zondagavond. Jimmy Cliff, Reggae Night. Zeg, en zal ik er dan nu nog eens even een bus zonnecrème factor 50 op gooien? Zo? Wat denk je?
1: Radio 2 aan Zee.
2: Michael Joosens.
1: Radio 2.
0: Gaat misschien ook wel deugd doen op zo'n zondagavond, hè?

0: klein feestje op zondagavond door de bom van de Kempen of uit de Kempen. Natalia, Higher Than The Sun, zeggen die nieuwe song van Gunther Neefs. Dat is een soort van familieproject geworden eigenlijk. Want zoon Len heeft de tekst geschreven en Gunther heeft natuurlijk alles netjes ingezongen, hè, op deze bluf.
1: Je praat groot, je speelt het hart.

0: wil jou oprecht.
1: Wat heb je van Sophie gekregen in de app van Radio 2? Die vraagt mij, Michael, zeg, zit Laura Tesoro bij die 10 genomineerden, die 10 laatste finalisten voor VRT Zomerhit? Het zou wel zijn. Absoluut. En meer dan terecht ook. Want ook zij werd opgegraven deze middag hier op het strand van Blankenbergen met deze Plastic Paradise. Dus zij gaat ook richting die finale volgende week zaterdag. Als je denkt, wel, het is mijn favoriet, nu vooral even naar VRT Max gaan. Daar even klikken op VRT Zomerhit. En daar dus op het prachtige hoofd van Laura Tesoro kan je dus stemmen voor deze Plastic Paradise. Dit is ze van een paar jaar geleden nog met Loïc Notet samen. En Strangers.

0: genomineerden voor VRT Zomerhit. Laura Tesoro met Plastic Paradise. Hier kreeg je ze nog eens met Strangers en Loïc Notet samen. Het is 7:30. Even kijken of het al wat rustiger is onderweg. Wel problemen nog op de E40 richting Binnenland. Daar een kwartier file rijden tussen Jabbeke en Zwijnaarden. Dan nog eentje van 10 minuten op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Linkeroever en de Kennedy-tunnel.
1: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.

0: Coldplay, My Universe. Misschien was jouw universe ook wel pukkelpop dit weekend. En de mannen van Bazaar die stonden daar ongeveer een uurtje geleden. En ze hebben ook een nieuwe song uit. Ooit komt er een dag en die krijg je zo meteen.
1: Van griezelen tijdens Nachtwacht Halloween tot wegdromen bij een magische kerst. In Plopsaland beleef je dit najaar samen betoverende momenten. Verleng de magie en boek nu jouw droomvakantie met 25% vroegboekkorting naar Plopsaland.

ongeveer een uurtje geleden op het grote podium van Pukkelpop Bazaar ook live opgetreden. En ja, dit was een nieuwe song. Ooit komt er een dag. Vindt het wel goed? Vindt het top? Hopelijk kunnen we het meer draaien op Radio 2. Dit is Vanessa Paradis bij Radio 2 aan Zee. Be My Baby.

0: blijft toch een van de prachtigste stemmen van ons land, hè? Yevgeny, wat niemand kan bij Radio 2 aan Zee. Radio 2. Afgelopen week had mijn collega Damaset bezoek hier in de studio van Bart Blondé. En Bart Blondé is eigenaar van de groothandelaar Mosselen Bart in Blankenbergen. En levert heel wat mosselen aan verschillende horecazaken. Maar goed, hoe gaat dat dan precies eigenlijk in zijn werk, Bart, zo?
1: Klanten bestellen bij ons op het antwoordapparaat. Dat gebeurt 's avonds na hun service. En dan worden ze in de voormiddag door ons beleverd. En als ze dan tussen 7 uur en 14 uur bestellen, dan worden ze in de namiddag nog eens beleverd. Dus,
0: maar Bart, jong, dat is ook nachtwerk dan?
1: Gewoon real time.
0: Ja, dat gaat non-stop door voor Bart met zijn mosselen eigenlijk. Maar wat is nu eigenlijk een goede kwalitatieve mossel en geen eentje waar je ziek van wordt? Zo?
1: Wij kijken naar kwaliteit. Ik vind de schelpgrootte niet belangrijk, maar ik vind de mossel, als je dat kort koken, is heel belangrijk. Dat moet ik meegeven aan de mensen. Kook je mossel altijd kort. En dan moet die mossel gewoon vol zitten met een mooi bolletje vis. En niet dat het vlees aan de schelpen plakt. En dan heb je gewoon echt een goede mossel gekocht.
0: Kook de mossel heel kort. En zorg dat er geen vlees aan blijft hangen. Dat zijn toptips van Bart van Mosselen Bart in Blankenbergen hier. En dit ook zo fantastisch, hè? Aha, The Sun Always Shines on TV.

heerlijk bombastisch. Een klein beetje over de top en dan weet je dat we in de jaren 80 zitten natuurlijk. Ja. Aha, the sun always shines on TV. Morgen muzikaal bezoek hier. Ik zoek altijd, altijd, altijd naar de nooduitgang. Om 3:30 op het dak van ons podium. Want ja, hij is ook genomineerd natuurlijk bij die 10 genomineerden voor VRT Zomerhit natuurlijk. En Meteor met nooduitgang. En dan s'avonds is het ook prijs om 7:30. Dan komt Aaron Blommaert met zijn genomineerde song natuurlijk, Tranen van Goud. Dat gaat zijn om 7:30, morgen dus hier.

0: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom. Ja, en de volgende is pas binnen... Een keer kijken, hoor.
1: Maak tijd voor een XL-modenummer van Feeling.
0: Toch minstens één. Nee, ja, pak maar 2 uur.
1: Met meer dan 50 pagina's catwalk-trends, shoots in 4 Hollywood-genres, de meest iconische filmlooks en alles over het mode-item van het najaar. Onze Feeling Scarf Jacket. Feeling. Haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
2: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.

0: uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. In Conakry, de hoofdstad van Guinea in het westen van Afrika, zijn al zeker 30 mensen omgekomen nadat afgelopen nacht een vuilnisbelt is ingestort, dat zegt de regering. Het is al dagenlang slecht weer in Guinea en de zware regenval veroorzaakte een aardverschuiving. Huizen werden bedolven onder een golf van afval. Mogelijk liggen er nog veel meer mensen onder het puin. De regering had de inwoners opgeroepen om hun huis te verlaten. In Sint-Gilles in Brussel zijn er dit weekend verschillende schietincidenten geweest. Vanmorgen is er geschoten in de buurt van de Hallepoort. De kogel kwam terecht in het raam van een woning. En gisteravond kreeg een man een kogel in zijn been. Burgemeester Jean Spinet wil meer middelen. Hij vraagt 80 extra federale politieagenten, net zoals in Antwerpen.
1: Het is bijna gedurende de dag. Het is ongelooflijk. Op zaterdag 's avonds, op zondag 's morgens. Dat moet veranderen. Het is zeer gevaarlijk voor de ouders en de kinderen. Brussel heeft hetzelfde steun van Antwerpen nodig om tegen deze fenomenen en de drugsdealersnetwerks te vechten.
0: Prins Clément, de zoon van prins Laurent en Wendy van Banten, heeft voor het eerst gereageerd op zijn officiële erkenning als zoon van Laurent. Clément is daardoor ook zelf prins geworden.

0: rustig begin. Een paar speldebrikken van Cercle Brugge. Dan toch dat doelpunt. Maar Cercle dringt aan in de tweede helft. En het is... Is het nu een penalty of niet voor Cercle Brugge? Ja, we krijgen een penalty, kan ik uiteraard niet meegeven. Of is het op de rand? Dan moet u het maar volgen via Radio 1. Het is een penalty, denk ik, inderdaad voor Cercle Brugge. Bevestiging daarvan straks. Maar dus Club Brugge mag in de tweede helft zijn doelman Jan Sommer danken. Want tot twee keer toe heeft hij er met een goede save voor gezorgd dat Cercle Brugge niet kon scoren. Eerst Van Zijr alleen voor zich. Save van Sommer en daarnet een ren van Adaramola. En ook nu weer het handje van Sommer en zo de bal naast de goal. Op dit moment is er een, het bekijken van de situatie in het strafschopgebied van Club Brugge. Dus al dan niet een penalty van Cercle. U kunt het volgen via Radio 1. De tussenstand is hier in Jan Breydel nog altijd 1-0.
1: Dank je, Johan. En op de wereldruiterspelen in Aken heeft onze landgenoot Thibo Spits met zijn paard in Preska zilver gewonnen. De twee bleven foutloos op de laatste proef en sprongen zo van de vijfde naar de tweede plaats. Het goud was voor de Zwitser Steve Gerda. En Spits is erg tevreden.
2: Ik had nooit gedacht dat dat mogelijk zou zijn. Voor hier nu naast Steve te staan, dat misschien wel een van de grootste ooit is in onze sport. En echt wel een idool voor mij, mee ouder te worden in de sport. Dus ja, voor nu zilver te hebben hier. Ik zei het, ik had ervan gedroomd, maar nooit gedacht dat het mogelijk was. Het is echt fantastisch.
1: Vanavond en vannacht is het licht bewolkt tot helder bij temperaturen tot 12 graden. Morgen krijgen we veel zon met hoge sluierwolken en tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio 2.
4: Radio 2, relax.
3: Wouter Landuit.
4: De gezelligste drie uur van het hele weekend beginnen nu. Welkom.

zondag halen we hier al eens ons beste porselein boven. En dat komt in ons geval uit China. Net zoals bij Tepao, China in your hand. Straks nog mooie platen, meezingen met Volumia onder meer, met Hou me vast. En Magie, die magische versie uit Ik vraag het aan van Niels de Stadsbader. We hebben ook nog Van Morrison klaar liggen, maar eerst naar Nederland met Snelle en Smoorverliefd.

tweede klas. HAVO, VWO, mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn

0: Stella Lefty. Ze studeerde eigenlijk volksgezondheid aan de Tulane Universiteit in Amerika. En ze had geen plannen om in de muziek te gaan. Maar we zijn blij dat ze het wel gedaan heeft. En wat studeerde Xander de Buissonnier? Hotelschool. Hij heeft zijn opleiding stopgezet om dit hier te kunnen zingen met Volumia.
1: Niemand weet waarom de dag weer nacht wordt.

0: is dan alles. Xander de Buissonnier. Ongediplomeerd, behalve dan in het harten veroveren in de Lage Landen met de Volumia. Hou me vast. Radio 2
1: Relax. Ontspannen met de beste muziek. WRT
0: Radio 2. En als jij of je kinderen toevallig in de tweede zit zitten op dit moment, ik wens je heel veel succes met het nachtelijke blokken. Dit kan helpen naar

Can't Fight the Moonlight van Leanne Rimes. Weet je nog uit welke film het komt? Coyote Ugly. Die film zijn we eigenlijk al lang vergeten, maar de soundtrack duidelijk niet. En ik hoop echt dat het lukt voor jouw kroost als ze midden in die tweede zit zitten om tegen de slaap te vechten vannacht. Alhoewel, het zal niet makkelijk worden, want we hebben nog heel rustig werk klaar liggen. Straks van Niels de Stadsbader onder meer en Mr. Bake met To Be With You. Die doet het met twee stemmen en een gitaar. Maar Van Morrison heeft zijn hele band ingeschakeld voor deze prachtplaat.

begonnen al die hard rock en heavy metal bands in de jaren 90 dit soort muziek uit te brengen. Hè? Want die ballads met iets wat melig gezang op een gitaartje, of toch meliger dan we van hen gewoon waren. Maar ze deden het wel goed en ze kregen er heel veel fans bij. En het was hopelijk niet voor het geld, zoals Jessie J hier zingt.

0: denk dat er in 2011 al geen prijskaartje meer op een single plakte, want we kochten bijna geen singles meer. Hè. Iedereen was al volop aan het streamen. Jesse J met Price Tag. En over prijzen gesproken, de platen in deze Radio 2 Relax, die zijn gewoon onbetaalbaar. Straks nog Elton John.
1: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
0: Van Jasmin.

The Memories van Maroon 5. Net zoals al die fijne avonturen in de hitte van de zomer 2026, die we misschien al een beetje vergeten zijn door de regen van de afgelopen week. Maar je hoeft maar door de foto's op je smartphone te scrollen om alles opnieuw te beleven. Er is Elton John.

0: Victoria.
1: Je kan het geloven dat ze in ademnood verkeert als je ziet welke halsbrekende toeren ze weer uithaalt in Circus Camille deze zomer. Maar laat ons de circusvloer even opbreken en een dansvloer in de plek leggen. Een dansje placeren op dit uur van de zondagavond, dat is altijd mooi meegenomen, hè? Met deze floorfiller van Imagination.

0: Zij hebben geen idee dat de dader in hun midden staat.
1: Hoe lang duurt dat nu nog? Ik weet dat je ritme, we moeten nu echt volhouden, ja?
0: Zie jij wat zij niet zien?
2: Je vetzak loopt er nog altijd ergens rond, ik word er shot van.
3: Waarschijnlijk recht onder onze neus.
0: De nachtmerrie krijgt eindelijk een gezicht.
3: Is er nog iets dat ik kan doen?
0: Het nieuwe seizoen van Thuis. Vanaf maandag 31 augustus op VRT1 en op VRT Max.
4: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
5: Blijf nog even nagenieten van de zomeravond. Na het nieuws kan je ontspannen met de beste muziek. In Radio 2 Relax.
6: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
7: 9 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Op morgenochtend kan er in de buurt van de Hoge Venen veel rookhinder zijn. Dat meldt de gouverneur van de provincie Luik vanavond. Als gevolg van de zwakke wind kan rook uit brandhaarden die naast smeulen opstijgen en er blijven hangen. Inwoners in de buurt krijgen de raad dan om ramen en deuren te sluiten, ventilatiesystemen uit te schakelen en om geen langdurige buitenactiviteiten te doen. Het getroffen veengebied blijft ook verboden terrein. Burgemeester van de Brusselse gemeente Sint-Gilles, Jean Spinet, wil meer politieagenten voor Brussel. Hij reageert zo op de schietincidenten dit weekend in Sint-Gilles en in Anderlecht. Die zijn volgens hem het gevolg van geweld tussen drugsbendes. Spinet eist voor Brussel dezelfde middelen als aan Antwerpen zijn toegekend. Dat betekent onder meer 80 extra agenten voor de federale gerechtelijke politie. Want de problemen in Brussel staan niet los van die in Antwerpen, zegt hij. De drugs komen binnen via de haven en gaan dan naar Brussel.
8: Il faut qu'on ait des effectifs à Bruxelles avec les mêmes renforts que pour Anvers. Les problèmes arrivent par le port, sont consommés et vendus ici. La guerre fait rage et mes concitoyens sont pris en otage.
7: In Brussel is er een bendeoorlog aan de gang, zegt de burgemeester, en die brengt burgers in gevaar. In Conakry, de hoofdstad van Guinea, in het westen van Afrika, zijn al zeker 30 mensen omgekomen nadat afgelopen nacht een vuilnisbelt is ingestort, dat meldt de regering. Het is al dagenlang slecht weer in Guinea en de zware regenval veroorzaakte een aardverschuiving. Huizen werden bedolven onder een golf van afval. Mogelijk liggen er nog veel meer mensen onder het puin. De regering had in inwoners opgeroepen om hun huis te verlaten. Sport op het WK hockey spelen onze nationale mannen hun laatste groepswedstrijd tegen Spanje. En Jonathan Mettepenning, het is met het mes op de keel, want de Red Lions moeten winnen. Zo.

0: We maken het onszelf ook iets te moeilijk, geven onszelf wat stress. Maar ik denk uiteindelijk dat het belangrijkste is die derbyzege. En 3 clean sheets op een rij, 9-9. Mooie start van het seizoen, denk ik.
1: Ja, en zo blijft Club Brugge in het klassement aan de leiding. Vanavond en vannacht licht bewolkt tot helder bij temperaturen tot 12 graden. Morgen veel zon met hoge sluierwolken en tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 2 Relax.
3: Wouter Landuit.
4: Nog altijd jouw beste manier om een zonnige zondag af te sluiten.

ultieme vlaag tropische liefdesnostalgie uit 1987. Zegt AI, als je Glenn Medeiros ingeeft. Ik kan niet zeggen dat ze fout zijn. Nothing's gonna change my love for you. Nog een dikke week en het is weer van dat. Schooljaar 2026-27 staat voor de deur. En het gaat allemaal weer herbeginnen. Brooddozen, boekenkaften, strafwerk en ook de lijstjes natuurlijk.

En live was hij nog vele malen straffer dan op plaat. Arno en Les Yeux de ma mère. Over live muziek gesproken, het zal prikken, hè, bij de fans van Somber die geen ticket hebben kunnen scoren voor Pukkelpop dit jaar, want hij is daar op dit moment bezig aan zijn optreden op de mainstage. En als je naar VRT Max surft, kun je het ook live volgen. Of zing hier gewoon mee met I'm Not Ready.

Bubbly. Een plaat die voelt als een kop warme thee in de zetel, terwijl je in een dekentje gewikkeld bent. Er zijn best wel wat Vlamingen die dat konden gebruiken afgelopen week. Maar de zomer is gelukkig nog niet helemaal gedaan. En als het aan Joe Cocker ligt, mag je je gerust ook kleden zoals tijdens de hittegolven van de voorbije maanden. Alles uit, behalve het licht dan. Of de hoed in dit geval. You can leave your hat on.

Paulien Thijs speelt mee in een nieuwe reeks op VRT, weten we sinds begin deze week. Altijd welkom, serie over omgaan met verlies en rouw. En niet alleen Pommelien speelt mee, ook andere klasbakken zoals Koen de Bouw en Barbara Sarafian. En er is ook een hoofdrol weggelegd voor de streek waar de reeks is opgenomen. De Vlaamse Ardennen, minstens even mooi als het Hawaii van Israël Kamaka Wiwohole.

0: Beste Lionel Richie, als je bedoelt dat we nog één keer een goed nummer moeten spelen vanavond, het zal niet bij één blijven hoor. Kijk eens wat hier nog op de lijst staat. Otis Redding, Bart Peters, Bob Marley en The Wailers.
1: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.

Stay With Me van Sam Smith. 2 jaar geleden stond hij ook op het podium van Pukkelpop trouwens. Met een soort glinsterende verendecoratie op zijn schouders. Het was nogal bijzonder om te zien, maar ronduit onvergetelijk om te horen volgens de fans.

0: overleden dan hij geleefd heeft, want hij stierf in 1981 en hij was toen pas 36. Maar dat wil wel wat zeggen, hè. Zijn muziek blijft hangen en dat gebeurt alleen maar met de hele grote artiesten. Bob Marley, The Wailers en One Love. Dit wordt de laatste voor het nieuws. Pink en Indigo Girls.
1: I have a song that I wrote and it's called Dear Mr. President.

0: 10 uur, goedenavond, VRT Nieuws, mensen Brecht Schabrigs. In de buurt van de Hoge Venen kan er ook morgenochtend opnieuw veel rookhinder zijn, dat meldt de gouverneur van de provincie Luik. Als gevolg van de zwakke wind kan rook opstijgen uit brandhaarden die nasmeulen. Buurtbewoners krijgen dan de raad om ramen en deuren te sluiten, ventilatiesystemen uit te schakelen en om geen langdurige buitenactiviteiten te doen. Het getroffen veengebied blijft nog altijd verboden terrein. Prins Clément, de zoon van prins Laurent en Wendy van Wanten, heeft voor het eerst gereageerd op zijn officiële erkenning als zoon van Laurent. Clément is daardoor ook zelf prins geworden. Daar moet hij toch even aan wennen. Op Instagram schrijft Clément: om eerlijk te zijn, weet ik nog altijd niet helemaal hoe ik dit allemaal moet bevatten. Door de erkenning is Clément van de Kerkhoven automatisch een prins van België geworden, een titel zonder publieke rol of officiële functie. Hij komt ook niet in aanmerking voor de troonsopvolging of voor een dotatie. Het gaat niet goed met koning Harald van Noorwegen, dat meldt het Koninklijk Paleis vanavond. Harald werd maandag opgenomen in het ziekenhuis met bloedarmoede en zijn toestand is dit weekend verslechterd. Hij zou nu ook een bacteriële infectie hebben. Harald is 89 en is de oudste regerende vorst van Europa. In Conakry, de hoofdstad van Guinea in het westen van Afrika, zijn al zeker 30 mensen omgekomen nadat afgelopen nacht een vuilnisbelt is ingestort. Het is al dagenlang slecht weer in Guinea en de zware regenval veroorzaakte een aardverschuiving. Huizen werden bedolven onder een golf van afval en mogelijk liggen er nog meer mensen onder het puin. De regering had inwoners opgeroepen om hun huis te verlaten. Sport op het WK Hockey spelen onze nationale mannen hun laatste groepswedstrijd en ze moeten die winnen van Spanje. Jonathan, met de penningen gaan de Red Lions daarin slagen.
1: Voorlopig niet, want de voorsprong is verdwenen. Het staat 1-1. De Lions uiteraard stonden op 1-0 na een vroege goal van Arthur van Doren op een strafcorner. Maar Spanje heeft net bij het begin van het vierde kwart hetzelfde gedaan. Ook een zevende strafcorner benut. En zo is die 1-1 gevallen. 1-1 is niet goed genoeg om naar de halve finale te gaan. Ze moeten inderdaad winnen. 10 minuten hebben de Lions nog om die 2-1 te zoeken. Ze hebben grote kansen gehad met Tom Boon en Duve Kot, maar die gingen op de paal of net naast de paal. Grote kansen zijn niet goed genoeg. Ze moeten scoren. 2-1 is nodig om naar de halve finale te gaan.
0: Ja, na dit nieuws te volgen op Radio 1. In het voetbal heeft Club Brugge de Stadsderby tegen Cercle gewonnen met 1-0. Een doelpunt van Trezoldi, maar het was geen topprestatie, zegt verdediger Joaquin Seys.
2: Het was niet onze beste partij. De eerste helft speelden we wel vrij goed.

0: Die kan dus het publiek in.
1: Zij is fucking amazing!
2: Wat een topvrouw, een show! Het was echt beter dan ik had verwacht.
0: Zelfs de minder jonge, toevallige toeschouwers raken ook overtuigd.
3: De TikTok-hypes kan ik ook absoluut smaken.
0: Nog zo'n fenomeen is somber. Belgium, get in the fucking pain. En straks sluit Tyler, the Creator, het rijtje.
4: Die zijn gewoon nu de popsterren van de tijd van nu. En dat is gewoon interessant om dat te zien.
0: Om 12 uur nog het slotmoment. Al is dat dit jaar wat anders, zegt Frederik Luijten van Pukkelpop.
5: Vuurwerk gaat niet door, hadden we vanaf het begin gezegd. Zelfs ondanks een paar buitjes, ja, dan is die grond en die vegetatie nog altijd veel te droog. Dus geen vuurwerk.
0: Maar het zal de sfeer hier niet verpesten.
6: Het weer vannacht is het licht bewolkt tot helder bij temperaturen tot 12 graden. Morgen krijgen we veel zon met hoge sluierwolken, temperaturen tot 23 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.
7: Radio 2 Relax. Wouter.

je ooit de magistrale videoclip gezien die bij deze Vienna van Ultravox hoort? Je zou denken dat die opgenomen werd in Wenen, maar nee, het was in Londen, omdat het budget te beperkt was. De band kreeg maar £450 naar verluid om die clip te draaien. Dat was veel te weinig natuurlijk. Mocht het van Jaap Rezema afhangen, ze hadden veel meer gekregen. Jij verdient het.

zijn examens voor uitgesteld voor deze single. En ik snap het ook wel, want hoe vaak krijg je de kans om een eerste single uit te brengen natuurlijk. Hè? Bas Serra en All Because of You. Je moet het ijzer smeden als het heet is. En je moet mensen eren als ze echt belangrijk geweest zijn voor ons. En dat hebben we gedaan in VRT Zomerhit voor Margriet Hermans. No.

0: Peter, Céline en Niels de Stadsbader en Siska Schoeters hebben dat uitstekend gedaan. Hè? Laat ons daar duidelijk over zijn. Maar we moeten ook gewoon eerlijk zijn, er gaat niets boven het origineel. Dus vandaar nog eens de OG, zoals onze jeugd dat noemt. Margriet Hermans en een vriend.
1: Radio 2.
2: Beste muziek.
1: VRT Radio 2.
0: Ik las onlangs iets over Phil Collins, de beroemde drummer en zanger waar ik niet goed van was. Ik ga het straks ook met jou delen, maar eerst luisteren we samen naar James Blunt met You're Beautiful.

0: maar toch vind je ons niet?
1: Dan heb je op één plek nog niet gezocht.
2: Nu wij niet meer praten.
0: Want je vindt ons enkel en alleen bij Radio 2 op VRT Max.
3: Radio 2, relax.
1: We zijn er de hele dag door als je even wil ontspannen met de beste muziek.
0: Radio 2, relax.
1: Ontdek onze stream vandaag nog bij Radio 2 op VRT Max.

0: dacht altijd, een muzikaal wonder als Phil Collins, die zal ook wel goed talen kunnen als hij goed kan zingen en drummen. Ja, nee eigenlijk. Hij heeft de soundtrack gemaakt voor Disney in de tijd, voor de film Tarzan. En hij heeft die ook ingezongen in andere talen, in Frans, Italiaans en Spaans en Duits. En hoe heeft hij dat gedaan? Volledig fonetisch, zonder er ook maar één letter van te begrijpen. En het is toch allemaal goed uitgedraaid. Ja, je bent een maestro of je bent het niet, hè. Dit is een maestra van bij ons, want dat bestaat ook, een vrouwelijke maestro. Lissa Lewis.
1: Later, dan besef je pas

later, nog diezelfde dag, heb je je werk gewoon gedaan, terwijl het lichtje

0: superfan van Ed Sheeran, deze Ibe. En hij mocht hem zelfs ooit eens ontmoeten. Hij had een wedstrijd gewonnen met Studio Brussel en hij kreeg zelfs een door Ed Sheeran gesigneerde gitaar.
1: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
0: In zijn huis.
2: Elke dag telt voor twee.
0: En nu relaxeert alles, behalve je mondhoeken, dankzij Johan Verminnen.

krachtige Strong van London Grammar. En het schijnt dat de zangeres van London Grammar, Hannah Reid, het nummer schreef toen ze net met een gigantische writer's block aan het kampen was. En het werd hun grootste hit. Zo zie je maar, de beste nummers komen blijkbaar voort uit frustratie. Vraag dat ook maar aan deze man hier, Bill Withers.

kreeg het verhaal van de wielrenner Poulidor. Dat was de eeuwige tweede in de Tour de France. Ik denk dat deze band zich ook zo moet gevoeld hebben toen deze hit uitkwam, want het was overal een nummer 1 hit, behalve in Amerika. Daar bleven ze in de hitlijsten maar hangen, op de tweede plek, 10 weken lang zelfs, en nooit op 1 geraakt. Maar wel in Radio 2 Relax. Foreigner and Waiting for a Girl Like You. En nu is het echt wel tijd om afscheid te nemen, want het nieuws van 11 komt eraan. Maar ik laat je met heel veel hits nog vannacht in deze Radio 2 Relax. En deze mooie van Jasper Stevelink en Steven en Stijn Kolaschny. Live on Mars. Mooie nacht nog en tot de volgende.

0: is 11 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Op het WK hockey zijn onze nationale mannen uitgeschakeld. Een 1-1 gelijkspel tegen Spanje volstond niet voor de Red Lions om door te stoten naar de halve finales. Vanuit Waver, Jonathan met de penningen.
1: Einde in mineur. Een plots einde. Want drie kwarten lang staan de Red Lions virtueel in de halve finale. Spelen ze een topmatch tegen Spanje. Maar missen Tom Boon en Roman Duvekot de uitgelezen kansen op de 2-0 op een haar. Alleen Arthur van Doren kon scoren op de corner met een gelukje. Maar Spanje speelde mee en had maar één doelpunt nodig. In het vierde kwart drukken ze de Belgen helemaal terug. En de zevende strafcorner ging binnen. Geen medaillekans voor de Red Lions. Die met een gouden droom nochtans in Waver gestart zijn. Geen halve finale spelen voor eigen publiek is pijnlijk.
0: In Kiewit is de laatste avond van Pukkelpop aan de gang. Veel vuurwerk vandaag op het podium van TikTok-fenomenen. Helene van der Beken mengde zich tussen de opvallend jonge veulens op de wei.
2: Het was drummen aan het hoofdpodium van Pukkelpop vanavond. In een mensenzee van vooral dansende jongeren.
3: Ik ben hier speciaal voor mijn dochter gekomen vandaag bij Sarah Lars.
4: De sfeer is hier heel goed en het podium, dat is super cool.
2: TikTok-fenomeen Zara Larsson pakt al dansend en met haar muzikanten het publiek in.
5: Zij is fucking amazing!
6: Wat een topvrouw, een show! Het was echt beter dan ik had verwacht.
2: Zelfs de minder jonge, toevallige toeschouwers raken ook overtuigd.
7: De TikTok-hypes kan ik ook absoluut smaken.
2: Nog zo'n fenomeen is somber. En straks sluit Tyler, the Creator, het rijtje.
8: Die zijn gewoon nu de popsterren van de tijd van nu. En dat is gewoon interessant om dat te zien.
2: Om 12 uur nog het slotmoment. Al is dat dit jaar wat anders, zegt Frederik Luijten van Pukkelpop.
9: Vuurwerk gaat niet door, hadden we vanaf het begin gezegd. Zelfs ondanks een paar buitjes. Ja, dan is die grond en die vegetatie nog altijd veel te droog. Dus geen vuurwerk.
2: Maar het zal de sfeer hier niet verpesten.
0: Het gaat niet goed met koning Harald van Noorwegen, dat meldt het Koninklijk Paleis vanavond. Harald werd maandag opgenomen in het ziekenhuis met bloedarmoede. Zijn toestand is dit weekend verslechterd. Hij zou nu ook een bacteriële infectie hebben. Harald is 89 en is de oudste regerende vorst van Europa. Het weer vannacht is het licht bewolkt tot helder en tot 12 graden. Tegen de ochtend kans op wat nevel of mist. Morgen veel zon met hoge sluierwolken. Temperaturen tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
10: Radio 2. Je luistert naar Radio

dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen, ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend, ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad, bloemetjes, verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed

0: Tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang. Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
1: Blijf nog even nagenieten van de zomeravond. Na het nieuws kan je ontspannen met de beste muziek. In Radio 2 Relax.

0: VRT Nieuws met Brecht Schabriks. Ook in de ochtend kan er in de buurt van de Hoge Venen veel rookhinder zijn, dat zegt de gouverneur van de provincie Luik vanavond. Als gevolg van de zwakke wind kan rook opstijgen uit brandhaarden die nasmeulen. Buurtbewoners krijgen dan de raad om ramen en deuren te sluiten, ventilatiesystemen uit te schakelen en geen langdurige activiteiten buiten te doen. Het getroffen veengebied blijft verboden terrein voor wandelaars en fietsers. In Kiewit zit Pukkelpop er zo goed als op. De organisatie blikt terug op een geslaagde 41ste editie van het festival met elke dag zowat 66.000 bezoekers. Alles zat mee, zegt organisator Frederik Luiten. Er waren nauwelijks problemen.
1: Bijzonder veel uitgelaten mensen. Ik hoor van iedereen, overal is het feest. Dat is ook wel een beetje Pukkelpop. Dat betekent ook dat we programmatiegewijs goed zitten. Dat die jongeren hier echt wel de tijd van hun leven hebben. Maar zeker niet alleen de jongeren, want ons publiek is echt wel een hele goede mix van die jonge mensen met de eerdere generatie Pukkelpoppers die ook nog altijd heel graag naar hier komen. Die hier de tijd van hun leven hebben.
0: En opvallend weinig mensen hadden dit jaar medische zorg nodig. Dat zegt Pieter-Jan van Asbroek van het Vlaamse Kruis.
2: Deze editie is een veel rustiger editie dan voorbije jaren. Vorig jaar was een druk jaar. En vorig jaar was het ook veel warmer. Ik denk een gemiddelde per dag van de mensen die gepasseerd zijn bij ons ligt rond de 1.000-1.200 mensen per dag. Het grootste aantal zijn huidverzorgingen. Dat zijn mensen die gevallen zijn, die schammetjes hebben. Drugs is sowieso heel laag hier. Dit jaar nog minder. Er zijn wel wat mensen die wat te veel alcohol hebben gedronken, maar zeker niet zo problematisch zijn naar het ziekenhuis zijn gebracht.
0: Gaat niet goed met koning Harald van Noorwegen, dat meldt het Koninklijk Paleis vanavond. Harald werd maandag opgenomen in het ziekenhuis met bloedarmoede en zijn toestand is afgelopen weekend verslechterd. Hij zou nu ook een bacteriële infectie hebben. Harald is 89, hij is de oudste regerende vorst van Europa. In Leeuwarden in Nederland zijn 5 mensen gewond geraakt tijdens de voetbalwedstrijd tussen Cambuur en Feyenoord. De bezoekende supporters uit Rotterdam schoten vuurwerk af naar het vak van de thuissupporters. Er is sprake van brandwonden, gehoorschade en een oogletsel bij de slachtoffers. De doelman van Feyenoord kon een vuurwerkpijl van de eigen supporters maar net ontwijken. Het is niet duidelijk hoe dat vuurwerk het stadion binnen is geraakt. De wedstrijd lag een tijd lang stil. De daders worden opgespoord. Op het WK hockey zijn onze nationale mannen uitgeschakeld. Een 1-1 gelijkspel tegen Spanje volstond niet voor de Red Lions om door te gaan naar de halve finales. Vanuit Waver, Jonathan met de penningen.
3: Einde in mineur. Een plots einde. Want 3/4 lang staan de Red Lions virtueel in de halve finale. Spelen ze een topmatch tegen Spanje. Maar missen Tom Boon en Roman Duvekot de uitgelezen kansen op de 2-0 op een haar. Alleen Arthur van Doren kon scoren op de corner met een gelukje. Maar Spanje speelde mee en had maar 1 doelpunt nodig. In het 4/4 drukken ze de Belgen helemaal terug. En de 7e strafcorner ging binnen. Geen medaillekans voor de Red Lions. Die met een gouden droom nogthans in Waver gestart zijn. Geen halve finale spelen voor eigen publiek is pijnlijk.
0: Ja, Red Lion Arthur van Doren is teleurgesteld, want hij zag dat er meer in zat.
4: Ik denk dat we het gewoon nalaten om onszelf gewoon naar de halve finale te schieten. En uiteindelijk creëren genoeg. En dan is het net niet. En missen alle net niet. En dat is uiteindelijk het verhaal geweest. En dat doet ontzettend pijn uiteraard.
0: Het weer vannacht is het licht bewolkt tot helder en tot 12 graden. Tegen de ochtend kans op wat nevel of mist. Morgen krijgen we veel zon met hoge sluierwolken. Temperaturen tot 23 graden. Zo, zondag 23 augustus zit erop. Een goede nacht. Radio 2. Je luistert naar Radio

Je moet door mijn leven, je kan er wel smeken, maar zij heeft genoeg van je flauwekul. Oh, jij hebt al die tijd haar hart maar voor de helft gevuld. Dus sorry hoor, is eigen schuld.

luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met de beste muziek.

0: is 1 uur. Een goede nacht. VRT Nieuws met Jo Valvekes. In Kiewit zit Pukkelpop er zo goed als op. Enkele DJ's zijn aan de laatste sets bezig voor iedereen die nog bonnetjes heeft. De organisatie blikt terug op een geslaagde editie met elke dag zowat 66.000 bezoekers. Volgens organisator Frederik Luijten zat alles mee en waren er nauwelijks problemen.
1: Bijzonder veel uitgelaten mensen. Ik hoor van iedereen, overal is het feest. Dat is ook wel een beetje Pukkelpop. Dat betekent ook dat we programmatiegewijs goed zitten. Dat die jongeren hier echt wel de tijd van hun leven hebben. Maar zeker niet alleen de jongeren, want ons publiek is echt wel een hele goede mix van die jonge mensen met de eerdere generatie Pukkelpoppers die ook nog altijd heel graag naar hier komen. Die hier de tijd van hun leven hebben.
0: Het gaat niet goed met koning Harald van Noorwegen, dat meldt het Koninklijk Paleis. Harald werd maandag opgenomen in het ziekenhuis met bloedarmoede en zijn toestand is dit weekend verslechterd. Hij zou nu ook een bacteriële infectie hebben. Harald is 89 en is de oudste regerende vorst van Europa. In Vietnam is maatschappelijke onrust en veel woede op sociale media. Aanleiding is een verkeersongeval van 2 jaar geleden, waarbij een vrouw van 18 jaar omkwam en haar vader gewond raakte. De man die haar aanreed was een voormalig parlementslid en hij is nu de partner van een minister in de huidige regering. De Vietnamese autoriteiten beslisten nu om de man niet te vervolgen voor de aanrijding. Hij bekende wel zijn schuld en herstelde naar eigen zeggen de gevolgen. De familie van het slachtoffer vroeg zelf om geen vervolging. Maar die beslissing wekt dus veel woede, vooral bij jongeren. Volgens de Vietnamese autoriteiten wordt de onrust aangewakkerd door buitenlandse krachten. Op het WK hockey zijn onze nationale mannen uitgeschakeld. Een 1-1 gelijkspel tegen Spanje volstond niet voor de Red Lions om naar de halve finales te mogen. België stond bijna de hele wedstrijd op voorsprong, maar zag in het laatste kwart de gelijkmaker vallen. Red Lion Arthur de Slover zag hoe de Red Lions morsten met hun kansen.
2: Ja, het is enorm zwaar moet ik zeggen. Ik had echt een heel goed gevoel voor vandaag. We hebben opnieuw een goede wedstrijd op de mat gezet. Alleen, een beetje het verhaal van ons toernooi is dat we heel moeilijk tot grote uitgespeelde kansen komen en heel moeilijk kunnen scoren. En dat bleek nog maar eens vandaag. Dus het valt niet voor ons. Ik ben echt ontgoocheld.
0: Vannacht licht bewolkt tot helder en tot 12 graden. Tegen de ochtend kans op wat nevel of mist. We krijgen een aangenaam zomerse dag met veel zon en wat hoge sluierwolken. Temperaturen tot 23 graden. Dinsdag trekt weer een storing over het land met periodes van regen, soms intens en met onweer. Meer op vrtnieuws.be.

rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn.

café van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

kom even tussen voor een verkeersmelding of een vraag van het Vlaams Verkeerscentrum. Er is een zware ongeval gebeurd op de E17 in de richting van Kortrijk. Al het verkeer op de E17 in de richting van Kortrijk moet de snelweg verlaten via uitrit 5 Waregem. Volg de omleiding tot oprit 4 Deerlijk, daar kan u de snelweg weer oprijden. Een zware ongeval op de E17 in de richting van Kortrijk. Al het verkeer moet de snelweg daar verlaten en de omleiding volgen tot oprit 4 Deerlijk.

0: is 2:00. Een goede nacht. VRT Nieuws met Jo Valfekes. In de Amerikaanse stad Reno in de staat Nevada woedt een grote natuurbrand die al tientallen huizen verwoest heeft. Zo'n 42.000 mensen kregen het bevel om onmiddellijk te evacueren. Nog eens 45.000 anderen kregen ook de raad om hun woning te verlaten. De brand brak zaterdag uit door menselijk toedoen en is nog niet onder controle. 6 mensen raakten gewond, onder wie 3 hulpverleners. De gouverneur van Nevada heeft de noodtoestand uitgeroepen en zet de National Guard in om de brand te helpen bestrijden. In Kiewit zit Pukkelpop erop. De organisatie blikt terug op een geslaagde 39e editie van het muziekfestival met elke dag zowat 66.000 bezoekers. En opvallend weinig mensen hadden medische zorg nodig. Dat zegt Pieter-Jan van Asbroek van het Vlaamse Kruis.
1: Deze editie is een veel rustiger editie dan voorbije jaren. Voor